0: Limb Radio, 91.7 FM. Young
1: Felix. R por qué? Para por eso.

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: Hey, Nano!

0: for me. Milton Holland, you're gonna
1: Jesma Dana Lane. Goedenavond. Goedenavond. Zoals altijd, het is donderdagavond. 3 minuten over 10. Bloed met lood. We zijn live. Ja toch? Dus, dus lood is in de studio. We groeten aan ieder vanuit Nikeri, Koroni, Saramaka. Wanika Paramaribo. Para. Alle des madrapa onorbo. Des madrapa wasimbo. Toch? Brokopondo. Komen we terug. Komen we wenen. Marowena Sipaluini. Ieder die momenteel op zijn of haar achterterras zit. Achter voorterras. U bent op bezoek. Een nieuwe lover. Een nieuwe vriend. Een nieuwe scanna. Wat nog meer. Een nieuwe pijp. Een nieuwe baby. Alles dat nieuw is. En u bent nu op bezoek. En jullie gaan praten over het een en het ander. Hoe jullie verder gaan in het leven. Wat jullie willen bereiken. Er moeten kinderen erbij komen. Toch? Maar misschien was er ruzie. Mam chitak taki bede. Dus u zit nu ergens in de auto. Of voorin. Op de bromfiets. En daar praten we erover. Van luister, ja inderdaad. Je had een beetje te strak gesproken. En je had een beetje te, dingen zijn hard aangekomen. Dus vandaar dat ik boos was. Maar ik merk dat ik niet zonder je kan. Toch? Dus laten we erover praten. Alle de soort sandati. Toch? Je moeder. Ik vind het vervelend praten. I passo, i brada disi. I brada iwan pal gimi. Alle soort van dingen heb je. Want niet alleen dat het goed gaat dat we gaan praten hoe zaken gaan. Misschien wat chitrobi bij dit toch. Dus we gaan ook daarover praten voordat we verder gaan. We gaan zaken gladstreken. En dan gaan we door. Vooral als er kinderen erbij zijn. Dus al de mensen groeten. We groeten ook de mensen. Desmasa Eboro Arki. Want is dat lie? Desmasa Eboro Arki. Toch? Ze zitten misschien nu aan het werk. En met hun earpiece op. Idauroko. Of misschien zit hij ook ergens op een feestje. Maar je moest voor Arki bloot met lood. Je nog kan lassen. Het onderwerp van vanavond. Het onderwerp is mannen. Lust zal je sneller afmaken dan armoede. Ik herhaal. Mannen. Lust zal je sneller afmaken dan armoede. Wacht even, mijn shiitake even. Ik zie dat die heren hier een brief voor me. Oké, we hebben een brief. Maar u weet dat een... Kijk, als de mensen... Ik kom op de donderdagavond, kom ik hier voor u. Hoe meer u belt, hoe minder u mijn stem gaat horen. Maar als er ook een brief is, dan gaan we het ook lezen. En dan gaan we daarover praten. En misschien, wanneer we daarover gesproken hebben... Misschien willen 1 of 2 of meerdere mensen bellen. Wanneer u gebeld hebt, dan gaan we naar ons onderwerp. Dus ons onderwerp is mannen. Lust zal je sneller afmaken dan armoede. Maar we lezen haar briefje Fossi. Ik laat me even lezen. We hebben het ook net als altijd. Dan ga ik even lezen. En wanneer ik gelezen heb, dan ga ik het voorlezen die brief in de uitzending. Belt u aan ieder. Belt u uw oma, opa, nicht, neef, oom, tante, vriendin, kennissen. Belt u ze. Door haar drukte. Dan is man let op de patting. Maar belt u ze en zegt u ze van laat ze afgestemd zijn op 91.7. Google Arkiwan Poku, zoals altijd, wil je ja ruimte om in de ijskast te gaan, iets te gaan halen of om de mensen van u te bellen. En dan ben ik straks terug bij u. Hou je rustig, Google Arkiwan Poku.

This is my lover's prayer, Ultus Redding. Goed, ik had net doorgegeven dat er een brief is. Dus ik ga het lezen. Daarom ben ik hier toch. En ja. Gaan we lezen. Dus komt u dichter bij uw radio. Want ja, alarm om tien zo. Dus ik denk dat ik hem dat twee keer toe ga moeten lezen. Zodat het een duidelijker bij u overkomt. Oké. De persoon begint zo. Een paar maanden.

een van haar vrienden ontvoorstelde aan een man die huisklussen doet. Elektricien, loodgieter, alles. Wij waren aan het renoveren, dus het was logisch om hem binnen te halen. Hij was een van die jongens die mensen opvielen. Lang, fit, zelfverzekerd. Maar ik zag hem niet als een bedreiging. Wat me een beetje ongemakkelijk voelde, was de vriend die hem voorstelde. Ze had een reputatie voor een chaotische levensstijl, maar ik negeerde het. Rond die tijd begon mijn vrouw te klagen over hoeveel ik werkte. Ze wilde me meer thuis hebben, zelfs als het betekende dat ik minder moest verdienen. Wij spraken er een paar keer over, maar niets ernst. Toen de man ineens langskwam, stopte ze met klagen. Ze leek rustiger, gelukkiger. Ik dacht dat ze gewoon dingen had geaccepteerd. Ik vroeg er niet aan. Maar kleine dingen begonnen te veranderen. Ze had plotseling een wachtwoord op haar telefoon. Ze zei dat het voor de veiligheid was. Ik geloofde haar. Maar ze stond er altijd op en als ik dichtbij kwam, draaide ze het gezicht naar beneden of zette ze het weg. Onze gesprekken worden kort gedwongen. Ze voelde zich afstandelijk op een manier die ik niet kon verklaren. Op een dag ging ik vroeg van werk en vertelde het haar. Ze antwoordde zo vroeg. Ik dacht er niet veel van tot ik thuis kwam. Ze keek gehaast. Nerveus, zichzelf aan het herstellen. Ze zei dat ze net van de sportschool was gekomen en moest baden. Het klonk normaal, maar er zat iets niet goed. De volgende dag ging ze naar buiten. Ik was in de slaapkamer en iets voelde niet goed. Ik negeerde het totdat ik het afval weggooide. Toen zag ik het. Een gebruikt condoom. In mijn eigen huis. Ik had niet eens ruzie. Ik vroeg gewoon om een scheiding. Wat het meest pijn deed, was hoe ze reageerde. Ze zei gewoon oké, alsof er niets betekende. Ik ga die brief even herhalen voor de mensen die misschien pas erbij zijn. Toch? Voor de mensen die pas erbij zijn, die pas hun radio op 91.7 hebben gezet. Bloed met lood. Een paar maanden geleden beëindigde ik mijn huwelijk nadat ik erachter kwam dat mijn vrouw vreemd ging. Ik werk lange uren en ik denk dat ik veel dingen negeerde omdat ik van haar hield en haar vertrouwde. Alles begon toen een van haar vrienden ons vertelde aan een man die huisklussen doet. Elektricien, loodgieter, alles. We waren aan het renoveren, dus het was logisch om hen binnen te halen. Hij was een van de jongens die mensen opvielen. Lang, fit, zelfverzekerd. Maar ik zag hem niet als een bedreiging. Wat me een beetje ongemakkelijk voelde, was de vriend die hem voorstelde. Ze had een reputatie voor een chaotische levensstijl, maar ik negeerde het. Rond die tijd begon mijn vrouw te klagen hoeveel ik werkte. Ze wilde me meer thuis hebben, zelfs als het betekende dat ik minder moest verdienen. We spraken er een paar keer over, maar niets ernst. Toen die man ineens langskwam, stopte ze met klagen. Ze leek rustiger, gelukkiger. Ik dacht dat ze gewoon dingen had geaccepteerd. Ik vroeg er niet aan. Maar kleine dingen begonnen te veranderen. Ze had plotseling een wachtwoord op haar telefoon. Ze zei dat het voor de veiligheid was. Ik geloofde haar. Maar ze stond er altijd op en als ik dichtbij kwam, draaide ze het gezicht naar beneden of zette ze het weg. Onze gesprekken werden kort gedwongen.
Ze voelden zich afstandelijk

0: op een manier die ik niet kon verklaren. Op een dag ging ik vroeg van het werk en vertelde het haar. Ze antwoordde zo vroeg. Ik dacht er niet veel van tot ik thuis kwam. Ze keek gehaast, nerveus, zichzelf aan het herstellen. Ze zei dat ze net van de sportschool was gekomen en moest gaan baden. Het klonk normaal, maar er zat iets niet goed. De volgende dag ging ze naar buiten. Ik was in de slaapkamer en iets voelde niet goed. Ik negeerde het totdat ik het afval weggooide. Toen zag ik het, een gebruikt condoom. In mijn eigen huis. Ik had niet eens ruzie. Ik vroeg gewoon om een scheiding. Wat het meest pijn deed, was hoe ze reageerde. Ze zei gewoon oké, alsof er niets betekende. Wel, dus u heeft meegeluisterd. Het nummer van de studio is 547-330. Als u wilt reageren, mag u bellen. Ik zet u in de uitzending. En dan kunt u reageren. Misschien heeft u ruimte nodig. Toch? Voor verwerk a briefie. U mag. Maar ik ga erop ingaan. Ik ga erop ingaan zoals ik bepaalde zaken heb gezien. Die meneer zegt van hij heeft een einde gebracht aan zijn huwelijk. Toch? Omdat zijn vrouw vreemd ging. Dat zegt hij. En hij geeft ook aan dat hij heel veel zaken negeerde. Omdat hij lange uren maakte op het werk. En we weten dat dit dus vaak genoeg afspeelt. Dat mannen, omdat we zoeken money, jullie trekken door over uren om wat geld meer te maken, maar u begrijpt dat thuisfront, dat u dus dan thuis minder thuis bent. En hoe weet je dat bepaalde vrouwen het accepteren? Die man werkt hard. Dus hij is langer uit huis. En ze waardeert dat. Dat weten we. Maar we weten dat er ook vrouwen zijn die de lange uren die je als man maakt niet waarderen. Integendeel maken ze misbruik van de lange uren die u maakt op het werk. Dat weten we. Dus we gaan niet praten. Die meneer heeft zijn brief geschreven. En in dit geval hebben we gezien, gelezen, dat deze vrouw juist misbruik gemaakt heeft van de lange uren die gemaakt werden door haar man. Toch? En verder lezen we nog dat de mensen bezig thuis waren met renovatie. En dat er op dat moment ze dus werknemers thuis nodig hadden. Een vriendin van die vrouw, zoals er geschreven is, een vriendin van die vrouw. Die man geeft ook aan in zijn brief dat de reputatie van de vriendin, zoals hij dat weet, een chaotische reputatie is. Een chaotische levensstijl. Maar hij reageerde niet daarop. Dus hij dacht van ze hadden een klusjesman nodig. Dus die vriendin heeft een klusjesman voorgesteld. Heeft die meneer thuis gebracht. En ja. Dus hij is daarop niet ingegaan. Denkende van dat die klusjesman. En hij is niet op ingegaan dat van een chaotische levensstijl voor haar vriendin. Dat ze gebruik zou maken om iemand anders daar in huis te brengen. En verder geeft die man nog aan dat het een heer is die wat bij misschien elke vrouw op hem zou vallen. Hij geeft aan dat die meneer lang is, hij is fit en zelfs verzekerd. Is op de man dat hij toch den lange boy kan dan mee gaan gym. En wij gaan gym, die man ziet er goed uit, fit. En je weet, kijk, hoe je het keert of draait. Als je fit bent, presteer je meer in de kamer. Dat is sowieso, 100%. Hoe fitter je bent, hoe beter je presteert. Toch? En deze meneer was dus fit. En die meneer was zelfs verzekerd. En je weet, wanneer vrouwen merken dat een man zelfs verzekerd is, dan begrijp je wat zich allemaal afspeelt. En deze meneer was lang. Die meneer was fit. En die meneer was zelfs verzekerd. Toch? En ja. Nu is het dat jij lange uren aan het werk maakt. En deze meneer is thuis. Hij is elektricien. Hij is loodgieter. En misschien is hij elektricien. Misschien moet hij een lamp losmaken in de kamer. Eén in de keuken. Wat nog meer? Badkamer. Dus alle die soorten dat die moest gebeuren. En die meneer heeft dus de opening gezien. Dat manlief weinig thuis is. Dus wanneer die meneer zijn werkzaamheden komt doen, dan heeft die meneer geprobeerd zijn slag te slaan. En dat heeft hij dus gedaan. Toch? De ruimte was er. Hij heeft zijn slag gedaan. Amant heeft geen kans. En het is hem gelukt. Het is hem gelukt. Ik weet niet hoe die meneer die elektricien eruit ziet. Maar ik van Mantaki, hij is lang. Hij is fit. En hij is zelfs verzekerd. Amant op het van Manning, ik weet het niet. Misschien heet die meneer die elektricien Wendel, ik weet het niet. Of misschien niet. Ja toch? Ik weet niet hoe hij heet, maar Amant op het van Manning. Toch? En verder geeft men nog aan, die meneer geeft nog aan, dat die vrouw die zoveel klaagde in het begin, van je bleef te veel weg van huis. Op een gegeven moment, een vrouw stopt klagen. Op een gegeven moment, een vrouw stopt klagen. En. Hij dacht van, dat toen ze gestopt is met klagen, bij hem het overkwam van, oh misschien is het van, omdat we erover hebben gesproken, van hey, ik ga lange uren maken, dus ze heeft zich erbij neergelegd. Maar dat was niet het probleem. Dus toen Afrobe stopte naar klagen, en die meneer het nog niet doorhad, hij stopt klagen na, omdat een elektricien of een klusjesman als zijn plaats had ingenomen. Toch? Hij geeft ook aan in zijn brief, die vrouw was rustiger geworden en ze leek gelukkiger. Maar omdat hij ook in het begin heeft gezegd dat hij zoveel heeft nagelaten. En Kogobaka in het begin, hij zei ook van, hij negeerde heel veel en Disna Asani. Doordat hij zo heel veel negeerde, dan Amanoshi, dat het rustiger worden van die vrouw en het gelukkiger worden van die vrouw, die hij accepteerde als te zijn van ze heeft zich erbij neergelegd, dat het die klusjesman is die zijn plaats heeft ingenomen. En een klusjesman heeft alle tijd, jij bent aan het werk, die klusjesman is thuis. Dus je begrijpt dat die klusjesman alle tijd heeft de twee lampen die hij moet verwisselen. Of adagho die Amma moest verwisselen. In 3 uur heeft hij misschien in 1 uur gedaan. Die andere uren is dat hij doorbrengt gewoon in die meneer zijn huis, omdat de ruimte daarvoor is. Dus Amang en ik gebruik voor een ruimte die ontstaat. Goedenavond. Hallo. Hallo, lo, lo, lo, lo. Goed, je mag terugbellen. Hallo. Je mag terugbellen. Dus een ruimte die is gaan ontstaan. Dus nou, abbreviëren me. Goed ik zo een beetje. Toch? Daarover praat ik. Dus die meneer heeft, doordat hij zaken ruimte heeft gelaten, heeft die klusjesman gebruik gemaakt van de ruimte die is ontstaan. Klusjesman praxertaki, je potpoespoesie lukumerki. Goedenavond. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hoort u mij? Hallo. Meneer, niks. Ja. Nee, u mag terugbellen. U mag terugbellen. Dus, meneer Potpoespoesie Lukumerki, ziet u hoeveel zaken die meneer heeft genegeerd? Dat vandaag de dag hij een einde heeft gezet aan zijn huwelijk. Hij heeft genegeerd een chaotische levensstijl voor een vriendin, voor een vrouw. Hij heeft genegeerd een vrouw beklagen van ik werk te veel uren. Hij denkt van ik wil meer geld binnenbrengen. Hij heeft genegeerd door die vrouw die zo opstandig was, dat die vrouw rustiger is gaan worden. Goedenavond. Hallo, hallo. Zij gebeuren. Volgens mij komt de persoon niet door. Hallo, hoort u mij? Hallo, hallo, hallo, hallo. Goed. Dus een manageer, alles aan zijn manageer. En wat er nog bij is komen kijken, is dat op een gegeven moment die vrouw een wachtwoord heeft geplaatst voor de telefoon. Mami brada jongen, mi saptakje arki, want is na briefje kon. Het was dus meer dan duidelijk toch. Die vrouw heeft een wachtwoord geplaatst voor de telefoon. Dus waar er voorheen ze geen wachtwoord had, heeft ze plotseling een wachtwoord geplaatst en ze geeft aan voor een stukje veiligheid. Soort veiligheid. Soort veiligheid. En wanneer ze bezig is op de telefoon, wanneer u als man dichterbij komt, dat is mijn draaitelefoon. Nee toch? Dus ziet u hoeveel zaken? Ziet u hoeveel zaken u over het hoofd hebt gezien. Maar ik begrijp u, want u zegt van het vertrouwen was zo goed. Het vertrouwen was zo goed tussen jullie en een vrouw. Ik denk dat je een vrouw trouw. En een communicatieboom dus. Maar begrijp u, brada? Dus ja, ik denk van dat je, nee. We zijn getrouwd en een communicatieboom. Dus waarom zou ik me bepaalde zaken druk moeten maken. Toch? Op een gegeven moment zie je dat een vrouw die rustig vindt, dus heeft het geaccepteerd. Goedenavond. Hallo, hallo. Ik weet niet waarom de persoon niet doorkomt. Ik weet niet of het hier ligt hoor, bij mij. Even kijken hoor. Hallo? Hallo, hoort u mij? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hoort u mij?
1: Ja, hoor.
0: Hallo, hallo. U valt weg.
1: Ik hoor je helemaal.
0: Oké, goed. U mag inkomen.
1: Ja, goedenavond. Ik heb geluisterd naar dit brief.
0: Ja.
1: En ik, wat is de bedoeling van de van de 7 divisie naar het kop. Toen moet de betiek voor hem met het beantwoorden van deze brief.
0: Dus.
1: Omdat er komen verschillende factoren bij kijken.
0: Ja, ja.
1: Waarvan we weer vragen zouden kunnen stellen. 1, 2, wanneer precies wil wat de persoon wil, omdat je de kans krijgt dat mensen bellen of mensen appen die niet correct zijn.
0: Ja, ja.
1: Dan, als dit is wat de persoon wil, dat je, als ik zo zwart wil kijken naar die brief,
0: ja,
1: dan zou ik eerst eens zeggen, nee, u heeft gevaald. Dan zou ik dan eerst zeggen, u heeft gevaald. Dan zou ik misschien reageren.
0: Ja.
1: Omdat wanneer de mevrouw gereageerd op het op die echtscheiding, maar dat er geen beweging is gedaan naar die richting. Het is gezegd, gaat het worden uitgevoerd.
0: Ja.
1: Dus al die dingen spelen een rol. Dus die meneer zou meer moeten aangeven wat hij precies beoogt met het schrijven. En waarin verwacht hij een reactie of een advies van ons.
0: Goedenavond. Ja. Oké, goed. Ja, deze meneer heeft bepaalde zaken naar voren gebracht. Ik begreep het volkomen. Toch? Hij zegt ook van die meneer heeft aangegeven van dat hij wat hem het meest pijn deed bij de echtscheiding is dat de manier waarop die vrouw reageerde. Ze zei gewoon oké. Misschien wil die meneer ons, misschien wil hij van ons weten is het dat ze zich erbij heeft neergelegd of voor haar is het van ja, echtscheiding, ik heb al iemand anders, dus waarom zou ik me druk moeten maken? Of misschien wil die meneer ons aangeven wat hem is overkomen, toch? En doordat hij bepaalde zaken negeerde, is dit hem overkomen en hij een eye-opener wil geven dat hij luister, laat dit soort van zaken niet liggen wanneer u in een huwelijk bent of in een relatie. Laat wat mij is overkomen u niet overkomen, toch? Maakt u geen lange uren, want het kan leiden dat uw relatie het zover komt dat u uit elkaar moet gaan. Ik denk dat wat er allemaal hier is aangegeven in die brief, zoals u het zegt, is dat die meneer ons duidelijk wil maken van het enige wat hem dwars zit, is van de manier waarop die mevrouw antwoord heeft gegeven toen hij echtscheiding aanvroeg. En ons wil duidelijk maken van, heren, kijk goed, let goed op. Laat zaken niet voorbij gaan. Kreeg niet het gevoel van, luister, die vrouw is gelukkig geworden en ze heeft zich erbij neergelegd. Goedenavond.
2: Hi, pa. Goedenavond. Wat is het, bro?
0: Lekker.
2: Anasje. We hebben een pa. Eigenlijk, ik ben met het tegen mijn assan dat ik ben met het in de idee dat ik jongens zo makkelijk. Nou, als man denkt dat ze zo makkelijk kan pa, goed eerlijk. Dat wil zeggen, amma een wakker van pisik ba, maar doordat hij haar allemaal zoeken aan het keren, in om de over uur roken, want mijn wan om aan tang. Maar, let van mij takie, amma ik was jem. Dat wat ik kan, want samen dat pisik ba, ik koek ik kong. Dus hij zal ik naar geluk, amma is op te gaan gof in haar kondom. Dus ik had ten nooit aan play by play. Dus amande gaat het hangen dat hij akkoord zegt, toch? Dus met amasje, het is ook een lering voor anderen die roken over hun roken, dat wel is het gewoon, ik denk wat steekproef, dan kan ik gewoon naar onze safsa. En dan meld ik dat die, if you meet Sani, you see Sani, de kwastuit net is dat waar, Arki.
0: Oké, Youssef, de kwastuit net is toe. Die meneer is eerder uit huis, eerder van het werk vertrokken en hij is die vrouw in een bepaalde situatie komen aandrijven. Toch? Dus niks aan met taki. A klusjesman heeft gebruik gemaakt. A klusjesman nanga a vrouw. Hebben gebruik gemaakt voor afwezigheid voor een man. Dus alles gebeurde in huis. A klusjesman ik doe een sani. Dus ze hoefde niet uit huis te gaan. Dus er zou nooit iemand zijn die ze over straat zouden zien of zou zeggen van ik heb de mensen zien gaan naar een hotel. Alles gebeurde dus thuis. Dus waar ook een klusjesman moest beduren. Toen moe. Aan mij verlengen uit een sexy moe. Pe amang moest bij mekaar a loodgieter roko. Heer die amang Estella roko dat uit. Dus ik denk dat die meneer met deze brief ons wil aangeven dat wat hem het meest pijn doet is de manier waarop die vrouw reageerde terwijl die vrouw niet heeft meegenomen om hun huwelijk te redden. Toch? Die lange uren die hij maakte voor een beter leven in dat huis, heeft ze niet gewaardeerd. Dus dat zijn, ik denk dat allemaal zaken die meneer ons wil aangeven. En ons wil zeggen van, heren, kijkt u beter uit. Maakt u geen te lange uren. De ene waardeert het. Maar de andere waardeert het niet. Kijk met wie je vrouw omgaat. Kijk naar de vriendinnen. Want het zijn allemaal zaken die we steeds weer bespreken. Kijk wie in de omgeving is van de mensen van je. En in dit geval, een vriendin, nu ben je een boomvriendin. Dus een klusjesman eigenlijk, zijn vriendin kon. Zijn vriendin Chakong was meer dan een klusjesman. En ik wil bijna zeggen dat die vrouw bepaalde zaken heeft besproken met haar vriendin. Want onze vriendin no chara klusjesman die kon weten dat taki dat kan sa ina oso. Want daarvoor eigenlijk vriendin chara klusjesman kon. Dus zeker heeft die vrouw er uitgelegd van dat die man lange uren maakt en dat ze de man mist en dat ze de man meer thuis wil hebben. Dus dat vriendin praxeert dat je luister schat, ik breng iemand voor je die dichter bij je is en dan gaat die man het niet weten. Maar goed, die meneer is erachter gekomen en de manier waarop hij erachter is gekomen is niet om naar huis te schrijven. Dus zeker die amang kon dan moesten de mensen zich snel uit de voeten maken. Dus straf was nog bij om dus die gebruikte condoom gewoon in de ton te plaatsen. Maar Alassane Nabonsani, u heeft het ontdekt. En ik denk dat er ook mensen zijn, andere heren, misschien zelfs ook dames, die dit hebben meegemaakt in een huis, in een relatie of in een huwelijk. Je hebt mensen die, misschien is dit een beetje te ver gaat nou, dat je helemaal in dat huis en dat je iemand anders brengt in dat huis. Weet je wat dat allemaal betekent? Als zou je verder willen gaan naar een partner, maar dat je weet dat de persoon vreemd is gegaan in dat huis waarin jullie nu wonen. Als zou je een nieuw bed kopen, ik denk dat het, toch, dat het je toch bij gaat blijven. Man, zowel vrouw. En misabitaki nono de. U die thuis zit of aan het werk of wat dan ook. En heel wat mensen zijn die dit soort van verhalen mee hebben gemaakt. 547-330. Je mag bellen. En je mag ons vertellen hoe u misschien het heeft aangepakt. Misschien zegt u van nee, hoe ik het heb aangepakt is van, ik ben gewoon doorgegaan. We hebben een ander bed gekocht. En we zijn doorgegaan. Omdat we dat zaakje goed besproken hebben. En die man heeft beloofd dat hij niet meer over de schreef gaat gaan. Of die vrouw heeft in beloofd. Dus vandaar zijn we nog steeds bij elkaar. En sinds die meneer of die mevrouw beloofd heeft dat ze niet meer vreemd zou gaan, heeft hij of zij zich daaraan niet meer schuldig gemaakt. En vandaag zijn we misschien 5, 6, 7, 8, 10 jaren verder. En ik mag niet klagen. Een man of een vrouw horen een woord, meneer Lood. En nu gaan zaken veel beter. Dat kan je dus ook hebben. Maar je kan ook misschien hebben dat de persoon beloofd heeft en na 2, 3, 4, 5 maanden dat is mago fado iwan moro bigi olo. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoe gaat het met u?
0: Lekker, uw telefoon, u bent de dichtbij uw radio. Ja.
3: Voor mij hoor, als een vrouw een vrouw is uitgelopen, wil je niet nog de moro. Meneer Dangertje Poort is stil gedonder. Zo'n vrouw mag weggaan. Wie is van mooi, wie is van lijn money, ze mag op schouder met haar.
0: Hallo. Ja, dus met mijn begrepen man is hij. Deze meneer zegt van die vrouw mag op shoulder meteren. Dat is in zijn geval. Die vrouw mag op shoulder meteren. Maar we weten ook. Want kijk, in uw geval, u zegt van die vrouw mag op shoulder meteren. Maar daarom hebben we hier, daarom doen we bloot met loten. Omdat we weten dat in bepaalde gevallen, man komt met vrouw. Hitre. Een man komt met een vrouw. Hitre. Dit, hallo? Hallo, hoort u mij? Hallo, hoort u mij? Hallo. Oké, u mag terugbellen. Ja. Ja. Usabi, we zijn geen vrienden toch in dit land? We zijn geen vrienden in Atopagron Tapodisi. De ene man zegt van, luister, ik wil die vrouw niet meer. Of de ene vrouw zegt van, ik wil die man niet meer. Mi komita ma heter in a camera tapa bedi di manga ma bai. Kan die komita ma iwan stand of a vrouw iwan stand. Die je nooit aan had gedacht dat je met die vrouw zo'n stand. Alaliste je aksa vrouw. A vrouw je dat, nee. We zijn al zoveel jaren bij elkaar, na voorzeer die wan voorzeer me. De ik kom met een vrouw naar een tramang. Iwan stand. Die jij altijd had gevraagd en ze weigerde. Terwijl ze nu een ander man het geeft.
3: Hoi, het is de netwerk denk ik ook dat ik wegval. Nee, maar ik ga het kort samenvatten. Een vrouw die voor me uitgelopen, daar is de deur. Meneer Dana, stilig staan niet. Je poort en ik hoop van je, alobi dat niet bestaat nooit morgen. Mm-hmm. Ik ben een man met ballen hoor, meneer Dana, je poort staan niet. Een vrouw is voor me één keer uitgelopen, ze mag weggaan. Oké?
0: Okay? Ja.
3: Meneer Dana, je poort belachelijk staan niet. Meneer Poort is belachelijk, want Ramo laf me. Mm-hmm. Er staat meer ook nog mee.
0: Ja. Yeah.
3: Mijn man praat een comfortboyera. Omdat mannen denk dat de rommel is kame. Eenmaal uitgelopen, ze blijven uitlopen. Mm-hmm. Dat was mijn reactie.
0: Oké. Dat was uw reactie. Goed.
3: Yes.
0: Ja, ja. Ja, ja. Deze meneer zegt van, eenmaal uitgelopen, je kan dan weg. Maar ik zou meer tegen doen. We moeten niet doen alsof het niet gebeurt. Je hebt mannen zowel vrouwen die zeggen van, luister, eenmaal uitgelopen, wegwezen. Maar we hebben ook relaties toch, nu op dit moment, huwelijken, waarbij de mensen naar elkaar zijn gekomen en de mensen hebben gesproken. Maar luister, ik heb een verkeerde stap gemaakt, maar het gaat niet meer gebeuren. Ik beloof. En de mensen zijn gewoon doorgegaan. Water en zeep maakt alles schoon. En de mensen zijn gewoon doorgegaan. We kijken niet naar mensen. We kijken niet naar mensen daar buiten. Lukusma. Maar dan gaat een vrouw met een afspraak voor een lukusma. Zij gebeurt daar bij Dorosé. De wan lukuto wakapsa de wan takdensani. Unusabi. We hebben afspraken gemaakt. En de mensen hebben zich daaraan gehouden. Nooit meer. Nooit meer problemen ontstaan. Toch? Nooit meer problemen ontstaan wat betreft uitloperij. Dat die. De mensen hebben beide mensen hebben hun woord gegeven en zijn doorgegaan. Toch? Een vrouw, takkie, hey, luister, ik heb een fout begaan. Je werkte te veel. Zo breed, zo smal. Die klusjesman heeft me. Ik weet het niet wat gebeurd is. Toch? En Usabi? Usabi, de pastratie. Misschien heeft die meneer of die mevrouw iets in die meneer heeft iets in die dame de glas gezet. Dus aman takkie van takkie. Hey. Dus wat dat betreft, de ene zegt nee, de ander zegt wel, we gaan gewoon door. Die meneer zegt wat hem verbaasde, is de manier waarop die vrouw reageerde. Ze was heel cool. Ze was heel cool om te zeggen van, oké, en dat was het. Die meneer heeft de echtscheiding aangevraagd en die mevrouw zegt van, oké, heel goed, dat was het. Dus misschien was klusjesman er nog, of misschien is klusjesman er nog. En misschien is klusjesman beter dan die meneer. Dus die mevrouw denkt van, wel, je wil weggaan of je wilt echtscheiding aanvragen. Ngofi, klusjesman Bumori. Klusjesman maakt meer uren met me thuis mee. Dus is wat ik allemaal zag. En dat is wat ik allemaal wilde. Goed, we gaan het hierbij houden. Naar Abrivi. Als er nog mensen zijn die willen bellen, u mag bellen. Dan zullen we erop ingaan. Toch? We arki wa poku. En toe arka poku. Dan gaan we door met ons onderwerp van vanavond. En ons onderwerp van vanavond was mannen, lust. Zal je sneller afmaken dan armoede. Kogo arki wa poku. Stephen Campbell, tell me what you want me to do.

0: Tell me what you want me to do. Ja toch? Zoals Oene. Goedenavond.
1: Hi, Stephen Campbell.
0: Ja.
1: Apocalypse dat je voor in de zon part.
0: Ja, ja.
1: De stem is dan apocalypse. Nou, one tegel. Maar in subdansie. In subdansie. Of in de subdansie. Of je dansie is.
0: Ja.
1: En wat? Ja, toch?
0: Helemaal, helemaal.
1: Of je dansie is.
0: Ja.
1: Maar stil is eigenlijk een soul party in de subdansie soul.
0: Ja.
1: Je frog stop. Je frog. Je frog. Nee, maar natuurlijk is het een mooi onderwerp. En je wil kunnen gaan leren, hè. Maar ik, als het voor mij uitgeloof één keer, dan is het geen tweede kans. Ik zou mezelf, wie bijvoorbeeld zegt, er kwam monkey, er kwam zo'n vrouw bakken. En er kwam monkey in body en auto. Je verstaan?
0: Ja.
1: En ik kwam monkey mee bood heeft ik kwam vrouw zijn gelopen uit bakka. Dan moet ik hier bakka. En hier ook aan mij heren, mijn man. Dus die hoop die oma hier in mijn steen. Als jullie een keertje van mij hebben uitgelopen, ik wil jullie nooit meer hebben. Hebben jullie gehoord?
0: Ja.
1: Ik blijf luisteren.
0: Oké, brother. Thank you.
1: Hi.
0: Ja. Mannen, lust zal je sneller afmaken dan armoede. Lust. En toen weet ik lust, ja, in bloed met lood, dan lust, dan weet ik de we lust seks. Seks, wanneer je seks op de eerste plaats zet, de brother of me, alle de mat of me, ga je merken dat je jezelf aan het kapot maken bent. En wanneer we kijken om ons heen, dan zien we dat de meeste mannen niet vernietigd worden door vijanden. Wanneer we om ons heen kijken, dan zien we dat de meeste mannen niet vernietigd worden door vijanden. Maar dat ze vernietigd worden door de vrouwen die ze achtervolgen. Dat ze vernietigd worden door de vrouwen waarnaar ze kijken. Dat we vernietigd worden als man naar de vrouwen of wie we vallen. Naar de vrouwen of wie we zo gek worden. En mina abin over den boon vrouwen. Dus we praten niet over die goede vrouwen. Toch? Maar dat mannen we niet vernietigd worden door onze vijanden, maar over de vrouwen naar wie we kijken. En meestal zijn het de verkeerde vrouwen waarnaar we kijken. En wanneer we het doorhebben, dan zijn we misschien maanden en jaren verder. Omdat we, wanneer we kijken, we jagen op naar heupen, een vrouw heup biggie. Ze heeft mooie lippen. De bil is groot, wat nog meer. Grote borsten. Naar dat soort van zaken kijken we. We kijken niet naar vanaf een karakter voor een vrouw. Zijn van een karakter voor een vrouw. Toch? Daarna kijken de meeste mannen niet. Wanneer we kijken, is niks aan mijn takkie. Hey, de heupen zitten goed. Maar ook een luka karakter. Een vrouw die alleen seks biedt. Of een vrouw die niets anders dan seks biedt. rekeningen, emotionele chaos. Je mag weten dat deze vrouw je problemen gaat geven in de toekomst. 547-330, u mag bellen. Wanneer een vrouw alleen maar seks te bieden heeft, wanneer een vrouw alleen maar rekeningen te bieden heeft, chaos, emotionele chaos. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, uw radio.
2: Ja. Ik ga even in de kamer. Ik ben Lucien Cairo.
0: Ja, goedenavond meneer Lucien.
2: Is het echt goed gezegd?
0: Mm-hmm. Ja, ik luister naar u. U mag praten.
2: Ik ben Lucien Cairo.
0: Ja, meneer Lucien, u mag hierin komen.
2: Wanneer het about vrouw gaat.
0: Ja.
2: Vrouwen zijn goed.
0: Ja, helemaal.
2: Maar wij mannen vallen altijd onder rokken.
0: Mm-hmm.
2: En er is een probleem, want weet je wat het probleem is? We hebben ook een moeder. En wij mannen vallen op die mama's. En daarom, ik stotter hoor, sorry.
0: Ja.
2: Daarom houden mannen van vrouwen. Als je naar het gebed goed gaat zitten lezen. Wij mannen, we houden niet van andere mannen op een vrouw. Ik althans.
0: Mm-hmm.
2: Ik althans, ik weet het. Ik ben 65 jaar oud.
0: Ja.
2: Maar ik ga u eerlijk zeggen, ik ga niet jokken. En ik hou niet van jokken.
0: Ja.
2: Mensen van al is de leven toch zo snel. De waarheid achtervolgen wel.
0: Helemaal.
2: Maar, ik heb geen geluk met vrouwen hoor.
0: Mm.
2: En ik heb er ook geen spijt ervan.
0: Ja.
2: Single.
0: Mm-hmm.
2: Single.
0: Ja.
2: Maar, is goed. Een fijne avond. Ik heb mijn mening gegeven.
0: Goed. Dank u, meneer Lucien.
2: Jawel. Fijne avond.
0: Ja, dank u.
2: Ja, doei.
0: Jawel. U heeft meneer Lucien gehoord. Meneer Lucien zegt van hij is 65. Hij is single. Ja, toch? Ik weet misschien senior, ja. Je weet, een leeftijdsverschil, soms neem ik niks uit. 65, maar ja. Goedenavond.
1: Hoi, ik bel ik wat Turkie.
0: Ja.
1: Ik heb die man heeft net aangegeven van hij heeft geen geluk met vrouwen.
0: Ja.
1: Hij moet dat niet aangeven, meneer. Ik moet een traf vrouw in, vrouw. Ik concentreer me niet alleen op Surinaamse vrouwen hoor. Mijn naam is alleen een traf vrouw en mijn Amerikaanse vrouw. De Brazilië vrouw, je hebt te veel om op te noemen. Ik ga me echt niet op de Surinaamse vrouw alleen maar concentreren, echt niet.
0: Mm-hmm.
1: Misschien moet hij moet verder kijken. Meneer, Imluku Morofara, kan je de Creole vrouw niet pas naar je, maar je hebt trafolk. Je hebt een Nisi, je hebt te veel om op te noemen. Dus laat je dat ter overweging nemen hoor, laat die andere volk, maar ik ga maar zoeken wat trafolk.
0: Ja.
1: Wat bedenk aan mij bedoel Morofara de Creole vrouw? Je verstaat me dat?
0: Ja, helemaal.
1: Dus meneer, zoek was nee, zie. Dan naar Chim Chow, dan naar Chow Min. Ja toch? Ah, ik ben Arigolo.
0: Ja. Oké. Ja, meneer Super zegt van, misschien, ja. die meneer verder gaat kijken, ik weet het niet. Een goedenavond. Hallo, sportvrienden. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, ik luister naar u.
2: Is Lucien weer, Cairo?
0: Oh, ja, meneer Lucien, meneer Lucien.
2: Die man is goed geleid. Van de blakke vrouw naar ze te spelen. Meneer Borokodera. Mijn loop ding. Maar nengere. Is zo'n probleem.
0: Je maakt de vrouw belken naar studio.
2: Ja, meneer Spang. Meneer Spang. Ik ben een harder werker Surinamer.
0: Ja.
2: Ik heb toe terug. Maak een bus.
0: Ja.
2: Maak me een sojari.
0: Dan houdt de vrouw wel.
2: Mijn wanser en een vrouw moet in mijn leven. Ik beledig ze niet.
0: Ja.
2: Maar Surinaamse vrouwen, idioten bij elkaar.
0: Nee, man. Nee.
2: Sorry.
0: Want boom, aan de.
2: Mina sap verende.
0: Nee. Wama boulobi dete.
2: Oké, Arki. Mina urushini maere.
0: Ja.
2: If you look at grom tapu dis fini, son tena sabi pe yu mushu wego bidanin. En als je maar je doet en je fysamek. Zo'n ding had je geen lady. Zo'n ding had je geen afzijde. Maar even, Luca Grontap liep die zie. Maar dan brieven in om lassie. Toutje de Macairo de te.
0: Helemaal.
2: God voor ons allen, ieder voor zichzelf.
0: Hoe tak zo?
2: Lobby.
0: Lobby.
2: Ciao.
0: Ja. 5 47 330. Als u belt, gaat u mijn stem minder horen. En ik weet dat er ook vrouwen nu op dit moment, nu, 7 minuten over 11, ook luisteren naar Bloot met Lood. Ik wil die vrouwen ook horen hoor. Toch? Oh, ja, de vrouw, of wacht, nu druk ik een knop, Thierry. Huh? Dus, Oesavitaki, als ik het eerder gezegd heb, Wamabulobi dete. Oesavitaki de Wamabulobi dete, de vrouw dat de Wamabulobi dete. Hallo!
3: Hai, goedenavond!
0: Ja, goedenavond.
3: De meneer is het een van de meneer van de zekerheid. Nee, sorry hoor, ik heb niet iets netjes voorgesteld. Nee, meneer, wat gezegd. Mina bij Ark, net ook contact met Mina bij Ark. Ik was heel druk bezig, maar die militair radio, meneer, meneer, de Creole-vrouw naar Spa-Ede. Kijk, een Creole-vrouw inderdaad, een naar de moro brutaal aan de groep van de klas. We zijn de brutaalste van de klas. Nou, aan Spa-Ede, man. Maar aan het afvoeren als van Ede, true, ga ik toegeven, maar boe aan dit, net als ondergetekende. Hoe kan ik het zelf zeggen? Oh, toe boe aan dit, ik moet nu meteen een ander vijver gaan vissen. Of in een boe aan. Dan kan ik, ik had een nummer zo'n actie van de tante Smee. Zo van tante, kijk u hier een nummer. Maar in ieder geval, ik ga door naar een strot, ik weet niet eens waarover het gaat. Wat het onderwerp is, ik heb laat aangeschakeld, maar ik ga verder lezen. Maar ze gaan die meneer een boemboem vooral dit. Hij moet in een ander vijver zitten. Net als wat die ene meneer zei, gaan we ook toe in een traf soort vijver, de boemvies idee.
0: Ja, helemaal. Dank je.
3: Bye-bye.
0: Goedenavond. Hallo. Je mag terugbellen. 547-330. En Oesaptaki, Anna Wawan dete. Bufuru. Bufuru, Bubulovi dete in Sranan. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Radio.
2: Ja, ik ga weer in de kamer.
0: Ja.
2: Want ik zit naar het gesprek te luisteren.
0: Ja.
2: Het irriteert me niet. Maar ik stel het zo op prijs.
0: Ja.
2: Dat die dame gebeld heeft om te zeggen Ik probeer het. Ik lucent probeer het, hè. Die zelf de lucent kan doen.
4: Ja, ja.
2: Vraag die vrouw van mij, ze de tante voor me heb. Ja. Ze moet me niet uitdagen.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Ik prijs mezelf niet. Mm-hmm. Ik ben een hele lieve man.
4: Ja.
2: Maar er is een vraagteken. Mm-hmm. Die vrouw moet niet voor me liggen.
4: Ja.
2: Want de waarheid moet gesproken worden.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik heb mijn dingen ook. Ik ga nooit voor een vrouw liggen.
4: Mm-hmm.
2: Maar mijn probleem is wanneer ik naar mijn centjes ga zoeken, heb ik vrouw niet nodig op dat moment.
4: Ja.
2: Want dan ben ik een vrouw monitor.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: En ik hou zo'n steer.
4: Ja.
2: Dan ben ik hier die.
4: Mm-hmm.
2: Heb ik hou zo een vrouw normaal te zwemmen.
4: Ja.
2: Want ik ben een type. Want ik ben een type man, ik verwen vrouwen verschrikkelijk.
4: Hmm. Ja,

0: Mr. Maynard, me beg a Peters down the school. I keep King Sammy Abbey. Mr. Gooden. Mm-hmm. And from dag on the dag, me sit at the nap boom. Mm-hmm. Me wanna a next to boy. Ik jok niet.
1: Ja.
0: Ach, ach, ach. Mina inaks to boy. Buroko, teun man uroko. Ik ben een allrounder. Alles aan me doen. Mina voerwer. Roko tranga.
1: Ja, ja.
0: En kan de minusje boeren. Ik munt het niet op negers. Maar ja, blijk af voor shooty, maar den karakter no boom. Ze zijn ondankbaar. Ik ben niet bang om het te zeggen.
1: Ano alama, ano alama lama.
0: En if de jere tak nam mi belt op. Dat voor die dag de serie. Ik kan zijn naam noemen, maar ik ga het niet doen. Ik heb respect voor ze. Ze hebben kinderen voor me gemaakt. De kind heeft me actie mee. Dat pa, wat is met tussen jij en mama gebeurd?
1: Ja.
0: Het enige ding, zeg ik ze, vraag aan je moeder. Wat gebeurd is?
1: Ja.
0: Trouw of de chief me lukken met me tegen me dat papa, je bent zo lief voor. Want boy me, aan mijn kwekie roti, me schreef je lop voor. Aan mijn gotrot, aan mijn libawagi opo, de man voor haar telefoon, de man voor haar schrotto van wagi, goleko, me bij haar gewoon schrotto van wagi, want dan me bij haar wagi gaman. Ik kan karamanen. Kuwa kagwe.
1: Ja.
0: Ik tek mi brom. Ik asuroto. Urego. Tamaramanten. Ugwa bangi. Ik bai wa iPhone jaman. En mensen van vader zijn slecht. Maar. Ik wil kusha mij dutu. Nang apa. Mijn apoom Timanono, 19 september, is hij 70 jaar geworden, Bronsweg, Abayomi. Mekwa Osodape, Mekroka Bushi, Mekka Bushi, Mekroko, Alami Moni, Mekka Jafro. Nabiri Moni, Nanga Sikaret Moni, Mek Abi. Aman Bab Driari, Gado Sabi. Aman Teimita Papa Lucien, Teino Jeja. Want dan mij kon je ook. Hallo?
1: Ja, ja, mij jere, mij jere.
0: Ik ben af sama. Sam schaba je mee? Mis Tom mire ma wagi. Mantak papa Lucien mine, yo kugie. Te ino de. Want dan mij kon je ook. Kwa mi mlip nanga se wan frou? Des mi nanga a frou e libi ina osho nanga traman fwa frou. Bronchwe.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. On, geloofelik maar waar hoor. Mi kri. Mi staat, mi wagi. Mi reika foto. Mi guabushi waka. Baka tumu, mikum baka, mijem.
1: Hallo. Goed, meneer Renan Lucien, je mag terugbellen. Ja, dat is een beetje vervelend. Taki Tino de dan wat traman en godrape. En dat is Pinsreffe tegen, dat is een beetje, ja. Ja. Tino de dan wat traman en go. Of Tino, of Tafro no de dan wat trafro en go. Dat soort van zaken zijn en echt vervelend. Kom, Arkiwan Poku. Otesbakka.

0: Mm-hmm.
1: Ja, 547-330. U belt, u hoort mijn stem minder. Toch? En niet alleen de mannen willen horen, maar ook de vrouwen. We weten dat ook de vrouwen zaken hebben meegemaakt. Toch? En we willen weten, ook weten hoe zij het hebben aangepakt. Goedenavond.
2: Ik ben Oruman. Maar je zegt dat Amas nou al op maar.
3: Ja.
2: Oruman is dan wel net.
3: Ja, meneer Lucien, meneer Lucien.
2: Ik heet ook Lucien. Hij heeft mijn naam genoemd.
3: Oké, lekker.
2: Meneer Lucien.
3: Ja.
2: U moet verder kijken dat u neus.
1: Oké. Meneer Lucien, en niet alleen meneer Lucien. Misschien is het goed dat we... Want soms... ik heb het hier gehad in programma's. Even terug. Ik heb het hier gehad in programma's. Soms is het dat we naar een bepaalde... type vrouw of man kijken.
3: Goedenavond.
4: Meneer Lo.
3: Ja, ja.
4: Een hele mooie avond voor u.
3: Ja, ook u.
4: Gezondheid, kracht en lobby. En hoe is het met de gezondheid bij u, met mij?
3: Lekker, lekker.
4: Van wat gezin?
3: Ja, helemaal, 100.
4: Amatjes aan alle ziekbaan. Ja, lafateur. Nou, weer een programma voor meneer Lucien. Look, dit is mijn mening hoor. Wat is dat met takje? Ook bepaal uit maar hoe dan ook wij allemaal. Maar met de wassen die Surinaamse vrouwen toch meneer lood.
3: Mm-hmm.
4: Na de moro zoet vrouw, na de moro boe vrouw. Voor go om na het gaat erom. Vauw o respecte roosrevi in alibi na na vauw go moro fara. Maar een de meere de mij tak srana vrouw. Als aan de bromi toch om dat zijn als aan die misref nou aan srana mam ik meere.
3: Mm-hmm.
4: Maar dat zeg ik het altijd. Surinaamse vrouwen zijn goede vrouwen.
3: Yeah.
4: Dus als je die aan hoe waarom het hangt, ja. Spijden nog de in Alibië leren, maar tegen een bepaalde liefde dat je ziet, dat is er veel trauma moro boeien toe. Weet je, dus wij, niemand is perfect. In Alibië, we maken fouten, maar het hangt eraf ook van hoe man dingere ego om ook toe naar de vrouw.
3: Mm-hmm.
4: Weet je, want een, ja. Soms een bijvoorbeeld, nou een voorbeeld. Als een man dan een vrouw, als man nou met een vrouw te kangen nou als man. Omgekeerd, als een vrouw dan een man, een vrouw nou, nee, dat kan niet. We moeten met elkaar leven, we moeten man de schutte in een sociaal. Maar als er een vrouw na, lief vrouw, maar ja, je hebt de weerde de mama. Mijn man tak negativiteit daar, meneer Lood.
3: Mm-hmm.
4: Dus yeah. En dan pokus aan meneer Lood bij takifu, want een boel op die te na sebeda.
3: En ook daar, sebeda. Zo doet Ben sebeda bij Singbak,
4: meneer Lood? Volgens mij naks toch?
3: Sebeda, ook daar, wacht even.
4: Leen af voor mijn koude.
3: Ja, Johan Sebeda.
4: Ja, Johan Sebeda.
3: Isha ma hori, mijn koude op het telefoon, takrupai ma godobroko. Lena haar oude, of die tantiri aan het doen, of via COVID dansje, pantje. Dus ik beschrijf allemaal in gelijk op een computer, ja. En alle, mijn naam is Biju, man.
4: Ja.
3: Begin de kost de mama. Ja, tantiri aan het doen, of die dingen worden naar. Ja, inderdaad, nou meneer Sebeda. Maar mijn lukken op z'n morgen boom.
4: Ja, nou.
3: Ja,
4: inderdaad. Dat Sebeda, goed dat je pas Sebeda, maar.
3: Ja.
4: Kunnen houden ze een vrouw zo neer?
3: Ja, ja, ja.
4: Mijn mening, kunnen houden ze een vrouw neer? In dat tapagrond tapu allemaal leren en niemand is perfect.
3: Precies, precies.
4: Niemand is perfect. Dus mijn arki, meneer Lood, graag maar. Kunnen houden ze een vrouw zo neer? Mm-hmm. Maar aan de serana, aan de serana vrouw, naar alle vrouwen grond tapu.
3: Ja, ja, ja.
4: Heb een probleem. Naar de familie heb een probleem. Maar mijn vindt dat is mijn mening. Nou, maar naast de is dan mijn mening. Maar een, ik vind dat ja, nou alles mee met voor me. Surinaamse vrouwen, als je in die anu of omgekeerd, boem, hoe man begrijpt hoe ze leven, dan is het altijd leuk en respect. Dus bepaalde dingen, ko ho de vrouw tapapel, ko big up de vrouw voor no ma. Uno do so, want tanga las mone lood.
3: Ja.
4: De mij tak walo gangster tal. Maar go luku fa de mij klop na si vrense beji antanete da begi titsa tak tisha de dider upe kasi. Ma nou atori.
3: Fesi nou atori. Ja.
4: O de ple walo gangster, walo faya mane mij play mone lood. Te we luku webe waka we luku. Walo faya mane mij play. Ma mekne titapu da ye si ando ya ya.
3: Ja.
4: Maar kon op brokken desra naar voren, so, laten we ze altijd de warmte geven. Soms kan het misgaan.
3: Ja, ja, ja.
4: Is dat niet? No alibi, no perfect. Zeker. We doen ons best om het, we doen ons best voor kan go naar de levensjaren. Want niemand is perfect. Wij allemaal maken fouten. Dus een, maar kon haar desra naar voren, so, neer, man. Ja. Goed loop ding.
3: Zeker.
4: Wat we is van, ano amaningre eme kagron tapu haare manelo.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Na amma echare nigi mung. En dat de amma echare nigi mung, dat imus mashi sot pain, nanga sot gevoel, nanga sot gebaar. Dus we as mannen uhorikene nanga desaati. Me arki a programma gomoro doro manelo. Maar pot de vrouwen in lekkere roze. Niet iedereen, maar pot de toch in lekkere roze.
3: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat u sabi tak nek, sami taki, wama bulo bidete, an o wang. O meni.
4: Want dan we kosi, we bla bla bla bla, we taki, maar geluk noemen de 12 euro. Hij nak naar door, ando ja ja, ik beji maar fan. Ik fluister verder, maar kohor de hoog.
3: Honda.
4: We gaan ten wins van een mame kuno are.
3: Ja ja.
4: Dus hoor de hoog, want een ja, soms mensen doen mijn arki, mijn lood. Het is een mooie programma, maar. Kohor de mafuno na nga desara na frofo. Ja, dan spe, dat kon boom. Didn't let them photo de shitak de se usere femek photo like man ngere to to say look ni perfect.
3: Ja ja.
4: De se no we do perfect man no perfect. Maar is goed, ik luister verder.
3: Oké, okay, thank you brother. Ja ja, thank you.
1: Ja. Zoals men heeft aangegeven, we weten dat er heel veel van die mooie en goede vrouwen lopen in Suriname. Dat Usabi, 100%. Goedenavond.
0: Hallo, hallo.
5: I was. Sorry.
3: Ja, ja.
5: Lucien.
3: Ja, Lucien, yeah. Meneer Lucien, ja.
5: Ik ga me een dikke negen.
3: Ja.
5: Amang, dank wat ik zo net naar telefoon.
3: Ja.
5: Mina Lucien.
3: Ja.
5: Je man praat verstandig. Omloop deze aan een vrouw. Maar er is ook een vraagteken. Heb je een vrouw, loboele korokoma. Want wij mannen, we werken een moeder. De serena man.
3: Ja.
5: Het is een voorbeeld dat me. Wat heb je een 60 jaar?
3: Ja.
5: Tangan om me roko. Ab kimoni sa me verdien. Dat is mijn vrouw naar de zin.
3: Ja.
5: Ik ga me niet om te zeggen. Wel mijn sigaret money met chimbiri money. Wees mijn vrouw, duizend à duizend naf in, à vijfie barki naf me. En ik weet precies waarover ik het heb. Aman take mooi, unom broko den sana naf vrouw. Vooral den blakak king. Mooi umak king. Te yu buk mo na nga seksis king. Wika yellow mangeng, mooi umak king. Tuko, ate yi kriyara mana lout. Ilok de blakak kiyara. Milok den blakak king. Masa muta khan forandara. Bes mamus verander. Omdat ni waka tapa strati mina strati man. Tita kwa blaka me odi. E dule kane pef. Tita ka kuban odi. Ita ka brasyon fro odi. E met multi taki odi. Visan e first tai. Ah, blaka bro. Anenre. Boy, nene bro konenre era. Imo na kut pena bakarai pa. Asseblief. Mantin, die regue, die se a blaka froye waka, na isi ref kleron mina blaka man. Yo take odi. Na ita igruti baka. I waka doro wantutra uku, isi wawet nuleke kong, ola bondia, direkai take odi. Het gaat niet over vrouwen, maar beschaafdheid. Nee, ik kan aan nood, mijn natuur tonen met dan. Heel op de brekken vrouw. Maar, dan denk je dat maar niet, dan met gagoeien, jezus. Maar ja, zo moet ik dat. Dem ken ki de mentaliteit. Tara me kuis me stop me waka. Nye tak no, blaka bro odiero. O mi sap taka no tak mi odi baka. Direk odin tak na suku me suku. Ya man, nye bro kodere. Mana lobi. Abu mene lo.
3: Utaki, lekker, mene lusha.
5: Ya.
3: Ya.
1: 547-347-330. U mag ons bellen. We plaatsen u in de uitzending. En u vertelt de luisteraars. Toch, ik ben gestopt. Het onderwerp steeds mannen. Lust zal je sneller afmaken dan armoede. Een man die geen controle heeft over zijn rits, kan zijn bestemming nooit controleren. Goedenavond.
0: Hoi, meneer Lood.
3: Ja.
0: Omdat we mijn arke appjes gedeten die staan komen. Dus ik wil nu in Engeland hebben, maar ik kan graag jouw wat inzetten. Maar all over the world, dat zijn die ze.
3: Ja.
0: Is dat niet ook? Je hebt met een vrouw. Je leert saben boom, want je hebt saben, je hebt saben kwaliteit, saben zodra fos, je teki a stap, ak e, nanga manisi, kangwin se, want so lazy, I plan once I need a kid man in there. Yeah, Lucas thing. In a look, no other son more.
3: Yeah.
0: I like Paytaki, Moist Tim, Moist Bobby, Alasan, the Moist Palasan.
3: Yeah, who brought
0: you? Look, San de Tapasodo.
3: A
0: Pisa Pasodo. Dio first tongue, Nanga Sumayo Bijing. What if in a Sabasodro boom? What in a subset quality you take it? About Miss Abdesansi. Look, Miss Abdi. Nou, ik wil er vrouw mee liggen. Anders niet pipier, ja. Maar, ik wil er vrouw. Maar ben je 20 jaar mee gewoon gebat. Maar, als je het chakor kori kan mee liggen. Wauw, op zich. Taki, maar. Dan gaat het lepen, maar. Leek vrouw af de man met taki. Mij zet nog wat door. Je nog aan boven, gewoon blanke vrouw zo. Ja, ja. Maar met mij liggen gewoon. En mij zet taki. Zang, dat land is lekker uit. Ik voel, man. John put the one from Suma and the one from the look printed and the Sustani. Every day you got this done, that you want somebody, I could take it from also. It can be the Yagala to a tapu. One in Ocha Bulla Cognoso. But I see Alasane Gobu, my Afro Octo must have been boom for stung. But I make so long I got the one from, I have a friend in Shanghai. That's, you know. I want to have a friend in there. And if I have that, that me, I can forget me. But me no one friend there, but me Marcus and me, but I have a friend there. No, I can't put a friend there. Men aan die vrouw, we take it to the dead. Dat was het net.
1: Helemaal. Helemaal. Goed. Terugkomend. Een man die zijn rits, een man die geen controle heeft over zijn rits. Nooit nog op een bombestemming. Je discipline is je verdediging als man. Als man is je discipline je verdediging. If you no have discipline, if Allah sani Allah umas masayoshi, you want sex, ga je problemen krijgen. Seks is lekker, maar seks kan je in problemen zetten. Goedenavond. Hallo.
0: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hi, brother. Maar wat zijn het als hier? Mimi twaalf vrouw na een schriftje. Als we met kwam zien, gimme.
1: Ja.
0: Afro dat die. Mimi lopen morgen met EGI. Omdat even afschriftje dat toch aan me kwam gie. De takka dat tani. Want de dat nog de era. Wat deur de vrouw. Lop des man. Lobby serezi. Lobby ching. Lop matra gados. Dat na eerste pres.
1: Thank you, brother. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ja, 547-330. Voor u zit ik hier. Voor u zit ik hier op de donderdagavond. Dus u mag welkom. Toch? En saptak desma e arki. Zoals ik het in het begin zeg van, desma die e boro arki, laimor desma die e arki gewoon. Toch? Op dit tijdstip nu, in alle ossos aan ego, naar bloot met lood. Op dit tijdstip nu, op dit moment, in elke auto, waarin je nu stapt of zit, bloot met lood. Hé, wat mijn actie, a directeur, hoe wat we meter daar zo in een studio, dan kunnen we zien op de donderdagavond. Hoeveel radio's thuis en in de auto's op 91.7 staan. Of wat 1 meter dan. Wat je aantal. Hier moet je zijn op de donderdagavond. En we willen ook de stemmen horen van de vrouwen hoor. Want we weten ook dat ze zaken hebben meegemaakt met mannen. Toch? We weten ook dat ze zaken hebben meegemaakt met mannen. En dat ze ons ook dat deel kunnen vertellen. En als man, je discipline is je verdediging. Als man, als je geen discipline hebt. Je, als man, je kan alle vrouw zeggen, je wan niet. If you have discipline, brada, je klaar. En je klaar snel. Als man, stop met het financieren van je eigen ondergang. Stop met het financieren van je eigen ondergang. Jij betaalt er huur. Jij betaalt er data. Je stuurt lunch. Alles wat Sani stuur je. Jij sponsort haar zachte leven. En wat krijg je terug? Wat krijg je terug? Hoofdpijn. Je krijgt een lichtere bankrekening. En je krijgt een vernielde reputatie. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ai, maar belangrijk zijn het tegen hier.
1: Ja.
0: A quick salasi naar schoolbureau.
1: Mm-hmm.
0: Minister Mona Rad. Aris Afane. Amana Biggie Doi Fubrens.
1: Hallo.
0: Amana Friese van Ondergrond.
1: Hallo.
0: Voormaanda.
1: Ik heb hem uit de uitzending gehaald. Ons programma is niet daarvoor. Sorry dat ik dit moet doen, meneer. Maar ons programma is niet daarvoor. Als u dat wil zeggen, u weet precies de plaatsen waar u naartoe moet gaan. Niet in mijn programma. U moet niet mijn programma daarvoor gebruiken. Belt u en vertelt u ons hoe we sterkere relaties en sterkelijke huwelijken kunnen hebben in deze samenleving in Suriname. Hoe wij onze jongens en meisjes en onze vrouwen en heren kunnen vertellen hoe ze beter moeten gaan in het leven, hoe ze met elkaar moeten omgaan. Dan komt België de Sandici. Toch, stop met het financieren van je eigen ondergang. Goedenavond.
3: Hallo.
5: Hi, mijn hallo.
3: Ja, ja.
5: Mijn papa.
3: Ja, ja.
5: Mijn Brigitte, dat je ook een gesprek dat je.
3: Ja.
5: En of was anders?
3: Nee, toch.
5: Ik doe dat veel.
3: Ja, precies. Contactori.
5: Mijn Lucien.
3: Ja.
5: Mijn Brigitte, dat je ook een gesprek. Met hem als zoeder met haar weg.
3: Hi.
5: Hi. Maar ik heb een story in je programma.
3: Mm.
5: Ik loop je programma in de Nibrada. Mij een begi gadogi. Mijn begi gadogi misrefi. Fukantang. Alibi gadogduen. No for respecti. Gi alasaranamang. Lobby. Lobby.
3: Lobby.
5: En mijn begi gado.
3: Ja. Yeah.
5: Met den manengre verander den schrift toe. Want wan vrouw ne te kwaman zomaar pot ne tapu.
3: Ja.
5: Begrijp je me?
3: Helemaal, helemaal.
5: Het wan vrouw lobby a lobbyeren. Wan vrouw nooit is kwaman. Zulek manengre moest suku a vrouw. En als je niet gedraagt, boem, een vrouw is zo door met haar weg.
3: Ja.
5: Heb je geloof?
3: Helemaal, helemaal. Ja.
5: Oké, okay, pa.
3: Ja,
5: ja. Lobby.
3: Utaki.
5: Ja.
3: Ja.
1: Toch? Als man moet u vrede en nalatenschap najagen. Toch? Een echte man is niet de man die met de meeste vrouwen naar bed gaat. Een echte man is, is een man. Goedenavond.
6: Hi, goedenavond met mij, Christa.
3: Ja, ja.
6: Mm-hmm. Ik hoorde hoe de heren zojuist big up stuurden naar de vrouw. Toevallig was het de Creoolse vrouw, maar natuurlijk die Alaboom vrouw.
3: Ja.
6: Sandy. En ik wil ook namens alle vrouwen in Suriname we big up sturen aan al die goede mannen.
3: Ja.
6: De boemang van Nekpayetaki, die ja. Noe financieert de ondergang. Even, laat me mijn deur dicht doen. Ik wacht even op mijn zoon.
3: Mm-hmm. Ja, ja.
6: Al die mannen die goed zorgen voor hun vrouw. De mekmoeiti, de libiboeng naar een afrouw. Ik heb een gezin, ik heb een gezin moest go. Alla de man van Sabitaki, die doet hun best naar de gezin. Big up naar jullie allemaal. Nemen jullie je big up. Niet van iemand dat gaat op het onnodig verantwoordelijke in haar gezin of hoofdverantwoordelijke in haar gezin. En net wat ik het eerder al zei, nemen jullie je big up. Toch? En die wangzang in financiële ondergang. Lukoboom naar de wangzang. Ik doe het best naar de gezin. En je vat de man dat op amore rustig libi. Dat we amore stabiel libi. Het is spannend misschien om hier en daar een vrouwtje te hebben, maar uiteindelijk, je hebt een boomvrouw na onze dag. Hoor in boom, hoor. Is niet nodig. Ze doet uitstapjes. Tang naar je vrouw. Look je vrouw, look je osso op je oude dag. Dus je dat keer kies je belasting terug. Dat was hem.
3: Bedankt, Rachita.
6: Alsjeblieft.
3: Ja, ja. Ja, ja.
6: Bye, bye.
1: Toch? Hallo, goedenavond.
7: Hallo.
3: Ja.
7: Ja, man. Mevrouw Gracita. Misrefi, je oumas ma wala mala. Ma bigi backup. Ja. Want bon kan me kwam fout. Dat is zeggen, niet iedereen onder income sphere. Ja. En fijne avond, emmene lood.
3: Ja.
7: Tot straks. Wel te rusten. Ik heb respecteer wat ze mee brengen.
3: Helemaal. Ja, ja. Weet ik. Thank you, meneer.
1: Ja toch? Hier moet je zijn donderdagavond. Ja, in 9.7. Nergens anders. Hier moet je zijn. Vanaf 10 uur. Toch? Hier zeggen we dat ding zoals het in elkaar zit. Bloed. Met lood. 547-330. Als je je lust niet onder controle hebt als man. Zal het je beheersen afmaken.
3: Goedenavond.
5: Ja, meneer Lou.
3: Ja.
5: Afvrouw dat me geen big op jaren.
3: Aha.
5: Ja, man. Een vrouw ze afgestaan. Afvrouw dat hij me pot niet aan in feya. Afvrouw je wat dere, man. Ja, man. En mijn gaffer wordt dikke tien. Echt verstandig. Is goed dat meneer Lood.
3: Thank you.
1: Toch? 547-330. Een wijze man bood zijn leven op wat schoonheid zal smeken. Dat wordt een wijze man. Een wijze man kiest voor nalatenschap. Een wijze man beweegt met verstand. Dat is wat ik u mee wil geven. Toch? Een wijze man kiest legacy over lust. Een wijze man is een man die een naam bouwt dat geld niet kan kopen. Ik herhaal, een wijze man is een man die een naam bouwt die geld niet kan kopen. Dat is wat ik u vanavond wil meegeven. Toch? Als je voor lust kiest, zal lust je als man sneller afmaken dan armoede. Ik ga afsluiten. Afsluiten. En ik zeg, ik bedank ieder die gebeld heeft. Want op de donderdagavond zit ik voor u hier. Ik zit niet voor mezelf hier. Ik weet ook dat het een drempel is voor bepaalde mensen die nog moeten bellen. Nou, voor spang. Men gaat mijn stem horen. En dan gaat men horen dat naar mij. Nou. Men gaat u juist bedanken voor datgene wat u gezegd hebt toen u gebeld hebt. Probleem laai. Probleem wat betreft liefde en seks. Probleem laai. En we moeten er gewoon over kunnen praten. En daarvoor zit ik hier op de donderdagavond. Goedenavond.
4: Goedenavond, Loon. Meneer Loon.
3: Ja, ja.
4: Nou, even een stelling, want meneer Loon, je wil stellen, hè?
3: Mm-hmm.
4: Voor open rits.
3: Hi.
4: Ja, toch, en dergelijke dingen. Dus dan, we praten dat volgens meneer Loon, we dan waren ja, hier te passen.
3: Hi.
4: Is mijn mening,
3: mm-hmm.
4: Meneer Loon, af de mening. Ik ben of een stelling dat one.
3: Oh, wat moet stellen?
4: Wan boestellen, uh-huh. Omdat reden waarom iedereen heeft lust.
3: Mm-hmm.
4: Tapa grond tapu na alama ap lust.
3: Mm-hmm.
4: Na asuma ino denki na mandate abalus moro minangayu.
3: Mm-hmm. Mide feide.
4: Mooi. Wees ama ap bijvoor na een voorbeeld megi. Ama ap wan her koffer na amuni ama lust dat na wan her andere lust dan minangayu. Dus meneer Lou, die was stelling voor tak manningere na de wan dat die maar min of de insha na a stelling dat er meneer Lou. Dus if we maar wan 30 minuten door info, die alles dat die. Ik vind het niet een walus aan. Nee, als aan na kijk bijvoorbeeld, na een voorbeeld met die. Vrouwen zoals mannen tegen wakana straat, die ga je altijd omkijken.
3: Mm-hmm.
4: Ja toch?
3: Ja.
4: En dat ik naar Tishi Adame naar direct lust of dergelijke dingen. Nee. Men vindt, ja, is gewoon respect naar elkaar toe. Maar alles te samen in een lust en potdrapen. Ik ben niet eens mee, dus. Tak oemaningere, of metamestare oemaningere, dat dit gaat met momentenbepaling of een tak aman dat die halen neer. Nee, het gaat om het persoon zelf. Want stel je voor, je komt iemand tegen, of je wakker met een dame, een lieve srana vrouw, komt dat je zo srana vrouw bijvoorbeeld, adina winkri, awan bij een sandwe bijvoorbeeld. Is een kwestie dan naar onderdanen, je gaat als een sociaal je dragen bij. Dan moet vooral nog in elkaar gaan te kabreden, weet je, of neem nog een zakkerijs of je vlees, ga lekker koken voor de kids. Want je denkt, want wie is wat allemaal en wat mam ik wat allemaal. Dat hoeft ook geen tak na, ik broekoerits moest op het direct toch meneer Loos.
3: Hai.
4: Direct ik broekoerits, nee. En af, dus als stellen zijn meneer Loos. Min of de eens naar je, want ja, ik stel eens af, vrouw kan dat nou kijken, lekker man daar. Heb je een keer af of dat toe? Dat je want dat vrouw naar los toe.
3: Mijn arkie.
4: Dat moet je lood dat vrouw naar los toe. Stel je voor af vrouw kan, of af vrouw dat je een lood. Ik was op straat, joh. Ik heb zo een lekkere kerel gezien. Van je oor reageer, kom bij je actie.
3: Van
4: reageren. Ja. Na los toe? Na los toe voor ons direct niet toch?
3: Mm.
4: Of stel je voor je komt thuis als man niet toch? Nou, check it out. Ik heb een lekkere dame over straat. Ze is zo laat vriendelijk. Check it out, Makiri, dat is. Je man zakken broek, dat is ja. Dat is mijn idee, dat is mijn programma. Mijn idee, dat is mijn programma.
3: Inderdaad.
4: Maar ik vind een aloste dat ik moest. Nee, dat is hem niet hoor. Of een jager. Of ja. Heb ik een beetje aboe aboe febelo bekom. Papa, mi god voor je rapa na wang. Maar kon drie je rapa wang. Adi apa aksa. Maar mino je ritak ne. Apa tak mi go wang. Ete dus. Kijk en ja. Te vroeger nangan nu. En voor schermen en lood. Alles gebeurt op internet.
3: Ja.
4: Weet je, voor zien mijn naga je kan, de FUB moest gaan lukken, Shekita moest wat kapasie bijna te lezen, met die bari lek boeboe. Want je gaat Shekita takatoori tak eenmaal met zo'n geluid. Is dat weet je, met z'n geluid, want telefoon nog de. Dus nu zitten we in een andere tijd, dus dan. Mijn neboe moet in een programma, maar hoe neemt dat als uret zomaar, hoe sociaal?
3: Ja.
4: Sociaal. Dus mijn arke moet niet lopen.
3: Ja.
4: Nou, fijne avond. Wel thuis, veilig thuis. En let goed op jezelf.
3: Ja, ja.
4: En ik luister graag. Dus een, ja. Het is een mooi programma. Het gaat goed komen, meneer Loos.
3: Zeker.
4: Blijf geloven.
3: Helemaal.
4: 100.
3: Yes. Oké. Goed. Deze meneer heeft ook zijn mening. En we respecteren dat. Ik ga u nogmaals groeten. Een fijne avond. De mensen die momenteel aan het werk zitten. Dwaro Kobong. Zijn we toch kandida wacht die wakker om een gebouw. En we weten dat na elke programma hier dat we hebben. Dat de mensen doorpraten. De mensen die aan het werk zitten. Toch op de land die kantoren, kan de brandweer, skoto, soldati, sumamoro. Zusters die in de nachtdienst, die nu met hun airpiece zitten. Maar ook mensen die misschien buiten de stad zijn en we weten dat ze luisteren. Dat ze doorpraten en dat ze doordiscussiëren over het onderwerp. En dat ze ook een mening hebben. En kan je dit maar doen dat de man denkt, is maar doen een gezelschap. De man is maar doen dat abra een onderwerp zo bij Abi. Houdt u zich rustig en u hoort mij volgende week donderdag 10 uur 91.7 Lim FM bloot met lood. Ik groet en zeg goedenavond.
8: Bloot met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Waka

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProcer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProcer, safety through innovation.
1: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
1: Omwikaman.
0: Oh, in omwikaman. Waar omwikaman?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan. Kom goed snel, tik alasan. Hey, wacht die. Hoe kom aan dat kudabe? Oké, Arkino, taie bek, wat teke mee?
0: Ja, want daar wat voor maak wat ik usan.
1: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jagba.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.
1: God.

Yes, God is groot en het meer dan waard om geprezen te worden. Ook op deze nieuwe dag, de voorlaatste woensdag van de negende maand van 2026. Bon dia, Lobby Wang. Mijn naam is Annemarie Sanchez en na zo genade dat ik weer u mag bedienen met Word of God via Radio Lim FM. Vandaag staan we stil bij een Bijbelsfeest en de betekenis ervan voor gelovigen in Christus in deze tijd. Een paar dagen terug, vanaf de avond van zondag 20 september tot en met de avond van maandag 21 september, heeft het Joodse volk herdacht, gevierd Yom Kippur. Ooit daarvan gehoord? Het is meer bekend als de Grote Verzoendag, het heiligste van alle zeven feesttijden, door Jehovah zelf ingesteld voor zijn volk Israël. In Leviticus 23 lezen we over de feesttijden des Heren, maar eerder in hoofdstuk 16 wordt uitgebreid verteld over de Grote Verzoendag, hoe de Heer tot Mozes sprak en instructies gaf voor zijn broer Aaron, de hoge priester, nadat diens zonen waren overleden. God had uitdrukkelijke voorschriften gegeven over het offeren, maar ze hielden zich er niet aan. Ze brachten onbevoegd reukwerk voor de Heer en werden zwaar gestraft. Over dit voorval lezen we in Leviticus 10. Het lied waarmee we begonnen spreekt van Gods trouw en genade, maar hij is ook holy and just. Heilig, apart gezet dus, en rechtvaardig. We moeten ontzag voor hem hebben. Vooral degenen die dicht bij hem in de bediening staan, zijn regels kennen en dus beter moeten weten. Na dit incident sprak de Heer tot Mozes over het hoe en waarom van de Grote Verzoendag en gaf hem alle instructies voor Aaron. Ik geef kort weer wat er staat in hoofdstuk 16 en raad u aan het hele hoofdstuk door te nemen. Aaron kreeg tot in de detail te horen wanneer hij het heiligdom in de tabernakel mocht binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen. Over zijn kleding, wat nodig was, wat te doen en hoe. Toen was er een tabernakel, de tent der samenkomst. Later, onder koning Salomo, werd de eerste tempel gebouwd. Alleen de hoge priester mocht op die dag het heilige der heiligen betreden, achter het gordijn waar de ark van het verbond met daarop het verzoendeksel stond. Hij moest zich volgens voorschrift eerst reinigen, zich kleden in wit linnen en voor zichzelf en zijn gezin een zond- en brandoffer brengen om zo verzoend te zijn met God. Het bloed van zijn offer nam hij mee naar binnen en hij besprenkelde daarmee de ark van het verbond en de grond. Maar voor hij met het offeren begon, moest hij de dieren voor het aangezicht van de Heer brengen, waaronder twee geitenbokken, die hij van de vergadering der Israëlieten moest nemen, ter zondoffer en een ram ten brandoffer. Daarna wierp hij het lot over de dieren. De ene bok werd als zondoffer geslacht in de tabernakel, waarmee de zonde van het gehele volk door God werd verzoend. En de andere bok was dan wat genoemd werd de weggaande of de zondebok. De hoge priester legde beide handen op de kop van het dier, wat de overdracht van al de zonden van het hele volk symboliseerde. Deze bok werd daarna uit het kamp de woestijn ingestuurd, beladen met alle ongerechtigheid van het volk, naar dorre plaatsen om daar te sterven. Begrijpt u nu waar het woord zondebok vandaan komt? Lobby Wang, de viering van Yom Kippur door het Joodse volk geeft ons de gelegenheid om stil te staan bij de geweldige grootheid van God, zijn liefde en bereidheid om de mens te vergeven door de zonde te bedekken. In Genesis 3 lezen we voor het eerst hierover. Alles was perfect, totdat het eerste mensenpaar rebelleerde tegen God en hij het eerste dier moest slachten om Adam en Eva, die na de zonde ontdekten dat ze naakt waren, te kleden. Eén keer per jaar vond de bedekking van de zonde van het volk plaats door één mens, de hoge priester. Er vloeide bloed van een dier en op een ander dier werden alle zonden gelegd. Zo vernederde de priester zich voor God namens het volk.
Toen kwam Jezus, Gods Zoon, in de gedaante van een mens naar de aarde, werd vrijwillig de zondebok en liet zich offeren. Denk aan Johannes de Doper die zei toen hij Jezus zag aankomen, zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Deze dag kunnen we dus zien als een schaduwbeeld van het ware offer dat later gebracht werd. Want net zoals de hoge priester de zondebok uit het kamp verdreef, zo werd Jezus door de Joodse leiders geoordeeld en geleid naar Golgotha, de schedelplaats buiten Jeruzalem. En stierf hij daar een gruwelijke kruisdood. Voor mij, voor u, voor ons. Jezus die nooit gezondigd had, werd tot zonde gemaakt, zodat wij rechtvaardig voor God konden worden, aldus Paulus in 2 Korintiërs 5. In Hebreeën 10 wordt ook verteld over dit volmaakte offer. Geen hoge priester meer nodig die eerst voor zichzelf en dan voor het volk opnieuw en opnieuw moest verzoenen met God. Jezus ging als hoge priester het hemelse heiligdom binnen. Niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. En door dat kostbare bloed zijn we vrijgekocht, zijn onze zonden vergeven. Toen Jezus stierf, scheurde het dikke gordijn in de tempel, waardoor de weg weer vrij was om tot God te gaan. Door Jezus, het heil uit de Joden, mogen we de geweldige schepper Vader noemen en elke dag voor zijn troon komen met alles wat ons bezighoudt. Nog is het tijd. De Heer geeft gena. De toegang is vrij door Golgotha. Maar hoeveel van ons maken hiervan gebruik? Hoeveel hebben werkelijk een relatie met de levende God, onze Abba, door Yeshua? Geliefde, we kunnen nog meer lessen halen uit Yom Kippur. Het is een oproep tot heiliging, verootmoediging. Het vasten en bidden, de Bijbel lezen, richt onze aandacht op de Heer. Ik heb het bijzondere voorrecht gehad om tijdens zo'n periode in Israël te zijn. 25 uur bidden, vasten, geen arbeid, geen tram, bus of auto, alles ligt stil. Een heel bijzondere sfeer. De mensen moeten nog steeds stoppen met hun normale activiteiten, zoals arbeid, eten, seks, en tot rust komen in Gods aanwezigheid. Dat vraagt voorbereiding, bezinning. En ik hoop dat wanneer we over Yom Kippur lezen en heel Gods woord bestuderen, we weer eens zullen beseffen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob toen was en nu nog is een God van duidelijke instructies die we moeten opvolgen zoals Hij het aangeeft. Nolik van Wiwani. Hij is nog steeds de heilige God die vraagt van zijn kinderen, wees heilig, want ik ben heilig. En we mogen eeuwig dankbaar zijn voor Gods genade, zijn onverdiende liefde. Anders waren we al lang gestorven, zoals de zonen van Aaron en anderen toen. Door Jezus, de hoge priester, mogen we naar God toe om hem te zeggen wat we verkeerd hebben gedaan en vergeving vragen. En wanneer we oprecht berouw tonen, raakt dat Gods vaderhart en vergeeft hij keer op keer. Maar

vallen voor de relatie mens en mens. Dat geldt voor ieder persoonlijk. Dan hebben we shalom. Wat is vrede met God, vrede met jezelf en vrede met je naaste. In Romeinen 12 staat onder andere dat we door dit ware offer worden opgewekt tot liefde. Vers 1 roept op dat we onszelf aan God geven als een levend en heilig offer waar hij blij mee is. En vers 21 zegt, laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen. De tussenliggende verse mag u zelf doornemen. Lees je Bijbel, biggie all day, if you want to grow. En we moeten ook voorbeden doen voor de overheid. Dat staat in het volgend hoofdstuk. Lobby Sisa, Lobby Brada, dit was Word of God via Lim FM. Great.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: van Lim.
1: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one. Number one.

Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Joyce!

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
2: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466.

mee tijdens ons 30 jaar jubileumparty. Tevens afsluiting van ons theatertour. Op zondag 27 september in Imperial Venue met Big Time, Jonkosje, Corona Band, Kenny B en natuurlijk de jarige Nax

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

Zo, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. U luistert nu nog steeds naar Lim FM 91.7. Mijn naam is Cher Hoogwoud en ik wens jullie een prachtige vrijdagochtend. Vandaag is vrijdag 25 september. En ik hoop dat u een heerlijke nachtrust heeft gehad. Ik hoop dat u lekker heeft geslapen. En ja, mocht dat niet het geval zijn, nou, dan weten jullie al wat de drill is, toch? Jullie weten dat ik jullie altijd in de stemming breng als ik in de studio ben. Vandaag is Feel Good Friday vibes en ik ga zeker met die Feel Good Friday vandaag komen. Vandaag is ook een speciale dag voor mij. Ik vertel straks meer daarover, maar ik start vandaag met deze.

Ja, en als je er net bij bent, nou welkom. Een prachtige vrijdagochtend wens ik u toe. U luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En zoals ik eerder aangaf, is vandaag een beetje een speciale dag voor mij. Niet voor mij speciaal, maar voor twee lieve mensen. Prachtige zielen die vandaag hebben gekozen het jawoord aan elkaar te geven. Ik geef een kleine shout-out aan Valerio en Dianti, soon to be Benschop. Ik ben nu bezig die lobby pokoe lijst in orde te zetten, die 30 Minutes of Love. En die dedicate ik vandaag even aan hun. En ik ga jullie gewoon weer even lekker in die stemming brengen van toen je verliefd was, je eerste vlinder in je buik en dat soort dingen. Maar we gaan het gewoon lekker gezellig aandoen. En na die 30 Minutes of Love weet ik zeker dat je verliefd bent. Dus zo meteen.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
4: Zo, en na zo'n prachtige 30 minutes of love moeten we even aarden. Vandaag is sowieso een prachtige vrijdag. En jullie weten, ik breng jullie die Feel Good Friday vibes. Ik ben er helemaal in, lekker mellow. Maar vandaag is weekend. Het weekend start vandaag. Dus we gaan, jullie weten, dus morgens is het even die korusaf. En na het nieuws gaan we lekker los. Maar ik ga het een beetje mixen vandaag. Ik ga verder met deze Blessed and Alive. En ik hoop echt van harte dat jullie het beste ervan maken vandaag. Wees lief voor jezelf, maar natuurlijk ook voor je medemens. Ik weet niet, volgens mij regent het vandaag deels in Suriname. En op sommige plekken is het toch wel behoorlijk warm. Drink genoeg water, zorg ervoor dat je goed hydrateert. En have an amazing day. Have a beautiful day. Ik weet niet wat er gisteren is gebeurd. Mocht het goed zijn gegaan, nou prachtig. Mocht je een mindere dag hebben gehad, nou vandaag heb je gekregen. Heel veel mensen zijn niet opgestaan vandaag. Dus wees er dankbaar voor. En dan gaan we lekker verder met deze. En dan ga ik jullie, ik breng jullie sowieso altijd terug in de tijd. Het wordt sowieso weer nostalgisch vandaag. Maar we gaan het lekker gezellig rustig aan doen. En dan gaan we lekker verder met die panagas later.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Ik denk dat we het rustig we hebben het rustig aan gedaan vanochtend. Maar ik denk dat het tijd is to crank it up a notch. Want het is vrijdag en jullie moeten een beetje wakker worden. U luistert nog steeds naar LMFM 91.7 met Cher Hooghoot als uw host. Ik breng jullie die Feel Good Friday vibes vandaag. En we gaan het een beetje onstuimig maken. Ik hoop niet dat mijn werkgever me een beetje raar gaat aankijken. Maar we gaan het een beetje onstuimig maken. Het is vrijdag, het mag. Het is weekend. Worden jullie wakker?

Ja, ja, zijn jullie al wakker? Ik hoop dat jullie al wakker zijn. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng jullie die Feel Good Friday vibes. En sommige van jullie gaan al los. Ik zie jullie, ik hoor jullie. En dat doet me zeker goed. Maar we gaan nu richting... Goedemorgen. We gaan nu richting het nieuws. En we gaan gewoon lekker gezellig verder.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 25 september. Aukensoep met kip en zoutvlees. Zuurkool met kip en rookworst. Masala kip met roti. En gebakken snoek. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Zo. En we gaan nu richting het nieuws. Ik ben er na het nieuws terug. Maar natuurlijk ga ik niet eruit zonder een paar pokoes voor jullie achter te laten. Ik ga eruit met jamming practice, want jullie moeten oefenen. Want na het nieuws, dan gaan we lekker los. En dan gaan we lekker die heupen losmaken. En we gaan die benen losschudden, want het is weekend. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik ben na het nieuws weer terug.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Mega.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Rustig, dikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
1: Omwikkelen.
0: Oh, in omwikkelen. Waar omwikkelen?
1: Ruwa kadabe, ay, go.
0: Hey, dik alasan, kugus snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ik moet daar kudabe. Oké, Arkino, taie back, wat ik mee.
0: Ja, want daar kwam voor mij wat ik kusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?

0: Het is vrijdag 25 september. Het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Goedendag.
1: Bewoners van het inheemse dorp Grand Creek in Saramaka trekken opnieuw aan de bel over zandafgravingen die volgens de gemeenschap steeds dichter bij hun woon- en leefgebied plaatsvinden. Kapitein Angelique Palmtak benadrukt tegenover journalisten dat er veel onduidelijkheid is vanuit de centrale overheid, terwijl de ondernemer plannen heeft om verder te gaan met zijn werkzaamheden die het gebied bedreigen.
2: Hoe deed je zo'n zandput voor meneer Jovan? En hoe deed je zo? Je schreef het ook naar meer aan de rivier, naar meer. En ja, de beplichting activiteiten, de beplichting die kassanti voor Tjagwe. En hoe dat niet, dat is dichtbij het dorp, dus dan waardoor we moeten een stopzetting samen aan DC, aan de overheid natuurlijk. Je schreef dat de mango in een leefgebied voor het dorp. En nu de libengwe en atanso. Dus had de echt wel bedreiging die adorbo namelijk. En if trangen alleen kon. En je ziet subtiel zo wat er aan nono, maar if a extreem alleen kon, dat a beweken na poja zo nono. A wat er kon te padang. En ik gwin de loosing na fessi. En dat zou je abi a liba wat er kon ook toe in adorbo. En dat zou je abi overstromen. Toch? Dus vandaar dat we dat nee. Ano kan gusto doro en ja lekfa usabi ano unu abuleti en af dat we feti ook to en lekfa a overheid drape ook to den serif af den plechti nanga den bedrijven dus zo u me kwan saak feng a dorpu ko en opstaan en zo je ziet nou dat je even lukken om je heen je ziet dat alle dingen en activiteiten die stopgezet ten aan die heeft die men denk je dat een ondernemer ook later voor door naar een euro natuurlijk een stop voor feta feti maar zolang sowieso aan om aan door toch en uwan nam natuurlijk dat hij aan moest herstel, maar van oude herstelling, toch? En uno laten toe.
3: En san granlanti voor Saranantaki, san de tegen nu?
2: Tenanga nu granlanti, lekvai sabi, uno kies antwoord, misschrijf briefi, wat aantal lezen misschien briefi gwe, voor kies aan duidelijkheid, voor lanti de desbetreffende autoriteiten, de ministeries, en tenanga nu na MNA reageer en dat in na onderzoek geef aan dat je de no hoorde schrijf naar de voorwaarden. En ja, natuurlijk naar het ministerie van NH. Ik geef de concessievergunning uit. Dus we wachten op Lanti voor trek alles aan in, toch? En naar het woon- en leefgebied voor de inheemse. Dus we verwachten voor Lanti dat moest trek de vergunningen in.
1: Op die dorp denk ik dat ik bedoel om eens maar eta in het dorp Grand Creek.
2: In het dorp Grand Creek noemen we na plus minus 500 inwoners aan het dorp Eteri.
1: En alladens maar dat die eigenlijk dis na a leefgebied voor de smappe den smaak gwent die draai loon te doen den sani.
2: Precies dat die na a leefgebied bij we koffie, bij we onti, maar nu ook abif go morofara dipi in abusi en if ik gwe morofara in abusi dat ja bigi swampu pe inomang bereik abusi dat die makkelijk dus doordat de man pleegde activiteiten ja dat de meti ik gwe morofara toch en dat nou een gevaarlijk zijn ik gie ook toe
1: ja maar me aks misreffi kapten fa asan dis konsofara nanga dat me bedoel fa a ondernemer kis a passie sumajeng aleti fukon dikijan
2: Tuurlijk, je kiest toestemming voor het ministerie die de belasting vergunning uitgeeft, toch? Goede manier bij mij contact met mij. En toen me leg je uit dat if you go, die ki, je kiest probleem naar het dorp. Maar doordat, ja, de man dat je hebt money, je hebt macht, toch? En een man go naar het ministerie, go die een verzoek in. En via het ministerie een man kiest een vergunning. Bij ben de overheid schrijf je nog plegen aan FP toe. De man ook kon aan dorp ook van oké, we gaan zo'n onderneming van PCFU, Kandika Santi. De man ook contact. En deze schrijf je de verzoekschriften Godrapi en de wijs af. Maar is dat plek van a politiek de Insranang? If I have a piece of money that I can do for you, but the money bewandel de juiste wegen. En zo ik vaak me tegen een ondernemer bij mij contact tegen mijn motaki, ik is toestemmen voor een hoger hand. En ik is dat ik dat ube afwijlen een gewisse wijlen een president Santoki aan regeren dat die en is dat bilek ik ben sap even taking, maar ik fa is abitak politiek na wang dot een vroko als het ware. Toch? En unulek tiwang, unulek kleine, ik kan taki
1: normale burgers.
2: Normale burgers, dan heb je niet echt veel te zeggen. Toch? Maar dit is ook al een bewijs van hoe men omgaat met gemeenschappen, inheemse gemeenschappen. Ze slaan de inheemse gemeenschappen over om hun doel te bereiken. En dat mag niet, want we zijn, het is niet iets nieuws. We zijn al jaren terug bezig met het vragen naar onze recht. Maar we krijgen het nog niet. Een reden waarom, ja, moeten we dan vragen aan de overheden die komen, de regering die komen, die weer gaan en die komen, snap je? Dus we zeggen, we blijven maar vechten voor onze recht.
1: En vanaf Otengaman begint ook, ja, met access aan die kapting, omdat de Miluku loont, dat a prespaman dikke, a begint maar een voetbalveld, bijna toe, dan a drie voetbalvelds refi. Seyanga sei toch, dat want ik a Mauroko wa mooi pisi. Olanga vanaf Otengaman begint en Otenga stop.
2: Aman begin een jaar geleden. Een jaar geleden aman begin en in februari we stoppen.
1: Okay. En vanaf oting aman be de bezig voor de aanvraag. Oting na eerste lesie sa aman benader a dorpo.
2: Het was aan a benader mi telefonisch. Okay. En abe de vorig jaar mi noman sa so ting moro, maar abe de vorig jaar. Dan waren ze stukken al in orde. Dan had ik mijn actie eerst toestemming of wat, maar dan waren ze stukken al in orde. Want hij heeft ook aangegeven van ja, maar zoals jullie weten is er ook een Tjotkan die schelp en zand graaf. En had hij ook zelfs het voorbeeld aangehaald van ja, maar als Tjotkan hier zou komen graven, zou je het toelaten? Ik zou het ook niet toelaten. Ik zeg, als u wilt doen, ga maar, dan gaat u zelf merken wat er zou gebeuren. En dit is het geworden.
1: Als aan trouwen je haar je terug samen kan verstaan, want een ondernemer Juan Godoro, ik begrijp dat zijn briefie gaan naar commissarie, dorpsgemeenschap die naar trase unowani, zijn er punten waar u de noen hoorde?
2: U deed een paar punten dat unowani, of kom dat de gemeenschap noen, de ondernemer moren in een gebied. Want if je laat hen toe, dan geef je eigen recht weg. Toch? En u nog kan laten toe dat de mogen van die te hebben zit, Godoro. Dat pewo visie. Want zij ook kiezen, dan hebben we bakken naar het gebied af. Dat is een mango visie en een mango ontimoro. Dus sowieso gaan we het niet toelaten. Het enige wat de regering of de instanties moeten doen, is een intrekken van die vergunningen.
1: Dat is nog niet gebeurd?
2: Dat is nog steeds niet gebeurd. Dus we zijn ook via de VIT zijn we echt hard bezig aan hun deuren kloppen. Maar tot nu toe heeft de minister van NH niet gereageerd. op geen van onze mailtjes, op geen van onze brieven. Alleen het ministerie van GBB heeft laatst gereageerd en geeft aan dat die tweede zandput buiten het gebied van Grand Creek ligt. Maar wie zegt dat? Hoe kan je dat aangeven? Want wij als inheemse hebben niet maar een klein gebied waar we onze medicinale planten halen. Als je zelfs kijkt, zie je die podocerieboomen. Ja? En waar we vissen, waar we jagen. Dus daarmee zijn we ook niet tevreden. Maar we gaan verder. We gaan verder. Men zegt, we vechten tot het bittere eind. Totdat we een duidelijkheid krijgen. Totdat er echt een goede duidelijkheid komt. En dat men zegt van, hé, dit is het gebied van de inheemse. Het is eigenlijk het gebied van de inheemse, want na uno inheemse bij de Jana een fossie, toch? Dus ik vind het alleen maar jammer dat we steeds als inheemse dan door moeten vechten naar onze recht. Ik snap het, er zijn ook de overheden die hun dingen willen doen, maar pleeg die FPIC eerst. Kom eerst met de gemeenschap praten. Vraag wat de gemeenschap praten. Vraag wat de gemeenschap wil. Of, dan hoor je, dan heb je dit niet. Waarbij nu...

0: Anil Kunchbihari, voorzitter van de stichting Wangokasi, geleid tot boze reacties onder de doelgroep. Tegenover Lim FM heeft Kunchbihari ook zijn misnoegen geuit over wat volgens hem een structureel probleem lijkt te worden.
1: De irritatie komt omdat mensen meebellen om te vragen wanneer die uitkering overgemaakt wordt, alsof ik dus die uitkering overmaak naar de doelgroep toe. Maar ik begrijp het wel, omdat uiteindelijk ben ik degene die vaak genoeg opkomt voor de doelgroep. Maar aan de andere kant krijg je ook heel wat boze reacties. Weet je, dat ik heb dat geld nodig. En dat is begrijpelijk, want dat geld wat men krijgt is bitter weinig. Het is ver onder de armoedegrens. Het is al niet voldoende. De mensen moeten soms ook hier en daar gaan lenen om de maand door te komen. En dan denk je van, op de 20ste moet ik mijn geld krijgen zodat ik datgene wat ik geleend heb terug kan betalen. En wat nog overblijft, dat ik wat dingen ermee kan gaan doen. Maar dan blijkt het dat je op de 20ste dat geld niet krijgt, 21ste ook niet. En niemand zegt wat vanuit het ministerie van Sociale Zaken. Er is geen communicatie naar die doelgroep toe van jongens, hou aan, morgen of overmorgen wordt het overgemaakt. Er wordt niet gecommuniceerd. Dus dat beetje respect naar die doelgroep is er ook niet eens. Ik weet je, en het is niet dat het niet kan. Het kan, want in de periode van minister Amavo hadden we ook deze situatie. En dan hadden we daar ook een ODAD, meneer Corinda, die me soms 11 uur 's avonds belde van Ikunji, problemeren. En dan zei ik hem altijd van een begeerde. Maar hij zei van nee, manina deed het om over te maken. En dan vroeg ik hem van oké, maar hoe lang gaat het duren? Zei hij aan mij, geef me 2 of 3 dagen, maar wat is maar rustig, gimme. Maar dan wist ik wat ik aan die mensen moest zeggen. Maar als je niet weet wat je die mensen moet zeggen, dan kan je ook niet zeggen. En dan kan je die mensen ook niet rustig houden. Dus daar gaat het om, je moet een beetje communiceren met de stakeholders, maar ook met de achterban. Dan kan het misschien nog goed bijkomen, maar irritatie ontstaat omdat dat geld al weinig is en niemand zegt wat. Ik denk dat de minister zelf weet dat die communicatie beter moet. Nou, ik denk dat de minister ook leest op Facebook toch, en via social media de reactie van Alfa van mij, maar van de doelgroep zelf. Er zijn toch ook mensen van het ministerie van Sociale Zaken die dingen zien en lezen. Nu begrijp ik dat die 2750 is overgemaakt voor de mensen, maar die 1000 extra nog niet. Dus dat weet ik niet precies of het zo is, maar wat ik uit de berichten kreeg van de doelgroep, dat alleen die 2750 is overgemaakt. Die extra 1000 SAD van de president is niet overgemaakt. En dan heb je ook weer een andere ding, die koopkrachtversterking 1800, waarvan vele mensen al een paar maanden dat ook niet krijgen. De mensen weten ook niet waarom. Waarom ze het niet krijgen. Zij moeten gaan lopen zoeken naar die informatie waarom zij die 1800 ook niet krijgen. Dus ik weet niet, het is een hele gekke situatie vanuit het ministerie. En men communiceert niet. En dan vindt de minister dat zij nog het bestand moet gaan opschonen zonder bepaalde zaken goed in orde te hebben.
0: Misschien kunt u ons uitleggen wat u bedoelt met die 2750 en 1000. Hoe zit het precies in elkaar?
1: Dus die uitkering zelf is 2750. Wat de doelgroep kreeg. In de periode van Santoki kreeg men een 1800 SAD koopkrachtversterking. Die loopt door, ook in de periode van president Simons. En president Simons had begin van dit jaar 1000 extra toegevoegd of beloofd aan de doelgroep. over die

0: Bagar aku operatore. En die 1800 bij vele mensen is dat ingetrokken en vele mensen weten dus niet waarom ze dat niet krijgen. En dan moeten zij gaan lopen zoeken. En hetzelfde geldt ook voor die 1000 SRD. Die ene krijgt het, die andere krijgt het niet. Het is gewoon een waarbolle. Het is om te lachen, maar het is ook triest, vooral als je dat geld nodig hebt. En sommige mensen, ze zijn totaal afhankelijk van dat geld, meneer Pinas. En je moet meenemen dat iemand met een beperking extra onkosten heeft. Hoe groter de beperking, hoe meer onkosten. Iemand die bedlegerig is, die heeft meer onkosten nodig. Omdat die moet pampers hebben, die moet dat hebben, thuiszorg. Noem maar op. Iemand die in een rolstoel zit, die kan niet in een PL-bus stappen. Die heeft een rolstoelbus nodig of een extra taxi. En dan moet hij of zij nog naar de dialyse gaan. En dan moet je dan leven met het gunstige, laten we zeggen het gunstige, 2750, die 1800 SRD en die 1000 SRD. Komt men op 6300 SRD en zwakke huishouding. Dan kom je op iets van 6300 SRD. En wat is de armoedegrens? Die armoedegrens is bijna 8000 of 9000. Dus die mensen zijn al ver onder de armoedegrens. De mensen kunnen niet eens gezond eten. Want al weet je dat bruin brood goedkoper is, maar je kan dat niet permitteren. Dus de mensen die gaan die witte brood eten of rijst eten in plaats van wat gezonde dingen. Vruchten kan je niet eens meer permitteren. Dus in plaats je de mensen gezond maakt, maak je die mensen juist zieker. En waardoor die persoon die vandaag nog geen dialysepatiënt is, kan morgen wel dialysepatiënt zijn. En dan wie draait over de kosten op? Het is weer die samenleving. Want die samenleving moet weer geld op tafel brengen. Dus er is ook een soort van beleid op het ministerie. Niet waarbij je in een traject wordt gebracht van 3 jaar, je wordt klaargemaakt en degene die kan werken, die worden gebracht naar de arbeidsmarkt, zodat ze wat zelfstandig kunnen worden, hun eigen geld kunnen verdienen. Of degene die graag zouden willen ondernemen, dat zij ondersteund worden. Dat beleid is er niet. Iemand die 40 jaar terug gegaan is om een aanvraag te doen via financiële uitkering en een dokterskaart, die krijgt het, of die heeft het toen gekregen. En na 40 jaar staat die persoon nog steeds daar op die stoep. Dat is de realiteit van dit land en je blijft voor altijd eigenlijk in armoede leven. Omdat je geen andere randvoorwaarden voor je geschapen wordt. Of mogelijkheden voor je geschapen wordt. Zodat je verder kan ontwikkelen en een zelfstandige burger kan worden. Want een deel van die doelgroep, mensen met een beperking, gezien de ontwikkelingen die zijn in de wereld, de mogelijkheden die er zijn voor die doelgroep, kunnen een deel. Of kan een deel normaal werken. Alleen moet je die randvoorwaarden scheppen, de begeleiding geven. Dan haal je die druk ook van die samenleving weg. Want nu is het zo dat die samenleving elk jaar geld op tafel moet brengen om mensen te verzorgen die eventueel zelfstandig zouden kunnen werken. En het kan dat iemand, ik zeg maar wat, 15.000 nodig heeft en een salaris van 12.000 verdient. Nou, die heeft dan een tekort van 3.000. Dan moet je hem als overheid inkomen met die 3.000, zodat hij of zij die 15.000 heeft. En dan hoef je die hele 15.000 niet te geven aan die doelgroep. Maar nu is het zo. 1. Je brengt die mensen niet in een traject, zodat ze begeleid kunnen worden naar de arbeidsmarkt. En daarnaast geef je de mensen een uitkering dat ver onder de armoedegrens is. En dan nog erbij, dan betaal je die mensen vaak genoeg laag. Dus er moet echt beleid komen op het ministerie van Sociale Zaken. Dat De mensen op het ministerie moeten gaan leren om met de stakeholders aan tafel te gaan zitten en samen proberen beleid te maken. En niet ergens daar in een hokje zitten met Irko en zelf bepalen wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Want je kan wel in de breedte, maar je kan niet in de diepte. Terwijl als je met de stakeholders gaat praten, dan kan je in de breedte zowel in de diepte gaan en beleid maken met de mensen. Maar soms krijg je het gevoel van de beleidsmakers hebben zoiets van, ze willen soms geen dingen aannemen van anderen. Want deze jaar zijn lekker soort lassie. Dat we zijn fout, ze gaan het blijven doen. En dat heeft gemaakt dat sociale zaken op een brok op een nasie lijken. Maar wie is slachtoffer ervan? Het is de kwetsbare groepen, waaronder de mensen met een beperking.
1: Ja, is het misschien een idee om te praten met de huidige minister van Sociale Zaken hierover?
0: Nou, wij zijn eigenlijk wachtende op de minister van Sociale Zaken op een gesprek. Wij hebben altijd aangegeven als Wa-Okasi dat we elke regering de ruimte geven om hun ding te doen als ze aantreden een jaar lang. Dat hebben we ook toen gedaan. Maar dat is de minister zelf die mij toen in december jongsleden uitgenodigd had voor een gesprek en mij had gevraagd om mijn medewerking, om haar te ondersteunen in de rol van adviseur. En ik heb toen gezegd, ja, is goed, ik ben bereid en ik mag 100% op mij rekenen. Maar daarna heb ik eigenlijk niets meer gehoord van die minister. En ik ga niet rennen achter die minister van minister, maar wanneer kan ik beginnen? Want tijdens dat gesprek had ik ook gevraagd, wanneer kan ik beginnen? Toen zei ze, laat me even wachten. Want ze moet intern het wel doorgeven dat ik die ondersteuning ga geven. En dan heb ik niets meer gehoord. Dus het ligt niet aan ons. Wij wachten wanneer we die ondersteuning kunnen geven. Er zijn ook andere organisaties die ook willen ondersteunen. Maar zoals ik zei, als je ons niet wil benaderen of betrekken in het beleid, dan kunnen we niets doen. Maar het is niet dat Wa-Okasi alleen wil, maar er zijn ook andere organisaties die staan klaar om te helpen.
1: Aldus Anil Kunchbihari, voorzitter van Stichting Wa-Okasi, in gesprek met Lim FM. Het maandenlange geschil tussen Gramang Leslie Valentijn van de Matawai-stam en enkele van zijn kapiteins en basha's is bijgelegd. Tijdens een onlangs gehouden kroetoe op de residentie van het Grootopperhoofd hebben gezagsdragers die de Gramang eerder publiekelijk hadden besproken zich verontschuldigd. Lim FM sprak hierover met Raoul Abisoina, adviseur van de Gramang, en hij vertelde ons het volgende.
2: De aanleiding van die kroetoe waarbij de Gramang afgelopen zondag heeft gezeten met zijn onderdanen was naar aanleiding van een aantal zaken die we de afgelopen periode, afgelopen maanden hebben gehad. Je kan zeggen, er waren wat meningsverschillen en spanningen tussen de gemeenschap en een paar kapiteins en basjas die zaken ook anders hebben geïnterpreteerd. Maar die zaken zijn niet binnen huis besproken, voices bezien, berichten bezien en dat was niet goed onder de gemeenschap. Dus in mijn positie en functie als adviseur van de Gramang, samen met wat anderen die ook betrokken zijn aan dat geheel, hebben we de poging gewaagd om ervoor te zorgen dat de meningsverschillen en die spanningen die er zijn, die er waren, glad te strijken. Dus dat hebben we gedaan en afgelopen zondag was het zover, waar de Gramang op zijn residentie samen met een groot deel van de kapiteins en basjas bij elkaar waren op zijn residentie om die zaken te bespreken. En zoals het hoort binnen de traditie, praten we. We buigen ons en zaken die fout zijn gegaan worden op tafel gelegd. En soma moskis leti, ik is leti. Soma no moskis leti, soma fout. Je wordt gewezen op die fouten. En u weet, bij ons, je betaalt je boete. Dus zo is die kruto aan toe gegaan. Totdat we het punt hebben bereikt om dan die vredespijp te roken.
1: Ik wil toch graag weten wat de sfeer was op die vergadering. Was het een gespannen sfeer?
2: Ja, kijk, in elke vergadering waar er meningsverschillen zijn, ga je dat hebben. Maar als we als partij een doel hebben dat we vredig van tafel moeten gaan, dan in het begin heb je sowieso die spanning die er gaat zijn. En dat is sowieso onderdeel van alles. Maar het uiteindelijk doel is dat we van tafel moeten opstaan als broeders en zusters. Dus ik zou niet zeggen dat de gemoederen niet verhit waren. Dat had je. Maar het uiteindelijk doel is om als vredig van tafel te gaan. En dat is wel gebeurd. Vandaar dat u ook het moment heeft kunnen zien, zoals de foto's laten zien. Ishi de mai brasa, trama isek trama anu, wahel drunk chari. Dus dat was er wel. Maar we hebben dat kunnen elimineren omdat, nogmaals, dat doel vanuit beide partijen is om zaken, of was om zaken recht te trekken. En dat is werkelijk gebeurd.
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat de kwestie van 21 Bergi, waarbij goudzoekers door de autoriteiten de afgelopen periode tot meerdere malen toe zijn verwijderd uit het gebied, dat een van de zaken was die tot die eigenlijk ontevredenheid had geleid. Klopt die informatie?
2: Deels wel, deels niet. Reden waarom? Omdat kijk, die ontruiming van de mensen heeft puur te maken met de veiligheid. Ik heb zeker wat kruto's bijgewoond in mijn functie, mijn hoedanigheid als adviseur van de Gramang, waar hij als groot opperhoofd altijd heeft aangegeven dat hij zijn eigen mensen niet broodeloos wil maken. Maar als we een situatie krijgen, kijk, we hebben de afgelopen periode zeker 2 ontruimingen gehad in het gebied. En vooral bij die laatste weet ik dat na een paar dagen na de ontruiming hebben we een situatie gehad bij Abergi, want bombige deel voor Abergi, Fadon. Was die ontruiming 4-5 dagen van tevoren niet gedaan, dan zouden we een ergere situatie krijgen dan die van 3 jaren terug. Dus mensen hebben sowieso hun zienswijze, hun denkwijze. Maar wat ik wel weet van die Gramang is dat hij die situatie zo ordelijk mogelijk daar wil hebben. En het moment er een dreiging is, Pisma Olas de Libi, dan moet je optreden. En sowieso, kijk, dat gebied is het gebied binnen het Matawai-gebied. Maar je hebt bijvoorbeeld de centrale overheid die ook alles bijvoorbeeld monitort en zo. Er is een protocol en dat loopt straks ten einde. En een aantal betrokken ministerie, bijvoorbeeld justitie en politie, regionale ontwikkeling, defensie, natuurlijke hulpbronnen, zij maken deel uit van zo'n protocol. En die rapportages komen. En je hebt je momenten waar je bijvoorbeeld gaat moeten optreden omdat wij kunnen het niet eens nog 1 keer permitteren waar we diezelfde situatie van november 2023 gaan krijgen. Dus deels was het wel zo omdat mensen het anders zien, maar deels was het niet zo omdat we bijvoorbeeld willen dat is wat de Gramang sowieso wil, dat mensen hun dagelijkse brood daar mogen verdienen, kunnen verdienen. Maar het moet op een zo ordelijke manier plaatsvinden, zolang dat het geval is, dan heeft de Gramma geen probleem. Maar hij heeft het een aantal keren gezegd, ook in een meeting met de kleinschalige goudzoekers, waar hij duidelijk heeft gemaakt van, hé, ik nu aan mijn broederloos, ja, zo. Ik allemaal roken, want na jouw allemaal is in een brede, maar met een situatie de veilig. En zolang een situatie de veilig, dan is er geen probleem. Maar aan de andere kant heb je ook, waar er wordt gewerkt, worden er fouten gemaakt, meningsverschillen, zienswijzen die met elkaar kunnen botsen. En dat was ook onderdeel van het geheel die bijvoorbeeld zou hebben gezorgd dat er een gespannen sfeer was de afgelopen periode. Maar we zijn blij dat er op die kroetoe, die bewuste kroetoe, die dingen zijn bijgelegd waardoor de weg nu vrij is gemaakt voor partijen om in het vervolg in een vredige manier met elkaar door te gaan werken aan de verdere ontwikkeling van het Matawai-gebied.
1: Tot zover Raoul Abisoina, woordvoerder van Gramang Leslie Valentijn. We spraken hem over het geschil binnen het traditioneel gezag van de Matawai-stam, waarover er onlangs een kroetoe is gehouden.
3: En tot zover het nieuws op Lim FM. Namens Jason Pinas. Fijne luistertijd verder toegewenst.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Zo, en we zijn weer lekker terug. Ja, ik breng jullie nog steeds die Feel Good Friday vibes. En u luistert nog steeds naar LimFM 91.7. Het is vrijdag, lieve mensen. Het is weekend. Heb je wat te vieren of van harte gefeliciteerd? Voel je niet zo lekker? Ben je ziek? Nou, beterschap, een dikke brasa. Mocht het zijn dat je in rouw gedompeld zijn, ook een dikke brasa naar je toe. Heel veel sterkte toe. En ja, wij zijn er nog. Wij moeten er het beste van maken. Dus we gaan verder met deze van Shaka Demus Implies. Friday evening.
1: Where the party's at?
2: Are you ready now?
3: Jolly Tugger!
2: Let me everybody say yeah!
3: Jolly Tugger!
2: Party time again!
3: Jolly Tugger!

0: chiama?
1: Enough, mamma mia. One minimum bribi da toch is in precies a 100 euro no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar die no maar zijn 50 euro Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomuso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena 100 euro eten, zorg dat ik doe via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de sabi. Want de service geweldig. De oersmal het midden je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!
2: Hier heeft u het menu van vandaag van Eethuis Esseline. Sweet osso Chinese nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, blakai pisi moksalesi met gerookte kip, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met tomtom en kip als iron zoutvlees, pikante varken, gestoofd rund en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en antroa. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echte sweet tissi fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 AM tot 16:30 PM. Op de zaterdag van 8:00 AM tot 13:00 PM. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 25 september... Aukensoep met kip en zoutvlees, zuurkool met kip en rookworst, masala kip met roti en gebakken snoek. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

En dat was die heerlijke brokkoot van Square One. U luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng jullie die Feel Good Friday vibes op deze prachtige vrijdag. Ik ga jullie een beetje terug in de tijd brengen wanneer het komt op Kawina. Kassekomissie, Kaskawi riep men het vroeger. En ik ga jullie even lekker terug in de tijd brengen. Als je in het verkeer bent, doe alsjeblieft voorzichtig, onthou. Als je op een... als je in het verkeer bent, onthou. We hebben links verkeer. De rechterbaan is om in te halen. Drink vooral genoeg water. Wees lief voor jezelf, maar vooral ook lief voor je medemens vandaag. Dus we gaan gewoon lekker gezellig verder. En als je aan het werk bent, dan brokken dus masturu. Als je thuis bent, schuif de stoelen op en ga maar lekker los, want vandaag is het gymnastiek time. You know it.

0: s'avonds. En die Imperial Venue. Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee. Nee, dansschoenen.
1: Alibi Boy Mara, sweetie. Zo wordt die ben samen. Alibi Boy Mara.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ina nowa idee op Sanunu deno. Dat wordt dat een rough business. Morraga. Hoi,
2: Ami Buguni.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk was dat. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik breng jullie die Feel Good Friday vibes. Ik voel hem, ik weet dat je hem ook voelt. We gaan gewoon lekker gezellig verder. Want ik heb nog eigenlijk een half uur jullie met jullie te gaan. Dus we gaan gewoon die pokus pompen. En dan horen jullie maar straks weer. Lezen.

Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.

okay to say no and it's okay to rest. Zorg ervoor dat je zelf een goede boost geeft dit weekend. Ga mediteren, ga bidden, ga doen wat je moet doen voor kraktasking. Zodat je volgende week weer goed bezig kan zijn. En als jullie gaan stappen, glaasje op, laat je rijden. Ga je buiten de stad, hou je aan de regels. En wees vooral een gentleman in het verkeer. Wees vooral op je hoede in het verkeer. En let goed op elkaar, vooral als jullie naar zwemplekken gaan. Geniet ervan, geniet van je weekend, geniet van je rust. Wel verdien degene die moeten werken in het weekend, werk ze, but don't overdo it. Ik groet, mijn naam is Cher Hoogwoud. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik ga lekker met deze eruit.

0: user in deniman. If you ready for start na nga new stable job. If you ready for roko gi BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro hikwa opleiding. If you ready for roko na nga de K9 Dago, drones, scanners, na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boo ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: 2020. Wow, Farra! Orca, Cedre Eric alias Winter, als
1: Eén heeft u het menu van vandaag van Eethuis Esseline. Sweet osso Chinese nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, blakai pisi moksalesi met gerookte kip, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met tomtom en kip als iron zoutvlees, pikante varken, gestoofd rund en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en antroa. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissi fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!

0: Het is vrijdag 25 september. Het nieuws op Lim FM 91.7 en limfm.com. Goedendag.
1: Bewoners van het inheemse dorp Grand Creek in Saramaka trekken opnieuw aan de bel over zandafgravingen die volgens de gemeenschap steeds dichter bij hun woon- en leefgebied plaatsvinden. Kapitein Angelique Palmtak benadrukt tegenover journalisten dat er veel onduidelijkheid is vanuit de centrale overheid, terwijl de ondernemer plannen heeft om verder te gaan met zijn werkzaamheden die het gebied bedreigen.
2: Hoe deed jij zo'n zandput voor meneer Jovan? En hoe deed jij zo? Je schreef het ook naar meer aan de rivier, naar meer. En ja, de bepleegde activiteiten, de bepleegde dikassanti, futjagwe. En het is niet dichtbij het dorp, dus dan waardoor ook op het one-stop setting samen met de DC, met de overheid natuurlijk. Je schreef dat de mango in een leefgebied voor de dorp. En nu de libengwe en atanso. Dus had de echt een bedreiging die adorbo namelijk. En if trangen alleen kon. En je ziet subtiel zo wat er aan noemen. Maar if a extreem alleen kon. Dat ap te weken apu ja zo noemen. A wat er ik kon tapadang. En ik gwein de loosing na fessi. En dat zou je abi a liba wat er ik kon ook toe in adorbo. En dat zou je abi overstromen. Toch? Dus vandaar dat we dat nee aan elkaar gaan doen. En ja, ik ga usabi een unu abuleti. En af dat we feti ook toe. En ik ga aan overheid drapen ook toe. Deze schrijf af de plichti naar de bedrijven. Dus zo hoe ik een zaak vind, door poeken in opstand. En zo je ziet ook dat je, als je kijkt om je heen, je ziet dat alle dingen, activiteiten die stopgezet zijn. Ten aanzien van die. Ik denk dat een ondernemer ook later voor door naar de Europa. Natuurlijk, een stop voor fetafeti. Maar zolang sowieso aan de omgang door. Toch? En Uwan nam natuurlijk dat hij aan moest herstellen, maar van oude herstelling, toch? En Uno laat hen toe.
3: En zijn Granlanti voor Saranan Taki, zijn de tegen?
2: Ten aan nu, Granlanti, ik wil Sabi, Uno kies antwoord, misschien briefje, een aantal lezen mis zijn briefje voor kies aan duidelijkheid voor Lanti, de desbetreffende autoriteiten, de ministeries. En ten aan nu naar MNA reageert en dat in nou onderzoek geeft aan dat je de hoorde schrijven naar de voorwaarden. En ja, natuurlijk naar het ministerie van NH, ik geef de concessievergunning uit. Dus we wachten op Lanti voor, trek alles aan in, toch? En naar het woon- en leefgebied voor de inheemse. Dus we verwachten voor Lanti dat moest trekken de vergunningen in.
1: Hoe begin je het dorp, dat ik bedoel, om eens maar het in het dorp Grand Creek?
2: In het dorp Grand Creek noemen we na plus minus 500 inwoners aan het dorp Eteri.
1: En alladens maar dat die eigenlijk dus na al leefgebied voor de smappen, de smappen, gewend die draaien loon te doen zijn.
2: Precies dat die na al leefgebied per week officie, per week ontie. Maar nu, hoe heb ik gemoord vara? Diep in Nabusi en if ik gemoord vara in Nabusi, dat je big swamp op inomang bereik Abusi dat die makkelijk. Dus doordat de man pleegde activiteiten, ja, dat de met ik gemoord vara. Toch? En dat nou een gevaarlijk zijn die uno ook toe.
1: Ja. Maar mijn aksmisser heeft ik kapting. Vaar aan die sconsofara, nou dat me bedoel, vaar a ondernemer kies a.
2: Tuurlijk, je kiest toestemming voor het ministerie die de belasting een vergunning uitgeeft, toch? Goeie meneer bij mij contact met mij. En toen me leg je uit dat if you go, die ki, je kies probleem naar het dorp. Maar doordat, ja, de man dat je hebt money, hebt macht, toch? En een man go naar een ministerie, go die een verzoek in. En via een ministerie een man kies een vergunning. Bij uno ben de man overheid schrijf je, nou pleeg een FPK toe. De man ook naar het dorp, ook dat je van, oké, we gaan zo'n onderneming, een pisse voor kandika santi. De man ook met contact. En deze schrijf je, de verzoekschriften, goed rapen en de wijs af. Maar is dat plek van een politiek de Insranang? If I have a piece of money that I can do for you, but the money bewandel de juiste wegen. En zo ik vaak me tegen een ondernemer bij mij contact tegen mijn motaki, ik is toestemmen voor een hoger hand. En ik is dat ik dat ube afwijlen een gewisse wijlen een president Santoki aan regeren dat die en is dat bilig van ik minus heb ik mijn taking, maar ik vaak is dat bitak politiek na wang dood een vroko als het ware, toch? En unulek tiwang, unulek kleine, ik kan taki
1: normale burgers.
2: Normale burgers, dan heb je niet echt veel te zeggen, toch? Maar dit is ook al een bewijs van hoe men omgaat met gemeenschappen, inheemse gemeenschappen. Ze slaan de inheemse gemeenschappen over om hun doel te bereiken. En dat mag niet, want we zijn, het is niet iets nieuws. We zijn al jaren terug bezig met het vragen naar onze recht. Maar we krijgen het nog niet. Een reden waarom, ja, moeten we dan vragen aan de overheden die komen, de regering die komen, die weer gaan en die komen, snap je? Dus we zeggen, we blijven maar vechten voor onze recht.
1: En vanaf Otengama begin je ook, ja, met access aan die kapitein, omdat Temiluku loont, dat a prespa man dikke. A begin moro een voetbalveld, bijna toe, dan a drie voetbalvelds refi. Seyanga sey toch, dat want ik ama uroko wa mooi pisi. Olanga vanaf Otengama begin en Otenga stop?
2: Ama begin 1 jaar geleden. Een jaar geleden ama begin en in februari we stoppen.
1: Okay. En vanaf oten aman be de bezig voor de aanvraag. Oten na eerste lesie sa aman benader a dorpo.
2: Het was aan a benader mi telefonisch. Okay. En abe de vorig jaar mi noman sa so ting moro, maar abe de vorig jaar. Dan waren ze stukken al in orde. Dan tak tak mai ko aksi eerst toestemming of wat, maar dan waren ze stukken al in orde. Want hij heeft ook aangegeven van ja, maar een zoals jullie weten is er ook een Tjotkan die schelp en zand graaf. En had hij ook zelfs het voorbeeld aangehaald van ja, maar als Tjotkan hier zou komen graven, zou je het toelaten? Ik zou het ook niet toelaten. Ik zeg, als u wilt doen, ga maar, dan gaat u zelf merken wat er zal gebeuren. En dit is het geworden.
1: Santro, je harjo terug samen kan verstaan, want een ondernemer Juan Godoro, ik begrijp dat zijn briefje gaan naar commissarissen, dorpsgemeenschap die naar trase uno wani, sana punt sa ude no no de.
2: Ude tapa punt taki uno wanden of kom na taki de gemeenschap no wan de ondernemer moren in een gebied. Want if you laten toe, dan je giu egi recht weg, toch? En uno kan laten toe tak de mauko van ite habu sit Godoro. Dat pewo go fisi. Want sa yo kisi, dan de mou baka na gebied af. Dat ino mango fisi, ino mango on timoro. Dus sowieso gaan we het niet toelaten. Het enige wat de regering of de instanties moeten doen, is een intrekken van die vergunningen.
1: Dat is nog niet gebeurd?
2: Dat is nog steeds niet gebeurd. Dus we zijn ook via de FIT zijn we echt hard bezig aan hun deuren kloppen. Maar tot nu toe heeft de minister van NH niet gereageerd. Op geen van onze mailtjes, op geen van onze brieven. Alleen het ministerie van GBB heeft laatst gereageerd en geeft aan dat die tweede zandput buiten het gebied van Grand Creek ligt. Maar wie zegt dat? Hoe kan je dat aangeven? Want wij als inheemsen hebben niet maar een klein gebied waar we onze medicinale planten halen. Als je zelfs kijkt, zie je die podociribomen. Ja? En waar we vissen, waar we jagen. Dus daarmee zijn we ook niet tevreden. Maar we gaan verder. We gaan verder. Men zegt, we vechten tot het bittere eind. Totdat we een duidelijkheid krijgen. Totdat er echt een goede duidelijkheid komt. En dat men zegt van, hé, dit is het gebied van de inheemse. Het is eigenlijk het gebied van de inheemse, want na uno inheemse bij de Jana een fossie, toch? Dus ik vind het alleen maar jammer dat we steeds als inheemse dan door moeten vechten naar onze recht. Ik snap het, er zijn ook de overheden die hun dingen willen doen, maar pleeg die FPIC eerst. Kom eerst met de gemeenschap praten. Vraag wat de gemeenschap wil. Of dan hoor je, dan heb je dit niet. Waarbij nu de ondernemers de staat voor het gerecht moet slepen. Dan krijg je dit soort zaken niet. Maar je geeft een gebied uit binnen dichtbij de inheemse dorp of een gebied van de inheemse. Dan ga je dit krijgen, ja.
1: Dat was kapitein Angelique Palmtak van het inheems dorp Grand Creek in Saramaca. Het is onze nieuwsdienst nog niet gelukt om de districtscommissaris van Saramaca te spreken over dit vraagstuk.

0: Maar aan de andere kant krijg je ook heel wat boze reacties. Weet je, dat ik heb dat geld nodig. En dat is begrijpelijk, want dat geld wat men krijgt is bitter weinig. Het is ver onder de armoedegrens. Het is al niet voldoende. De mensen moeten soms ook hier en daar gaan lenen om de maand door te komen. En dan denk je van, op de 20ste moet ik mijn geld krijgen zodat ik datgene wat ik geleend heb terug kan betalen. En wat nog overblijft, dat ik wat dingen ermee kan gaan doen. Maar dan blijkt het dat je op de 20ste dat geld niet krijgt, 21ste ook niet. En niemand zegt wat vanuit het ministerie van Sociale Zaken. Er is geen communicatie naar die doelgroep toe van jongens, hou aan, morgen of overmorgen wordt het overgemaakt. Er wordt niet gecommuniceerd. Dus dat beetje respect naar die doelgroep is er ook niet eens. Ik weet je, en het is niet dat het niet kan. Het kan, want in de periode van minister Amavo hadden we ook deze situatie. En hadden we daar ook een ODAD, meneer Corinda, die me soms 11 uur s'avonds belde van Ikunji, probleem er. En dat zei ik hem altijd van in het begin. Maar hij zei van nee, manina deed het om over te maken. En dan vroeg ik hem van oké, maar hoe lang gaat het duren? Zei hij aan mij, geef me 2 of 3 dagen, maar wat is maar rustig, gimme. Maar dan wist ik wat ik aan die mensen moest zeggen. Maar als je niet weet wat je die mensen moet zeggen, dan kan je ook niet zeggen. En dan kan je die mensen ook niet rustig houden. Dus daar gaat het om. Je moet een beetje communiceren met de stakeholders, maar ook met de achterban. Dan kan het misschien nog goed bijkomen, maar irritatie ontstaat omdat dat geld al weinig is en niemand zegt wat. Ik denk dat de minister zelf weet dat die communicatie beter moet. Ik bedoel, ik denk dat de minister ook leest op Facebook toch, en via social media de reactie van Alfa van mij, maar van de doelgroep zelf. Er zijn toch ook mensen van het ministerie van Sociale Zaken die dingen zien en lezen. Nu begrijp ik dat die 2750 is overgemaakt voor de mensen, maar die 1000 extra nog niet. Dus dat weet ik niet precies of het zo is, maar wat ik uit de berichten kreeg van de doelgroep, dat alleen die 2750 is overgemaakt. Die extra 1000 SAD van de president is niet overgemaakt. En dan heb je ook weer een andere ding, die koopkrachtversterking 1800, waarvan vele mensen al een paar maanden dat ook niet krijgen. De mensen weten ook niet waarom. Waarom ze het niet krijgen. Zij moeten gaan lopen zoeken naar die informatie waarom zij die 1800 ook niet krijgen. Dus ik weet niet, het is een hele gekke situatie vanuit het ministerie. En men communiceert niet. En dan vindt de minister dat zij nog het bestaan moet gaan opschonen zonder bepaalde zaken goed in orde te hebben.
1: Misschien kunt u ons uitleggen wat u bedoelt met die 2750 en 1000. Hoe zit het precies in elkaar?
0: Dus die uitkering zelf is 2750. Wat de doelgroep kreeg. In de periode van Santoki kreeg men een 1800 SAD koopkrachtversterking. Die loopt door, ook in de periode van president Simons. En president Simons had begin van dit jaar 1000 extra toegevoegd of beloofd aan de doelgroep. Over die bedragen praten wij. Mm-hmm. En die 1800, bij vele mensen is dat ingetrokken. En vele mensen weten dus niet waarom ze dat niet krijgen. En dan moeten zij gaan lopen zoeken. En hetzelfde geldt ook voor die 1000 SRD. De ene krijgt het, die andere krijgt het niet. Het is gewoon een waarboelen. Het is om te lachen, maar het is ook triest, vooral als je dat geld nodig hebt. En sommige mensen, ze zijn totaal afhankelijk.

0: hunger van dat geld, mijn happiness. En dat moet meenemen dat iemand met een beperking extra aankosten heeft. Hoe groter de beperking, hoe meer aankosten. Iemand die bedlegerig is, die heeft meer aankosten nodig. Omdat die moet pampers hebben, die moet dat hebben, thuiszorg. Noem maar op. Iemand die in een rolstoel zit, die kan niet in een PL-bus stappen. Die heeft een rolstoelbus nodig of een extra taxi. En dan moet hij of zij nog naar de dialyse gaan. En dan moet je dan leven met het gunstige, laten we zeggen het gunstige, 2750, die 1800 SRD en die 1000 SRD. Komt men op 6300 SRD en zwakke huishouding. Dan kom je op iets van 6300 SRD. En wat is de armoedegrens? Die armoedegrens is bijna 8000 of 9000. Dus die mensen zijn al ver onder de armoedegrens. De mensen kunnen niet eens gezond eten. Want al weet je dat bruin brood goedkoper is, maar je kan dat niet permitteren. Dus de mensen die gaan het witte brood eten of rijst eten in plaats van wat gezonde dingen. Vruchten kan je niet eens meer permitteren. Dus in plaats je de mensen gezond maakt, maak je die mensen juist zieker. En waardoor die persoon die vandaag nog geen dialysepatiënt is, kan morgen wel dialysepatiënt zijn. En dan wie draait over de kosten op? Dus het is weer die samenleving. Want die samenleving moet weer geld op tafel brengen. Dus er is ook een soort van beleid op het ministerie. Niet waarbij je in een traject wordt gebracht van 3 jaar, je wordt klaargemaakt en degene die kan werken, die worden gebracht naar de arbeidsmarkt, zodat ze wat zelfstandig kunnen worden, hun eigen geld kunnen verdienen. Of degene die graag zouden willen ondernemen, dat zij ondersteund worden. Dat beleid is er niet. Iemand die 40 jaar terug gegaan is om een aanvraag te doen voor een financiële uitkering en een dokterskaart. Die krijgt het, op die heeft het toen gekregen. En na 40 jaar staat die persoon nog steeds daar, op die stoep. Dat is de realiteit van dit land en je blijft voor altijd eigenlijk in armoede leven. Omdat je geen andere randvoorwaarden voor je geschapen wordt. Of mogelijkheden voor je geschapen wordt, zodat je verder kan ontwikkelen en een zelfstandige burger kan worden. Want een deel van die doelgroep, mensen met een beperking, gezien de ontwikkelingen die zijn in de wereld, de mogelijkheden die er zijn voor die doelgroep, kan een deel normaal werken. En alleen moet je die randvoorwaarden scheppen, de begeleiding geven. Dan haal je die druk ook van die samenleving weg. Want nu is het zo dat die samenleving elk jaar geld op tafel moet brengen om mensen te verzorgen die eventueel zelfstandig zouden kunnen werken. En het kan dat iemand, ik zeg maar wat, 15.000 nodig heeft en een salaris van 12.000 verdient. Nou, die heeft dan een tekort van 3.000. Dan moet je hem als overheid inkomen met die 3.000, zodat hij of zij die 15.000 heeft. En dan hoef je die hele 15.000 niet te geven aan die doelgroep. Maar nu is het zo. 1. Je brengt die mensen niet in een traject, zodat ze begeleid kunnen worden naar de arbeidsmarkt. En daarnaast geef je de mensen een uitkering dat ver onder de armoedegrens is. En dan nog erbij, dan betaal je die mensen vaak genoeg laag. Dus er moet echt beleid komen op het ministerie van Sociale Zaken. Dat de mensen op het ministerie moeten gaan leren om met de stakeholders aan tafel te gaan zitten en samen proberen beleid te maken. En niet ergens daar in een hokje zitten met Irko en zelf bepalen wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Want je kan wel in de breedte, maar je kan niet in de diepte. Terwijl als je met de stakeholders gaat praten, dan kan je in de breedte zowel in de diepte gaan en beleid maken met de mensen. Maar soms krijg je het gevoel van de beleidsmakers hebben zoiets van, ze willen soms geen dingen aannemen van anderen. Want deze jaren zijn leuk, want ze het lastig. Dat we zelfs aan volk, ze gaan het blijven doen. En dat heeft gemaakt dat sociale zaken op een brok op een nazi lijken. Maar wie is slachtoffer ervan? Het is de kwetsbare groepen, waaronder de mensen met een beperking.
1: Ja, is het misschien een idee om te praten met de huidige minister van Sociale Zaken hierover?
0: Nou, wij zijn eigenlijk wachtende op de minister van Sociale Zaken op een gesprek. Wij hebben altijd aangegeven als WAOKASI dat we elke regering de ruimte geven om hun ding te doen als ze aantreden een jaar lang. Dat hebben we ook toen gedaan. Maar dat is de minister zelf die mij toen in december jongsleden uitgenodigd had voor een gesprek en mij had gevraagd om mijn medewerking, om haar te ondersteunen in de rol van adviseur. En ik heb toen gezegd, ja, is goed, ik ben bereid en ik mag 100% op mij rekenen. Maar daarna heb ik eigenlijk niets meer gehoord van die minister. En ik ga niet rennen achter die minister van minister, maar wanneer kan ik beginnen? Want tijdens dat gesprek had ik ook gevraagd, wanneer kan ik beginnen? Toen zei ze, laat me even wachten, want ze moet intern het wel doorgeven dat ik die ondersteuning ga geven. En daarna heb ik niets meer gehoord. Dus het ligt niet aan ons. Wij wachten wanneer we die in de ondersteuning kunnen geven. Er zijn ook andere organisaties die ook willen ondersteunen. Maar zoals ik zei, als je ons niet wil benaderen of betrekken in het beleid, dan kunnen we niets doen. Maar het is niet dat WAOKASI alleen wil, maar er zijn ook andere organisaties die staan klaar om te helpen.
1: Aldus Anil Kunch Bihari, voorzitter van Stichting WAOKASI, in gesprek met Lim FM. Het maandenlange geschil tussen Gramang Leslie Valentijn van de Matawai-stam en enkele van zijn kapiteins en basha's is bijgelegd. Tijdens een onlangs gehouden kroetoe op de residentie van het Grootopperhoofd hebben gezagsdragers die de Gramang eerder publiekelijk hadden besproken zich verontschuldigd. Lim FM sprak hierover met Raoul Abisoina, adviseur van de Gramang, en hij vertelde ons het volgende.
2: De aanleiding van die kroetoe waarbij de Gramang afgelopen zondag heeft gezeten met zijn onderdanen was naar aanleiding van een aantal zaken die we de afgelopen periode, afgelopen maanden hebben gehad. Je kan zeggen, er waren wat meningsverschillen en spanningen tussen de gemeenschap en een paar kapiteins en basjas die zaken ook anders hebben geïnterpreteerd. Maar die zaken zijn niet binnen huis besproken. Voices, bezini, berichten, bezini. En dat was niet goed onder de gemeenschap. Dus in mijn positie en functie als adviseur van de Gramang, samen met wat anderen die ook betrokken zijn aan dat geheel, hebben we de poging gewaagd om ervoor te zorgen dat de meningsverschillen en die spanningen die er zijn, die er waren, glad te strijken. Dus dat hebben we gedaan en afgelopen zondag was het zo ver waar de Gramang op zijn residentie samen met een groot deel van de kapiteins en basjas bij elkaar waren op zijn residentie om die zaken te bespreken. En zoals het hoort binnen de traditie, praten we. We buigen ons en zaken die fout zijn gegaan worden op tafel gelegd. En soma moest kisleti, ik kisleti. Soma no moest kisleti, soma fout. Je wordt gewezen op die fouten. En u weet, bij ons, je betaalt je boete. Dus zo is die kroetoe aan toegegaan. totdat we het punt hebben bereikt om dan die vredespijp te roken.
1: U wilt toch graag weten wat de sfeer was op die vergadering. Was het een gespannen sfeer?
2: Ja, kijk, in elke vergadering waar er meningsverschillen zijn, ga je dat hebben. Maar als we als partij een doel hebben dat we vredig van tafel moeten gaan, dan in het begin heb je sowieso die spanning die er gaat zijn. En dat is sowieso onderdeel van alles. Maar het uiteindelijk doel is dat we van tafel moeten opstaan als broeders en zusters. Dus ik zou niet zeggen dat de gemoederden niet verhit waren. Dat had je. Maar het uiteindelijk doel is om als vredig van tafel te gaan. En dat is wel gebeurd. Vandaar dat u ook het moment heeft kunnen zien, zoals de foto's laten zien. Ishi de mai brasa, trama isek trama anu, wa heel drank chari. Dus dat was er wel. Maar we hebben dat kunnen elimineren omdat, nogmaals, dat doel vanuit beide partijen is om zaken, of was om zaken recht te trekken. En dat is werkelijk gebeurd.
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat de kwestie van 21 Bergi, waarbij goudzoekers door de autoriteiten de afgelopen periode tot meerdere malen toe zijn verwijderd uit het gebied. Dat een van de zaken was die tot die eigenlijk ontevredenheid had geleid. Klopt die informatie?
2: Deels niet. Reden waarom? Omdat kijk, die ontruiming van de mensen heeft puur te maken met de veiligheid. Ik heb zeker wat Kroeto's bijgekomen waar hij als groot opperhoofd altijd heeft aangegeven dat hij zijn eigen mensen niet broodeloos wil maken. Maar als we een situatie krijgen, kijk, we hebben de afgelopen periode zeker 2 ontruimingen gehad in het gebied. En vooral bij die laatste weet ik dat na een paar dagen na de ontruiming hebben we een situatie gehad bij Abergi, want bombigi deel voor Abergi, Fadon. Was die ontruiming 4-5 dagen van tevoren niet gedaan, dan zouden we een ergere situatie krijgen dan die van 3 jaren terug. Dus mensen hebben sowieso hun zienswijze, hun denkwijze. Maar wat ik wel weet van die Gramang is dat hij die situatie zo ordelijk mogelijk daar wil hebben. En het moment er een dreiging is, Pisma Olas de Libi, dan moet je optreden. En sowieso, kijk, dat gebied is het gebied binnen het Matawai-gebied. Maar je hebt bijvoorbeeld de centrale overheid die ook alles bijvoorbeeld monitort en zo. Er is een protocol en dat loopt straks ten einde. En een aantal betrokken ministerie, bijvoorbeeld justitie en politie, regionale ontwikkeling, defensie, natuurlijke hulpbronnen, zij maken deel uit van zo'n protocol. En die rapportages komen en je hebt je momenten waar je bijvoorbeeld gaat moeten optreden omdat wij kunnen het niet eens nog 1 keer permitteren waar we diezelfde situatie van november 2023 gaan krijgen. Dus deels was het wel zo omdat mensen het anders zien, maar deels was het niet zo omdat we bijvoorbeeld willen, dat is wat de grandma sowieso wil, dat mensen hun dagelijkse brood daar mogen verdienen, kunnen verdienen, maar het moet op een zo ordelijke manier plaatsvinden, zolang dat het geval is, dan heeft de grandma geen probleem. Maar hij heeft het een aantal keren gezegd, ook in een meeting met de kleinschalige goudzoekers, waar hij duidelijk heeft gemaakt van, hé, mijn broederloos, ja, zo, met allemaal roko, want na jawama allemaal is in een brede, maar met een situatie de veilig, en zolang een situatie de veilig, dan is er geen probleem. Maar aan de andere kant heb je ook, waar er wordt gewerkt, worden er fouten gemaakt, meningsverschillen, zienswijzen die met elkaar kunnen botsen. En dat was ook onderdeel van het geheel die bijvoorbeeld zou hebben gezorgd dat er een gespannen sfeer was de afgelopen periode. Maar we zijn blij dat er op die kroetoe, die bewuste kroetoe, die dingen zijn bijgelegd waardoor de weg nu vrij is gemaakt voor partijen om in het vervolg in een vredige manier met elkaar door te gaan werken aan de verdere ontwikkeling van het Matawai-gebied.
1: Tot zover Raoul Abisoina, woordvoerder van Gramang Leslie Valentijn. We spraken hem over het geschil binnen het traditioneel gezag van de Matawai-stam, waarover er onlangs een kroetoe is gehouden.
3: En tot zover het nieuws op Lim FM. Namens Jason Pinas. Fijne luistertijd verder toegewenst.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: sugar.
1: Eerst het menu van vandaag van Eethuis Esselina. Sweet osso Chinese nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, blakai pisi moksalesi met gerookte kip, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met tomtom en kip als iron zoutvlees, pikante varken, gestoofd rund en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en antroa. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissi fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.
3: The hit.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 25 september. Aukensoep met kip en zoutvlees. Zuurkool met kip en rookworst. Masala kip met roti. En gebakken snoek. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: todo taxo.
1: Arkis malon tu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odafuna de. En a beskopu fti de, dat taxo. You no musu luku antiki, da you take you ay langa langa, gosute na naini. En dat wil zeggen, mijn mensen, onoplettendheid berokkend schade. You no musu luku antiki, da you take you ay langa langa gosutu na ing. Shup, shup.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System. Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
4: Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for de man City Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners, na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
6: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.

0: 6 uur 's avonds at the Imperial Venue, Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee bij Dans Alibi Boy Jackie.
1: Hoi mama.
2: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro daar.
1: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is zin.
1: Nou mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. In zin van je Western Union, je Pengelstraat. Want trappen aan top service, vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.
1: Ja, maar ik weet.

0: Kite. A takkie dis na O. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

We zijn de live opnieuw, of we hebben de live opnieuw gestart. Dus we zijn er wel, we hebben alles maar Odi. En we wachten nog even op zij die moeten kijken. We groeten alvast. Alasma zei Arki. In afbroeien, er is niks aan de hand. We moesten wel even ingrijpen in de FB Live. Dus meld maar snel aan alle anderen dat we zometeen beginnen met een paar spantories in deze BT.

Ja, we moesten dus technisch. We hebben Zitko even met de live version. Maar dat is intussen gecoverd. We waren eigenlijk al live en toen hebben we dus even de stekkers uitgetrokken. Maar zo gaat het. We hebben ze dus weer erin gestopt. En wij heten u welkom op deze vrijdagbagana. Het is 25 september. En we leunen aan tegen het eind van september. Volgens mij dinsdag, nee, donderdag. Moet het al 1 oktober zijn. Dus de maand september heeft nog maar 5 dagen. In de VVD, dat score op, wie denk je? Laat mij de mensen die vandaag jarig zijn feliciteren. Alle jarigen van harte gefeliciteerd. Ook de mensen die morgen jarig worden. Raoul Swedo en mevrouw Helen. Zijn morgen jarig. It would be also the birthday of my old man. Apoort je dat nog demoro? Padre Bofariar Tamara ook toe. Mijn naam is Clifton Limburg en ik zit hier. En ik groet ook de mensen die ziek zijn. Alles maar zang, no even zo 100. Met taku odi. En met tak ook toe odi des masa abi. Was sterfgeval. Goedemiddag. Krakti. Gecondoleerd. Dames en heren. Wij hebben een paar interessante topics. En we denken dat ik je bagan natori disi gaat de tongen los gooien. Niet alleen, maar ook de vingers. Wat mensen gaan tapen. Andere mensen gaan boos worden. Anderen gaan zeggen eindelijk. Maar het gaat de tongen losgooien. Zeker het politiek deel. Waar we zullen praten over de politiek. De huidige gang van zaken in de politiek. Maar kom hier, ik accept alles maar even hier bong. Even die wakabong. Nog een tackle, nog niet idee. Geen aanrijding gemaakt, geen trobby gemaakt. Is het smooth gegaan op kantoor? Heb je al je opdrachten kunnen uitvoeren? Heb je targets gehaald? Heb je lekker vergaderd in het land waar we de hele dag vergaderen? If je dit napje hossel, ik maak wam chin zo toe. Ja, if je serie chin sani en hossel, ik maak wam chin zo toe. If je msaka prijs even lukusai kan doen. Soms is het ook goed om een beetje te onderhandelen over de prijs. Isabi, de mensen die kopen moeten ook weten dat je normaal saka prijs toem zie. Want vaak genoeg willen mensen zoveel korting. Ik weet dat iemand een keer zei, meneer, korting is al dood. Dood en gecremeerd. Je bestaat niet meer. Wanneer je korting, ja. Maar je weet hoe dat toe gaat soms. Meneer, denk je zo, als het nodig is, if mi boser wansani. Kunnen we erover praten? Van Lukonomika, Saka Jagi even. Minoka Saka en Tumsi. Meestal is Waman. Waman doen Rokoji bij wijze van spreken. Dan moet hij dat ik kan doen Rokoji. 5000. Dan heb je allemaal begin taki. Oké, nou Saka Wansani, je keer me toch. Je moet 5000 voor. Ik zei, ik ben klaar om een trasanik, maar 5000. Ik ben klaar om een trasanik, maar 5000. Zeg, goed, hoe ze kan doen. De van Manta heeft plaatsen, oké, ik ga hem toedoen.

Dat want dat je bij wat Remy. Dus altijd goed daarop letten. Je moet niet blij zijn. Je kan blij zijn, maar dan moet je weten dat Amman is zuiver. En ik ga je zeggen, de onzuiver Malai, ik zal maar niet zeggen in welke sector. En de politiek met dat hier, hè, maar die zijn er natuurlijk in overvloed. Maar Motaji, de onzuiver Malai, man, bepaalde maar ik denk je in termen de bezig in een business. Maar ik denk van hoeveel geld kan ik uit zijn zak halen? En dus jij moet in elk geval in daai. En eigenlijk, if you know dit thuis in de materie, is hij go om wat auto of if hij go om Fairview of zo, die sabi of if hij go om Karkong, Mekwan TV, is altijd goed om een second opinion te hebben of iemand die het kan weten van i Arkino. Maar alleen voor actie is zo'n bedrag, jongen, je alterneerder. Van elkaar, iedereen denkt dat het schappelijk of iedereen denkt dat het voortdoen zie. Altijd, dames en heren, mensen hebben, het is altijd goed, in je vriendenkring moet je alle disciplines hebben. Abi en je vriendenkring moet je hebben, dames en heren, Vergarasani. Je moet in je vriendenkring hebben, militairen, politiemensen. Je moet je vriendenkring hebben, doktoren, verpleegsters, isabi, onderwijzers, brandweermannen, cipiers, douane, vuilnismannen, ambtenaren, karkon, mirat mi ap ala sani, mi ap mati ala si en ala presi. Dus altijd raadplegen en kijken hoe of wat. Ik ga je zeggen, mino go tumsi dipi in samotak no. Maar is de, hebben we dus lang gesproken over de situatie in het KPS en de instructeurs die hun boekje te buiten gaan. Maar Motai is de netie, met die informatie hard. Hard eigenlijk. En ik ga niet zeggen Fusuma, dat doen we toch nooit. Maar ik ben dat hard dan hard. En vaak genoeg, dames en heren, weet Jompo, lijkt van hoe Jompo is. En terecht hebben we ook gezegd: instructeurs mogen natuurlijk niet in de fout gaan. Je zal altijd, en wie is naast Masref Suki, dat is geen excuus om te zeggen. Maar bij jou is Sukumi en mijn manningen en naar broeder Loy Mischien. Dat kan. Maar broeder zei Loy Mischien, kan controle dusdanig dat je laat zien idee. Maar de andere kant, dames en heren, dan ga ik het zo zeggen. Aan de andere kant moeten we ook vaak voorzichtig zijn met de mensen, de zogenaamde. Ja, niet vaak hoor. In dit geval, laat me dat specifiek zeggen. In dit geval, slachtoffer. Want if je era invoerde, als je dat jongen zang, al die tijd. En dan wordt het uitgelegd, heerlijk, dankjewel Regen, welkom. Dan wordt je uitgelegd, als je dat jongen zang. Dus de aheerslachtoffer gaat ook niet vrij uit in die zin. Dat ben ik aan dat je slachtoffer schreef, mek in asem korps om een traslachtoffer. De slachtoffers revie mek in asem korps fozago jompo inspect slachtoffers revie mek omen tut omeni zeker to slachtoffer onder dezelfde recruiten. Dus kijk, als de mensen elkaar bespringen en maar volop choppen. Je moet politieagent worden. Je bent in de opleiding. Het is geen naaikursus. Isabi, het is geen naaikursus. Het is geen whipcursus. Je bent in de opleiding voor transco toe. Doe alle andere dingen thuis. Maar het is grosching. En ja, je kan niet. Je normaal wij uit en go karning. Natuurlijk, hoe nee, karning. Maar het is makkelijk om te komen huilen van ja, die heeft mij

0: met wat heb je zelf ook gedaan in hetzelfde korps met anderen. Isabi, dat is terecht. Vaak genoeg weer die commentaar, maar we hebben Abba en Bere. We hebben en Bere vaak eens die commentaar en dan worden we een beetje, raken we geïrriteerd, dat is waar, die bismafasi. Maar er is altijd a dipifatori, die hier a dipifatori. En soms moet je helemaal zeggen, maar zij de staande uitzending is de unegia informatie. We wat die toe met die. Ja, maar je hebt je telefoon aan de ferie, dus met dat kan je nou face-to-face. Je sabe. Maar goed, dan weten we dat. Al met al, het komt erop neer, alle mensen moeten voor zichzelf weten dat Iconagron tapu met een eigen waarde. Isabi, je hebt wel eigen waarde geïsrefi. En misschien ben je er trots op als je binnen een in een groep heb je tenminste 5 van de 10 meisjes. Daar heb je misschien seks mee gehad. Of 5 van de 10 mannen, daar heb je seks mee gehad. Misschien ben je daar trots op. Maar je zou er eigenlijk niet trots op moeten zijn. Je moet voor jezelf, dames en heren. Je hebt respect voor je ching. Je hebt wat eigen waarde. Je hebt een charisse revie. Moet je hoog houden. Isabi. En als je daar ergens bent om klaargemaakt te worden voor douanier of militair of politievrouw, dan moet de concentratie daarop gericht zijn. Niet op hoe lekker kan zij niet zijn of hij. En dan kan ik lekker met die of whatever enkele spannende whipmomenten hebben. Uiteindelijk, na al die whipmomenten kan je niet eens normaal gaan plassen. Want hij brom. Isabi? Goed, ik laat u horen deze Vijfhoven. Zij had een activiteit vanmorgen. Ze heeft ons gisteren gebeld. En ze heeft gevraagd van... Inomalomsa even. En toen heb ik er nog gezegd. Deze Unolomsa. Maar ik bel u wel. Het is een heel kort gesprek. En Rabakadati heb ik gesproken. Dat wil ik u ook laten horen. De moeder van een van de vermiste jongens... Afro storte ati na uno en tagi arkiva afro taki era pijn in afro en sting, maar dat kan je verwachten want dat nou een ma en alama if i chai up chinigi mung is afasandek ba a bending na wa ma na wa falk belangrijk sani, maar daar komen we straks op terug. Laten we luisteren naar DC Wenny Vijfhoven.
1: Goedemiddag meneer Limburg.
0: Ik heb begrepen, het was een extra drukke dag voor u vandaag. Hoe komt dat zo?
1: Omdat we de oplevering hadden vandaag van de Lobato School aan de Grofolostraat op Beekhuizen.
0: Wat bedoelt u met oplevering? Is het een nieuw gebouw?
1: De school is gerenoveerd. Nee, de school is totaal, is helemaal gerenoveerd. Een totale renovatie van de Lobato School.
0: Was het in slechte staat?
1: Ja, heel erg slecht, ja.
0: Is geen openbare school, toch?
1: Is een openbare school. OS Julius Lobato school.
0: Ja, oké. Okay. En misschien kunt u wat meer vertellen over de staat van de school. U zegt het was in slechte staat. De lokalen zagen er vreselijk uit. Wie heeft daar het initiatief genomen om te komen tot wat we vandaag hebben meegemaakt?
1: Nou, ik heb gekozen voor de Lobato school vanwege de staat waarin die zich verkeerde. En samen met de staat, de provincie Wenxing in Wenzhou, China. Ik had in april een bezoekje gebracht op uitnodiging. En ik heb daar kennis gemaakt met de burgemeester vandaar. En we hebben gesproken over samenwerkingen, omdat die... ook reeds samenwerkingen hebben met Paramaribo Zuid, Distriktscommissariaat Paramaribo Zuid-West toen, maar nu is het Zuid. En ze willen die samenwerkingen voortzetten, vandaar dat ze me hadden uitgenodigd. En uit die gesprekken is tot stand gekomen een donatie van $50,000. En ik mocht met dat geld mocht ik een school renoveren. En Ik heb dan gekozen voor de Lobato School samen met een Sejang-organisatie hier in, Chinese organisatie hier in Suriname, onder leiding van mevrouw Julian. En hebben we dit tot stand gebracht.
0: En de hele renovatie heeft $50,000 gekost?
1: Nee, de donatie was $50,000, maar de Surinaamse organisatie, de Chinese organisatie Sejang, toen het bleek dat het geld niet genoeg was, zijn zij ingekomen met nog $35,000.
0: Wauw, maar dat is veel geld voor het renoveren. $85,000.
1: Ja, maar ze hebben ook de water, waterinstallatie. Dus ze hebben alles is gedaan, vernieuwd geworden. Verlichting is helemaal opnieuw geïnstalleerd. Hmm. Dus dat heeft wel wat geld gekost, ja.
0: Ja, maar moest dit niet gebeuren ook in samenwerking met het ministerie van Onderwijs?
1: Ze zijn wel in kennis gesteld. Het ministerie is in kennis gesteld. Omdat zij hebben een samenwerking met een Suriname, dus Paramaribo Zuid, commissariaat. En we hebben de toestemming gekregen om dit te doen. Maar ze zijn in kennis gesteld. De directeur, mevrouw Ormskerk, was ook aanwezig. Dus ze waren wel op de hoogte.
0: Ja. Hoeveel leerlingen zijn er ongeveer op de school?
1: Nou, meneer Limburg, kunt u mij...
0: Je bent daar niet
1: toestaan. Ik heb het niet gevraagd.
0: Het is dus een lagere school.
1: Ik weet het niet uit het hoofd. Het is een lagere school, ja. Ik weet het niet uit mijn hoofd, ja. Alle lokalen hadden houten muren. Ze hadden houtluizen. Het waren niet meer goed. Ze hebben ze stenen muren van gemaakt, betonnen muren. Dus die kinderen zitten in een volledig gerenoveerde school. Op 1 oktober, ja.
0: Ja, oké, dat is mooi. DC, legt u alles vast, duidelijk op papier, zwart op wit.
1: Jazeker.
0: Ter voorkoming van enige ruis, vooral in deze tijd.
1: Nee, financiële middelen waren niet in handen van mij. Vanuit de Chinese organisatie hebben zij er zelf voor gezorgd, zij de aannemer betaald. Ik moest slechts toezien dat het gebeurde allemaal. Maar geen financiële middelen in mijn handen of van het commissariaat. Nee.
0: Ja,
1: zij hebben daarvoor gezorgd, ja.
0: Ja. Gaat u meer geld vragen voor andere scholen?
1: Natuurlijk. Ga ik zeker doen.
0: Welke andere scholen staan op uw agenda?
1: Ik heb nu B-keuze aangedaan. Dus ik denk aan een school in Latour. Want 4 resorten vallen onder het commissariaat Zuid. Dus namelijk Livorno, Beekhuizen, Latour en Pontbuiten. Dus ik ga alles eraan doen als ik tenminste in elke resort een school kan laten renoveren. Ik doe mijn best om het te doen. Ja. Ik hoop dat het lukt.
0: En toch zullen er mensen zijn die dus gaan zeggen van, maar dat aan Harok of ADC, die zien naar onderwijs bij Moesklaring.
1: Naar onderwijs Moesklaring, maar ADC in één gebied, na een elukufu alle sansa de in een gebied. Dus if one san no de boom in een gebied en een mayepi ou yepi. Ja, ja.
0: Nou, dat is mooi, DC. Ik vind het prachtig. Als kinderen in een schone, mooie en betere omgeving zitten, denk ik dat het van invloed kan zijn op de leerprestaties.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Absoluut.
0: Hoe hebben de leerlingen en het schoolhoofd gereageerd?
1: Nou, heel erg enthousiast, blije gezichten waren het. Ze waren enorm blij. Ja, ze hebben het gezegd, je kon het aan hun gezichten aflezen. Het was gewoon geweldig. Ja.
0: Oké, goed. Daisy, wilt u nog wat zeggen tot slot?
1: Nou, het enige wat ik wil zeggen is aan alle leerlingen die straks dan weer de school begint op 1 oktober en de leerlingen die straks weer naar school moeten, doe heel hard je best. We weten dat het moeilijk is, we weten dat niet alles in direct kan, maar we doen ons best. De regering doet zijn best, onderwijzers doen ook hun best. Dus aan de leerkrachten en de leerlingen succes in het nieuwe schooljaar en ik hoop dat we weer mooie resultaten kunnen hebben.
0: DC Wenny Vijfhoven was dat. Ik heb er gesproken en de school is gerenoveerd. Ik heb het niet geschreven. Maar goed, het is nice wanneer kinderen in een mooie omgeving. Solisie is een bepaalde score, jongen, moet hij elke keer. Die Aelo Wadra Evijabord. Evija bord. A bord priet in het midden. Dus Eva juffrouw schreef en Kassaart was in Suriname. Ja, wie schreef Kasja zo. Want ja priti, den po dat tra es ja. Kassaart was dubbele S toch? Den po dat tra S ja, den po RD. Zo, het is onvoorstelbaar. Of om een fremuzu. Den chins dom, maar fremuzu anga. Om een kalaka den na. En a verkara zijn. In a tafra. Nee, het is in sommige gevallen is het vreselijk. Dus eigenlijk na mit moest mit zonder te zorgen dat er reus ontstaat. Want mij, zodra mij er een monitoring met begin fuga, dat ik ook naar judo was aan hier. Want money, zo voor sessie. Goed verantwoord, alles vastleggen. Isabi, ook al is de samenwerking prachtig, DC heeft zelf gezegd. Alles is keurig opgeschreven, alles is keurig in een verslag. En zo hoort het, zodat nog een man ik kon verwijten. Isabi, en die organisatie zelf, Sanja Sensi, moest mantaki van Jamang. Isabi, ze tijdig foto's opsturen van wat allemaal gedaan is met dat geld. DC, nice job, job well done. En we kijken uit naar de volgende actie. Laten we ervoor zorgen dat de kinderen tenminste kunnen zitten. Dat we een boentrafafu schrijven. We een borden wisselde, kreti de, a bord boom. Isabi, alleen hoop ik dat, want we een discussie ontstaan. Oh, is van eens mijn kost. Maar zijn we kost onze revisor? In simpele discussies. Een discussie, misschien op FB over het besluit van het ministerie. Voet op den score 12 euro. Minas afzijden. A discussie dat hij moest zorgen dat ik mij begin kost in zijn revie. We moeten erover kunnen praten. Hij weet maar nooit. Isabi, welk voorstel uit zo'n discussie kan worden meegenomen in de uitvoering. Dus ik weet niet waarom mensen elkaar zo uitschelden. Maar ik weet niet. Ik heb moderator gevraagd. Moderator, ik weet, je hebt het heel erg druk. Isabi, mijn moderator is een 1000-poot. Maar waar nodig, check hoor, als mensen elkaar beginnen uit te strans, u weet het, we blokkie, is een blokker, blokkie lijkt BM. Maar goed, het is, ik hoop dat die discussie, want inderdaad is het warm. Zo lees je als een warang tiurumanting als een warang ba. En ik denk dat 12 uur, misschien kan de man met de score begin. Den score tapu F euro. Of 11:30, ik weet het niet. Maar ik hoop dat we in tijd in Suriname. Dat we Usadoro Amarki pe alla den score. Ja, op air conditioning. Isabella Dempchi. Of tenminste op een ventilator in de muur. Om de boel een beetje te verkoelen. Want iedereen kijkt grap dat Dempchi moest doen. Isabi. Mekwariken rap. Of wat wiskunde. In wat waren klas. Isabi. Dus laten we hopen dat de mensen de juiste beslissingen nemen. Ik heb de moeder gebeld van hoe heet die jonge man. Hier voor mensen. Hij heet Dinge Bond, maar zijn voornaam is. Daryl, no? Oké, okay, hij is Daryl Bond. En Daryl is samen met vrienden, die Tory van waar Ebu Jones voor in het parlement voor opkwam. Ebu Taki, autoriteiten, geven jullie wat meer informatie aan de familie. Luko Asano de na Umo Fodoro, maar even wiki wan man ting, da ino sabi. La inoshi brada 3D. If i brada ben if i brana mama sa elo ma strat ya mana hosol mang en so lije shama baka fo fifi d if ino shama 3D in e bruya mef amang ano mama fu a model dat i je ziet hem misschien elke dag. Er is geen gebruik dat hij hem een week niet ziet. Da i wiki madre inoshi pa of isa of inecht of je neefje. Dan ga je je zorgen maken. Isabi. Ik had het vanmorgen met een van mijn medewerkers. Ik zit met de man in de ochtend. Ik moest hem een tekstje geven voor FB. Die man staat op en hij gaat uit het gebouw. Dus ik ga ervan uit, die man is gaan plassen. Dus ik zit, hem is schreven. Amane kong. Dus baga, een kwartier. Misi amane doro. Maar toen dacht ik van, ach, liba saniara. Omdat ik bekend ben, ik... Die mannen hier, sommige van die mannen hier, die mannen helpen me om zo snel als mogelijk een kansuari te vragen om een keer langs te lopen. Die mannen zeggen, dus me denk dat hij allemaal de ene proces voor, zodat een kansuari kan rekenen op het terrein, dat hij kan lullen in slang. Maar ik dacht, ook al is dat het geval, na bijna een half uur, mij zei maar net door, joh. Ik dacht, hé, kan die man samen? Je weet, dus dat mij op, hoor. En toen begon het in mijn hoofd, ik dacht, kan hij maar vader in het toilet? Je weet, iemand kan onwel raken, hij maar vader in het toilet. Of hij maar vader in het badjari. Allerlei, tegenwoordig. Dus net van mij begon naar door, mij zei maar, ik kon het zien. Ik dacht, joh, waar was je? Maar leg me uit, ik moest poepen. Dus. Mijn dame, oké. Ik dacht, wat ik dacht, waar ben je? Zo lang. Je zou weten. Maar hij is dus met. Hij is gaan lossen met zijn telefoon. Sommige mensen zitten met hun telefoon op het toilet, waardoor. Je zou weten. Ook al doen ze niks, die man heeft een telefoon. Dat is helemaal. Het is normaal, je naar het toilet. Ik ga ook naar het toilet, zei nou eens voor. Maar dit duurde dus zo lang. Dus dat wil ik je uitleggen. Als iemand te lang weg blijft, en zeker in zo'n geval, dan moet je alvast nagaan. Kijk, dat geval Leisner is ook één. Deze jongens, we hebben gelezen op de politiewebsite dat die mannen op een gegeven moment de man Doro niet keren. Dat hij maar jumpen in Owagi en daarna heeft niemand meer. Niemand heeft ze dus daarna meer gezien. Isabi. Dus de politie moet onderzoeken. Maar de moeder, mevrouw Monko, die vindt dat het te lang duurt. Of niet dat het te lang duurt, maar ze wil antwoorden. En dat begrijp ik. Waar is mijn zoon? Isabi. Je kan niet slapen. Hè? Je kan niet gewoon zeggen, ga lekker slapen. Je gaat misschien proberen te slapen, maar je wil weten, waar is mijn zoon? Waar is mijn dochter? Is er iets gebeurd? Lief mijn kind nog? Deze moeder zegt, ik heb geen slecht gevoel. Dus hij leeft nog. Ik heb haar gevraagd, denkt u dat die zoon nog in leven is? Dat is mevrouw Angela Monko. En ik heb die mevrouw gebeld vanmorgen, omdat ik steeds berichten kreeg van meneer Limbo, help ons. Meneer Limbo, kijk zo lang. Waar moeten we naartoe? Wat doet de president? Niemand praat, niemand ontvangt ons. Mevrouw, mevrouw, dag mevrouw. Ik kan u slechts in de gelegenheid stellen om uw hart te luchten. We zijn hier rechercheurs. We zijn media, maar we kunnen het ter sprake brengen en hopelijk pakken de autoriteiten het op. En als u wilt praten, als u uw hart wilt luchten, als u tot Suriname wilt praten, misschien luistert Daryl ook als hij ergens is en you'll never know, dan geef ik u de ruimte. Begrijp je? Dus op grond daarvan heb ik contact met die mevrouw gemaakt, want ik zag een paar apps. Dus ik wil u nu die moeder laten horen. Mevrouw Angela Monko is haar naam. Ja? Uw aandacht. En AUB moet nog eens schrijven alle ververs aan, want anders gaat de moderator u aanpakken. Hou rekening met het leed van die mevrouw en van de familie.
2: Ik ben de moeder van Daryl Bond. Ik leef met veel verdriet, zoals men het weet, zit ik met veel verdriet. Het is namelijk morgen 4 weken dat mijn zoon van huis is en dat we tot nu toe niet weten waar hij is. Begrijpt u? En wat bij mij ook nu de rol speelt, we hebben gevraagd naar onderzoek. Wat nu speelt, ik heb brieven gestuurd naar een vice-president. Ik heb ook eentje voor de president gestuurd. Oké, en dus heb ik nog geen reactie van niemand gehad, want op een gegeven moment dacht ik van, ik wil zelf als moeder ook naar Guyana gaan om mijn zegje te gaan doen op de tv daar zo. Ik heb voor begeleiding gevraagd, ik heb nog niets gehoord. Oké. Het tweede wat zich speelt, we hebben gevraagd om die telefoons van die jongens te tracen, om te kijken met wie ze allemaal, je weet toch, gesprekken hebben gevoerd, dat we een beetje meer kunnen weten, dat we weten wat we kunnen doen. Toch? Het Openbaar Ministerie moet groen licht geven. Meneer Lembo, het is nu al bijna 4 weken. Alles ligt daar zo bij het Openbaar Ministerie. Wat is zo'n probleem dat men groen licht geeft dat de zaak verder onderzocht wordt, meneer Lembo? Begrijpt u? We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal moeders. Ik denk dat iedereen weet wat een kind maken is. Toch? Ik ternimmer meer niet als moeder. Maar laat het recht zegevieren. Dat is bij mij het overgrootste probleem. Met oefen den boy. If adeta kwam de boy doen als hij nog mag doen, dan we go aan, dan pakken we ze aan, dan doen we wat we moeten doen. Maar ik vraag aan de autoriteiten om mee te werken. Dat vraag ik als moeder, om mee te werken, want de autoriteiten werken zeer slecht mee, niet allemaal. Ik ga u zeggen, meneer Lembo, ik heb de minister van het korps heb ik geappt, gebeld. Daar stuurt hij voor me goedemorgen. Daar later heb ik weer gebeld, kunt u me bellen? Ik ben de moeder van Bond, ik geef steeds aan wie ik ben. Later zegt hij me weer, hij zit bij de president. Oké, je zit bij de president, maar als minister zelf van justitie, kan je toch contact opnemen met de ouders van die jongens? Waar zijn we zo hoog voor? Waar voelen we zich zo hoog voor? Huh? We zijn allemaal mensen. Probleem is voor ieder op de wereld. Vandaag is het voor mij, meneer Lembo. Toch? Maar we weten niet waar het fout morgen. Huh? Morgen 4 weken. Niemand weet waar die jongens zijn. Huh? Niemand weet waar die jongens zijn. Niemand kan zeggen, niemand kan ons iets komen uitleggen van of een informatie geven. Meneer Lembo, als ik u zeg als moeder hier zo, nooit heeft iemand me gebeld. Geen enkel autoriteit heeft me nog nooit een dag gebeld om te weten van zijn ai, we leven mee met jullie. Huh? Hoe gaan we zo om met elkaar in het land hier zo? Van wel liep zo naar ons reving. Dan hoor je of zeg de hoofd, hoe heet die mevrouw? Van Openbaar Ministerie. Ik weet niet hoe ze heet. De PG. Dan hoor je, ze is er niet. Ze is uitlanden. Maar wie vervangt de PG? Er moet toch iemand zijn die de PG vervangt? Huh? Hoe lang willen de autoriteiten nog wachten? 4 weken morgen. Hoe lang moeten we nog wachten? Dus una vieri? We hebben toch ook onze gevoelens. Huh? Waar moeten we hulp zoeken? Ik weet zeker, meneer Lembo, dat als het een van deze mensen hun kinderen was. Boy, je schrik is aan bij daardoor Sigba, wat al naar buiten was gekomen. Waarom verdienen wij het niet? Waarom verdienen wij het niet? Huh? Het zijn dezezelfde mensen die straks weer gaan lopen, huis aan huis, buurt aan buurt. Stel nou niet meer voor door, ja, zo toe. Met dan. Maar kijk vandaag, al wint die draai.
3: We hebben dezezelfde mensen nodig. Maar niemand staat voor ons. Niemand komt op. Waarom kan de PG niet tekenen dat we verder onderzoek kunnen doen? Huh? Gistermorgen heb ik gebeld naar de PG. Er is een dame die ik opgenomen. Ik heb die dame gevraagd, wat maakt zo? Wat is zo moeilijk dat er getekend wordt dat we hulp vinden als ouders van die jongens? Meneer Limbo. Huh? Ik zit hier elke dag met tranen in mijn ogen. Wamma di sapfa yu char yu kinegi mu yu sapfa ye firi. Daarom zeg ik het nogmaals na mama bere e firi. Wamma di mek em chin sapfa tang te ishowe negi mu na yu sapfa tang. Waar moeten we hulp gaan zoeken?
0: Mevrouw
3: Om groen licht te geven, dat is een probleem.
0: Mevrouw
3: ja, meneer Limbo.
0: Laat mij u een gedurfde vraag stellen. Was uw zoon in duistere business?
3: En ik weet er niets van. Bij mij als moeder, meneer Limbo, is het niet bekend. Begrijpt u? Bij mij als moeder is het niet bekend. Je hoort heel wat dingen op de weg. Dema etak wakamanta tapastrati. Maar ik vind van zeg, als men zoveel weet, toch? Waarom ga je niet naar de politie? Ga naar de politie, ga zeggen nog, ga praten nog. Want if je tak tapastrati, bereken we niets ermee. Bereken we niets ermee. Je weet zoveel. Ga naar de politie, ga zeggen. Ga zeggen wat je weet. Begrijpt u? Want ik als moeder, ik ga u eerlijk zeggen, ik weet er niets van die dingen. Minusap niks voor de soort zijn dat en voor de soort Libi dat toe, weet ik niets van.
0: Wanneer was de...
3: Het enige wat... Ja?
0: Gaat die gang.
3: Het enige wat ik vraag en wat ik als moeder wil. We willen licht, net als de mensen zeggen, licht in een tunnel. Zo willen wij het ook hebben. We willen antwoorden hebben. We willen weten hoe of wat. Hoe we verder kunnen gaan met dit onderzoek.
0: Wat is het laatste wat u nog kunt herinneren? Het laatste contact tussen u en Daryl heet, hè?
3: Ja, Daryl.
0: Wanneer hebt u Daryl voor het laatst gezien en gesproken?
3: Om eerlijk te zijn, meneer Limbo. Het is diezelfde zaterdag. Nee, vrijdag was mijn zoon bij me op bezoek. In de middaguren, hij is weggegaan, meneer Limbo. Ik heb hem daarna niet meer gezien. We hadden een afspraak zaterdagmorgen dat hij me zou komen halen om boodschappen te halen. Hij belde me later van, mama, ik kan niet meer, ik ben in die keer. Ik zeg, is goed. Als je komt, breng zoiets voor me mee, breng zo voor me mee. Hij zegt, mama, is goed, ik ga kijken. That's all. Niets kan ik meer vertellen. Dus en ik ga ook geen dingen komen zeggen met mijn mond wat ik niet weet. Dus want het is matakitee tak voeru, je is verantwoord voeru.
0: Dus u was niet op de hoogte dat hij naar Guyana zou gaan om te chillen?
3: Nee, ik was niet op de hoogte, meneer Limbo. Ik was niet op de hoogte.
0: Ja, bleef hij bij u in huis?
3: Ik was namens... Nee, hij woont alleen. Hij woont met zijn overgrootvader, dus zijn tweetjes is een... Hij woont alleen, ik weet er niets van.
0: En die andere jongens die erbij waren, die zijn gewoon zijn vrienden, hè?
3: Ja, dat heb ik vernomen. Ken ik ook niet, hoor. Ik ken die jongens niet. Ik ben een moeder, ik praat eerlijk en ik zeg gewoon hoe die dingen zijn. Ik ken die jongens niet, meneer Limbo.
0: En u voelt zich
3: ik
0: machteloos, hè?
3: Ik ken ze niet. Ik voel me... Boy, meneer Limbo, zegt u dat 10 keer... Zegt u dat 10 keer, machteloos. Want je kan nergens gaan. Je klopt hier, je klopt daar. Maar het lijkt of als je gewoon een... Nederland is mij dat van wind en waai. Precies zo. Ze zien je niet. Huh? Je hoort mensen vechten met andere dingen van het land. Het mag. Maar geef geen gehoor. Na man op king. Geef een klein beetje gehoor. Begrijpt u? Mevrouw Simons, ik heb alle respect voor de president, alle respect. De vice-president, alle respect. maar ze willen maar niet zeggen dat ze het niet hebben gehoord en dat ze niet op de hoogte zijn. En dat ze een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ik kan niet altijd uit mijn woorden komen, maar ja, een beetje hulp verlenen. Huh? Geef toestemming, zeg, doe jullie zo voor de ouders, doe jullie zo voor de ouders. Dat is sweetie, dat is het prettig voor ons als ouders. En ik praat niet op van mezelf, want het zijn die twee jongens die ik weet, tot nu toe. Toch? Beiden hebben moeders. Alla toe mama bere ik kree, mama bere sari. Isap sa want dat die lembo, ik weet zeker, je hebt ook je moeder gehad of je hebt een moeder. Isap wat tante mama bere kree, mama bere sari. Isap fatang lembo. Isap fatang. Dat je niemand hebt die met je staat. Dat je niet eens een autoriteit kan benaderen en kan zeggen, ay me ap jepi van oude oe jep me. Begrijp je? Niemand die contact opneemt.
0: Maar
3: we willen verder gaan met het onderzoek.
0: Deelt u met ons? Welk gevoel bekruipt u? Denkt u dat Darryl nog in leven is? Denkt u dat hij...
3: Ik heb geen slechte gevoel.
0: Hij is er nog, volgens u?
3: Ik heb geen slechte gevoel. Ik heb geen slechte gevoel dat mijn kind er niet meer is. Ik heb het niet. Ik heb het helemaal niet, meneer Lembo. Dus wat ik ben safiri, dat ik ben of ik ben, ik heb niets van die dingen.
0: Nou, begrijpt u? We weten niet waar hij is, maar stel, als hij nou in Guyana is of Suriname, als hij u zou kunnen horen, wat zou u tegen hem zeggen nu op dit moment?
3: Op dit moment, ja, wat ik wil zeggen, goed zo, dankjewel meneer Lembo. Wat ik zou willen zeggen aan mijn jonge Darryl, mijn boy, je moeder, is hier. Ik geef niet op waar je ook nog bent, mijn boy, waar je ook nog bent. Je moeder houdt van je. We willen je allemaal zien, weer zien. We willen je horen. Als je ergens bent, maak contact. Als je niet met mij wil contact wil komen, je hebt zoveel mensen die je kan bellen. Misschien ken je mijn nummer niet uit het hoofd of wat. Bel je oom, bel iemand. Bent iemand die je snel dat een of ander nummer in je hoofd kan krijgen. Bel gelijk elk nummer wat je in je hoofd hebt. We zijn vreselijk verdrietig, Darryl. We willen je thuis hebben, we willen je bij ons hebben. We houden van je. Kom thuis. Kom thuis. Ik wil je horen, ik wil je weer zien. Ik heb veel verdriet hoe je er nu bent. Ik wil je hebben bij me. Kom thuis, maak contact alsjeblieft. Laten ze laat contact maken, Darryl. Maak contact alsjeblieft. Dat is het, meneer Lembo.
0: Mevrouw Sterkte, ik hoop echt dat uw zoon... Is hij uw enigste kind?
3: Nee, ik heb er drie.
0: Oké.
3: Okay. Tweede.
0: Maar weet je, misschien moet u proberen om een gesprek aan te vragen met de korpschef. Maakt u contact met zijn secretariaat aan de Duisburgerlaan. Dat hij u misschien ontvangt en misschien kan hij het een en ander met u delen. Dat is mijn advies. Ik denk niet dat...
3: Ik hoop dat hij het gehoord heeft, hoor.
0: Wat zegt u?
3: Ik hoop dat hij het hoort.
0: Ja.
3: Dat als ik contact opneem, dat hij reageert. Begrijpt u? Want ze reageren allemaal.
0: Misschien niet terstond, want er zijn zoveel andere dingen waarmee de mensen zich bezighouden. Misschien moet u wat geduld betrachten, maar probeert u dat even.
3: Ja, ik doe mijn best.
0: Veel sterkte. Is dat alles wat u ons wilde vertellen?
3: Ja, dus ik vraag aan de autoriteiten, vooral het ministerie van de openbare ministerie die de zaak op dit moment ophoudt, wil ik vragen om werking te verlenen. Dat alleen vraag ik. Laat ze werking verlenen dat we verder kunnen gaan met de onderzoek. Dat is wat ik vraag en waarnaar ik verlang als moeder. Dat er meer duidelijkheid naar buiten kan komen. Dat we beter weten wat er speelt of wat waar ze zijn of hoe of wat. Ik weet het niet. Maar we vragen de autoriteit allemaal om één hand te maken. Fuka je puno. Dat is het.
0: Voilà.
2: Dank u wel, meneer Limbo. Dank u wel.
0: Nou, we wensen deze mevrouw en de totale familie heel veel sterkte in deze voor hun moeilijke momenten. En ik denk dat iemand moet de mensen ontvangen. En natuurlijk begrijpen we ook dat wanneer een onderzoek gaande is, dat de politie natuurlijk niet alle kaarten op tafel kan zetten. Daar moeten we begrip voor opbrengen. But there must be someone waar de mensen mee kunnen praten. Grosching. Maar ik kan me voorstellen. Nooit weet je het exact. Want wat maatregelen ik kan verteren. Ja, ik kan leg uit. Maar ik kan me ongeveer wel voorstellen wat er in die vrouw omgaat. Toch? Dus laten we hopen dat er gewoon wat duidelijkheid komt in deze case. Want er zijn ook andere cases waarbij ook andere familieleden met grote vraagtekens zitten. Mensen. Er is BT. Zometeen. Want er is een spang onderwerp. Spang in die zin. Trouwens, de politieke onderwerpen zijn altijd interessant. Dus we hebben meneer Brunswijk gehoord die zegt. De NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. Ze hebben maar 18 zetels. En if me jumpen hebben ze een probleem. Dus daar even wat aandacht voor. Maar het is 3:00 geweest. 6:00. Dus het is tijd voor.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive. Also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
5: Als je van huis gaat, plan niet alleen je route, maar zorg ervoor dat je ook op tijd vertrekt. Brigadier Blackson van de politie legt het belang hiervan uit.
6: Als je haast hebt omdat je te laat bent, is de kans groter dat je haardreed gevaarlijke inhoud maakt of andere risico's neemt in het verkeer. Door voldoende reistijd te plannen, reed je rustiger, maak je betere beslissingen en houd je meer rekening met andere weggebruikers. Een paar minuten eerder vertrekken kan veel stress en verkeersongevallen voorkomen. Veilig rijden begint met een goede planning.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
7: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940 inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
4: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: Ook voor jou. Dankjewel, we zijn terug, dames en heren, in BT. We hebben de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, gehoord. Maar dat eigenlijk NDP nog in een verkiezing was in gesprek met ABC. En hij heeft geklaagd over wat er gebeurt in de coalitie. En zijn mensen worden gecriminaliseerd. Mensen houden zich niet aan de afspraken. En als Eva Sango Sodoro ama op moppen uit een coalitie. Ik ga je eerlijk zeggen. Niet dat ik het had verwacht hoor. Maar if de man taki kenka systeem. Dan is er op dit stuk niks veranderd. Het leek alsof Nasem Kino Egodoro toen Brunswijk met Santoki in de regering zat en steeds kwam klagen in de media. Ik word gesaboteerd, de managing money, Isabi en al dat soort geklaag. En na een, ik was een gesprek met Agai Bersing en daarna was alles weer koek en ei. Bijna ik aan Taki, we hebben dat 5 jaren lang meegemaakt. En als dan beïrriteer oelijk gemeenschap. Maar je vindt het ook boeiend, kies als je ook toe. 5 jaar je aan één stuk door. Het klagen in de media. Dus ik. Misschien begrijp ik de politiek niet hoor. Maar ik kan niet met geforceerde dingen, weet je. Geforceerde relaties. Maar alleen in dit land. Je moet vaak naar het buitenland. Wat dat betreft kunnen we het van die Hollanders leren. En dan gaan misschien sommige mensen zeggen, ja, of Holland, want die om Kardemarati, want ze hebben toch zoveel met ons gedaan. Dat is waar, daar kom ik niet aan, dat is... Maar, moet hij eerlijk, er hoeft niet veel te gebeuren of de regering heeft vadong. Er hoeft niet veel te gebeuren. Maar als Angeles lijkt ja zo, wanneer we eenmaal aan de macht zijn, en misschien begrijp ik het niet hoor, sorry. Dus ik daarom praat ik voorzichtig. Kan je niet begrijpen, kan man op politicus, kan je niet begrijpen. Maar er is in een machtscentrum. If na dosu, na container leem de mamusuku, isabi, container leem, bison kit, vatrawan is aan een lusu. Hoe heet dat? Vatrawan is aan een lusu. Om dingen te plakken. Om dingen bij elkaar te houden. Ik bedoel, als dat ding geforceerd is, is hetzelfde als je in een relatie zit. Het is een geforceerde relatie. Waarom blijven mensen zitten in geforceerde dingen? Isabi? Brunswijk zegt, hij gaat weg, maar hij gaat nooit weg. Hij wil ook niet weg. Hij wil blijven klagen. Denk je dat ze achterban... Al die mensen die hij gemaakt heeft of heeft voorgedragen tot directeur. Al de mensen die nog nooit eerder in een dienstauto gereden hebben, die maak je zijn kans. Al de familieleden van hem. Amang nou hangen we. Amang, eluku of aramang kan doro. Maar het is wel storend voor die relatie. En ik zou zo niet kunnen werken. Maar die man gaat rustig 5 jaren uitzitten. En dit ding gaat zich 5 jaren, dames en heren, herhalen. Ik heb dit dus... Dat is zo geforceerd. A la Juru. Isabi, je kan niet met iemand in een coalitie zitten. Daarmee dat je dat eigenlijk Juno in een verkiezing. Soms vraag ik me af. Zo Beurswijk dat zeggen als hij in een coalitie zat. Met Boutersen bij wijze van spreken. Isabi, aman derby takwasani, samine, vergeet je nooit. Derby takwasani. Aman, ik heb het al een keer uitgelegd. Aman derby taki, if you didn't have a man on tafra, ik zeg het op mijn manier hoor, dat u didn't want discussie, dat want grazie de minder zee tussen minang en aman, dat a discussie is zo heftig, at raman naktaba, dat was zo bam! Atrama nak na alo so bam de ma begin taki. Tama hora tafra taki. Isabi. Febru. Atrama dak. Da samsa. Dit zijn mijn argumenten. De man of feti. Maar de harde argumentatie. Ame taki zo. Maar agrazi es koivi ala si. Ala juru tere mijn taki. Dan met al die beweging. Dat op gegeven moment. Agrazi doro a rand van tafra. Dat derbi taki. Takrasi is dat agrazo fadong. Amazo shui futeking. Namadati oabif lever in. Soms moet je dingen op de spits drijven. Ook al zou ik 16 hebben en je hebt 15. Dan nog laat ik je merken dat ik stevig in mijn schoenen sta. En dan nog laat ik je merken wie het voor het zeggen heeft. En who's calling the shots. De vraag is, kan deze president dat? En dat is het geklaag wat je zei hier. Kan deze president dat? Minanga yuno kan stong in een coalitie. Dat alla yuri etak over in een relatie. Dat alla yuri etak over je ex. Je kan in een relatie met iemand zitten. Ja, tuurlijk is een liefdesrelatie. Geen politieke relatie, geen coalitie. Het is een groot verschil. Maar met dat is zo dat je het kan begrijpen. Isabi. Maar naar helaas, ik ben man, jij bent mevrouw. Elke keer zeg je, ik ga met mijn ex wat drinken. En ik weet dat sommige mensen gaan zeggen, maar dat moet kunnen. In Aspantorieji, het kan misschien één keer, het kan misschien twee, drie keer, ik weet het niet. Bij mij is het niet eens een keer hoor. Je ex is je ex, sorry. Isabi. En omgekeerd mag je dat ook van mij eisen, geen probleem. Maar we moeten wel duidelijke afspraken maken. Elke keer ik zeg Brunswijk, minanga VIP, TDD. En hij demonstreert het soms ook in het parlement. En soms vraag je af, ben je in de coalitie of ben je met één been in de coalitie en met één been in de oppositie? Maar durft niemand de mandaat te vragen in die regering? Durft de president hem daarmee niet te confronteren? De president moet ons deze dingen zeggen. Takami moet actie hard en die moet ons geen bindbinding antwoorden geven. Wat gebeurt er? Heb je de man onder controle of niet onder controle? En gaan we nog 5 jaar voortsudderen? Wat gaan we doen? Wat gaat er gebeuren? Welke afspraken zijn gemaakt? Daarom zeg ik, die coalitie is geforceerd. En geforceerde dingen werken niet. Want ik zie nog, mannen zitten aan tafel daar om te tekenen een samenwerkingsovereenkomst. En last minute komt Abob erbij. Ik wil erbij zijn, maar je moet tekenen toe. Welke afspraken maken we met elkaar voordat we in een coalitiehuwelijk stappen? Dit land is een grap op dat stuk. Die mannen tekenen, niet alleen deze regering hoor. Die mannen tekenen elke mooie verklaring, samenwerkingsovereenkomst. En dan worden die achterbakse, geweldige persconferenties belegd. En dan wordt er gezegd, dit is het. Welke afspraken heb je? Heb je is donanga makandra? Us donanga makandra futaki? Sao donanga onderwijs? Dit ben ik van plan te doen. Dit moet gebeuren, ik ben de grootste partij. En ik zeg niet dat dit moet gebeuren. Ik leg jullie dit voor. Jullie gaan met mij samenwerken. Wat is jullie mening hierover? Dit ben ik van plan te doen met betrekking tot het stuiten van het wegtrekken van de mensen in de zorgsector. Dit is mijn plan. NPS, wat is je mening? Maar we haasten ons om die coalitie te maken. En wanneer dat ding begint te lopen, dames en heren, merk je een hoop stronterij. Sorry. Wij moeten terug naar dat systeem waarbij een coalitie, een fundament voor een coalitie, moest doen een traanfundament. Wat niet bij elkaar hoort, moet niet geforceerd bij elkaar komen. Want dan krijg je een geforceerde uitvoering en dan maken jullie ons gek. En dan houden jullie het land op. Isabi, sorry. Maar hier werkt het blijkbaar zo hoor. Voorzien denk je in 20 minuten de man met een coalitie. In 20 minuten coalitie is het ja. Geen enkele afspraken, paar AI-formuleringen misschien over het land en over de toekomst en oil en gas wordt geschreven. En daarna gaan we praten over ministeries. Wat ga je me geven? Hoeveel mensen van mij ga je accommoderen? En dan kan je me zeggen, het is altijd zo geweest. Maar als we zien dat het niet werkt, gaan we het zo laten? Ik bedoel, Dulderji, dat de man raakt. Maar ik zei Dulderji, dat is een mening van een burger. We klampen ons vast aan dat gehaal en getrek. En we houden vast en we wachten op oil en gas. Wat er ook gebeurt met deze coalitie, we gaan het bij elkaar moeten houden. Oil en gas moeten we erbij zijn. Isabi, we kunnen deze fout niet meer maken. Je gaat een soort krakkemikkig beleid en krakkemikkige samenwerking krijgen. Tot naar oil en gas. En dan gaan we op wat geld wachten. Dat daar moet niet komen. Dan gaan we een paar mensen, dames en heren. Dan gaat iedereen claimen. Wanneer straten gemaakt worden, gaat iedereen allemaal claimen. Je weet toch wat ze zeggen? Het succes kent of heeft vele vaders. Wanneer het misgaat, dames en heren. Wanneer het misgaat, allemaal tak anomie. Maar toch, het is toch misgegaan onder Santokki. Oké dan. Waarom maken we coalities met partijen die zelf ook in de regering? Dat ding, ik begrijp het niet. We letten misschien op de knikkers, is misschien mooi en waar. Maar het systeem werkt niet. I'm getting confused. Want jij bent er het laatst gebleven met Chan. Bewierok Chan, Amana Yomati en Werokanga Mabaga. Maar uiteindelijk komt er een nieuwe regering en dan ben je weer aan boord. En als je dat goed is in Erokobong. Bent u gaan stemmen voor bepaalde partijen in die regering? Miro Sabiara. Maar ik vind zelf, moet hij eerlijk, dat deze president van ons mag best wel haar tanden laten zien. En ze moet niet zo onzeker zijn. Ook al heb ik maar één verschil, één zetel meer dan jou. Het blijft meer dan jou. En ik ben de president van het land. En je gaat nu nog eens even zitten en luisteren. En als je niet wil, dan ik aan Gracie Fadon, dan gaan we zien. Dan Gracie Fadon toch? Dan ik aan Gracie Fadon, dan tolief daarmee met hij. Maar heeft alle jullie dat ik nou een goede rekening agraso fadon, heeft agraso fadon dat moet gue, agraso broko. Yo, je zou moest weer voor eerst of fadon. Hij heeft uiteindelijk afvallen dat meka broko, dat agraso broko, dat samsa. Meka agraso broko toch? Waarom zijn we bang? Want je, ik herken, dames en heren, sommige dingen dan niet meer. Ik herken die dingen niet meer. En mijn, niemand moet herhalen te lezen. Ik geef mijn mening open, duidelijk en eerlijk. Ik geef mijn mening duidelijk, open en eerlijk. Mino dinanga geforceerd sani. If ane go, sano mano musu. Maar het moment je laat merken van mijn God, je gaat weg en gaat men jou chanteren. Je gaat situaties krijgen dat Limbo weer gaat moeten afdraaien. There's a hole in the bucket. Vraag Venetiaan. En we willen niet naar een situatie van there's a hole in a bucket. Inbre voeren nomo. En er gebeurt nog geen moer. Want uiteindelijk wordt die organisatie geschaad. At the end of the day. En wanneer mensen die diehard ondersteuners zijn van een regering, zich op een bepaalde manier beginnen uit te laten, want die meneer Dulder Takasani, allemaal bij meneer Dulder, bij Takitenis Venetiaan, heeft meneer Dulder bepaalde analyses gemaakt. En we vonden die analyses geweldig. En allemaal bij bar meneer Dulder op FB. Halleluja, amen. Dit is wat we nodig hebben. Maar als een man als meneer Dulder nu het punt bereikt heeft. Dat Amei Taki dat betro organiseert voor vroegde verkiezingen. Dan moet ervoor zorgen, dan moet dat ervoor zorgen dat er... Let the bell ring. Er moet een belletje afgaan in je hoofd van... Wat de man daar doet is een wake-up call. En dan mag je... Dan mag je Dulder uitschelden. Je mag hem een verrader noemen. Je mag zeggen van... Maar waarom zegt hij dit? Waarom doet hij het niet binnenshuis? Ik kan kosamen. Maar dat is wanneer je emotioneel naar dingen kijkt. Ga je hem uitschelden. Maar wanneer je rationeel... naar de man zit te luisteren en je al je emoties aan een kant zet, dan kan je het als ik zeggen, op dit punt kan ik, ben ik verschillend van mening op dit punt. Maar op dat punt van geforceerd. Nee, heeft die man gelijk. Heeft die man gelijk, brada. Heeft die man gelijk, brada. En misschien zou ik niet zeggen...

En weet je, rondom jou, im abi moro erfaresma, rondom jou. A president hebben een bepaalde policy, begrijp het, maar je ziet dat het niet werkt. Er zijn andere dingen hoor, die ik heb geconstateerd. Ik heb een keer voor een van de Fekarasani, Minokara Maneng, Isabi on me, Mijama Wamching, Wamchi advies van Brada Lukuna. Je gaat in een gezelschap proosten met bepaalde mensen die een bepaalde reputatie hebben. En je gaat met die mensen proosten. Sta je wel bij stil dat er naar je gekeken wordt? Ga je ervan uit dat al de buitenlandse mogendheden en vertegenwoordigers dat ze de beelden niet hebben gezien? Maar u gaat proosten. En ik heb het ook voor de president gestuurd. Uw mensen die aan het proosten zijn. Ze heeft niet gereageerd. Want ze weet dat ik gelijk heb. Dus ze heeft niet gereageerd. Dat ding heeft te maken, dames en heren, ook met een stuk ervaring en inzicht. Wanneer we springen en lopen en denken dat we er al zijn, ga je brokken maken. En er zijn genoeg mensen, ik denk dat Dulder ook tot die groep behoort, die aan de bel trekken van Arkino. Let daarop. Je gaat proosten. Geweldigheid. Maar wat is je rol in die regering? En wordt er volgens jou niet naar je gekeken? Arkino. Sorry. Maar ik ga de dingen zeggen zoals ze zijn. En het komt uit een oprecht hart. Ik verwijs altijd naar dat steenbok ding. Isabi, misschien gelooft u daar niet in. Maar het is oprecht. En het is niet met een bijbedoeling. En ik verontschuldig me niet hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik verontschuldig me niet. Ik zeg alleen, het is oprecht. Dus niemand kan aan mij zeggen, je moet dit niet zeggen, want het is waar wat ik zeg. Goed, dus, mijn argument Dulder. En ik ga je zeggen, je arkaman, iati e brudu. Isabi, iati brudu, je arkaman e fuga. En je zegt, je fuga. Je fuga omdat je hier tap zo'n punt aan maletti. Tap zo'n punt aan maletti. Wij moeten er niet makkelijk ervan uitgaan. Oil and gas ook kong, dat we winverkiezing. De mensen aan de regering. Alle de partijen aan de regering. Hoe denk je aan volk doen? No? Hoe denk je aan volk doen? Een volk in Lukusepsa. Dit volk kijkt en volgt. En het is nog niet te laat dat men het roer omgooit. Het is niet te laat. Maar we hebben geen electoraat van 30 jaar terug. In deze tijd, in deze elektronische tijd, de mensen scholen zich. De mensen maken hun eigen analyses. En als het moment daar is dat ze u moeten afstraffen, gaat u op uw bek vallen. Geloof me. De sumawa pierpier den TV, u kan pierpier uw TV. Go arki, mob draai dolu, arki dolu. En het is wel easy. Ik kan kosaman, kan je na live wat doen, kosaman dalen. Maar wat heb je bereikt daarmee? Luister, nuchter, rationeel, niet emotioneel. Maar goed,

0: Kudrai Dolu. Sorry. A bigi bigi mame tak dolu. Mener dölder. Izabi kudrai mener dölder. Lekva ataki. Tapa FB. En het is openbaar. Dus heeft... is een openbare presentatie heeft hij gedaan. Dus daarom neem ik hem mee. Op sommige punten is hij hard geweest. Maar uw aandacht.
1: De politieke situatie in Suriname is zeer gespannen nu. Heet hangijzer is de kwestie van de minoritoch. En het blijkt dus dat het blijft rommelen in ons binnenland. De geweldspleaser nemen toe. Mensen gaan op andere grote concessies. En er is totaal sprake van een totale wanorde. En de regering staat er letterlijk en figuurlijk machteloos tegen. Tegelijk zien we dus dat in het Krasalgo-gebied activiteiten op gang zijn gebracht. Waarvan je afvraagt van wat is er gaande. De regering Simons blijkt nu totaal geen vat te hebben op wat in het land gebeurt. Ik moet het zeggen, het is jammer. De coalitie bestaat uit te veel versnipperde belangen. En de vraag is, hoe hou je zo een gezelschap met allerlei tegenstrijdige belangen bij elkaar? Het grootste voorbeeld is alvast de kwestie van Noor Salim. De man heeft dus, het is duidelijk dat de man is omgekocht door de mannen niet toch. Ja, heeft zijn, heeft een contract getekend, ja. En ik vraag me af, hoe kan dat je beschikt over deskundigen? Die zouden eerst het contract moeten bestuderen en de gevolgen. Maar zoals het van Noor Salim bekend is, is een man dus die komt uit het zakenleven. Ja, dus hij heeft allerlei toeslagelijke belangen. En dat maakt dat hij dus een verschrikkelijke instabiele factor is in de regering. En zich vaak, ja, is hij gevoelig voor corruptieve handelingen. En de president kan letterlijk en natuurlijk niet handelen. De man moet onmiddellijk worden ontheven uit een functie. En dan komt er onderzoek en dan moet hij de gevangenis in of... voor het feit dat hij dus met dit contract de belangen van de Surinamse staat heeft beschadigd. Maar er gebeurt niets. De president zit, staat maar. Maar er gebeurt letterlijk en figuurlijk niets. Ze kan niet handelen omdat ze gebonden is aan allerlei soort dingen. En laten we dus die coalitie goed bekijken. We zien dus dat dat de coalitie is die bestaat uit een aantal partijen. Ja. Het probleem is dus dat de NDP niet beschikt over een meerderheid. Ze heeft maar 18 zetels. En als ze in actie komt tegen meneer Noor Salim, kan het zo zijn dat de partij van Noor Salim zich gaat scheiden van de NDP. En kan een onafhankelijke fractie gaan vormen, waardoor dus de NDP, de meerderheid, de grootste partij, de status van de grootste partij in het assemblée gaat verliezen. Dat is één punt. Twee velden zien we dus dat de hele sectie van Grasalco en dat er bij de IBS iemand wordt gehandhaafd die voor zoveel problemen zorgt in die samenleving en de regering kan niet ingrijpen. Omdat Brunswijk een manier heeft om te manipuleren met zijn 6 zetels. En als hij eruit gaat, komt Simons in een moeilijke situatie terecht. Dat zien we ook bij de NPS. De NPS, het blijkt dus dat we ons moeten afvragen, wat is de meerwaarde van een man als Rusland. Wat is de politie de meerwaarde van die man? Elk antwoord die iemand geeft op een vraag is zo algemeen, nietszeggend. En ik vraag me af hoe zo'n man een partij kan leiden. Ik weet wat is gebeurd met Rusland de afgelopen jaren. Die man heeft een of andere mening, die is niet gestudeerd verder. heeft een doktertitel behaald 80 jaar terug. Hij heeft niets gedaan om zich te updaten, omdat ik vraag me af van kijk, maar heeft geen enkele visie. Laatst vroeg men een man over wat gaat gebeuren bij Antiwan gas en oil. Hij kwam met één algemeen antwoord, hij is gesproken met drie partijen en met één bedrijf en dan komt hij een verhaal houden. Wat is de rol van Suriname? Ja, hij kan daarop totaal geen antwoord geven. En de vraag is van, kijk, wat zo'n man in het kabinet? Hij heeft totaal geen toegevoegde waarde in het kabinet. Ja. En je ziet dus dat ook successies dus rol beginnen te spelen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat deze regering, als je niet oppast, een regering gaat worden van zitten, kijken en niets doen. En mevrouw Simons heeft zich eigenlijk ja, in de situatie zelf gebracht. Ja. Ik vroeg een kritische man, even die dichtbij me is en dichtbij de NDP. En voor de verkiezing is Dong, Nangama en Mitea, dat jong. Zo zien we ons wel niet, jong. Want het werd voor me duidelijk, toch? Je dat, als we ontwikkelen konden of als we een president. En eindelijk kwamen we toen al tot de conclusie dat ze eindelijk presidentje willen worden. En vanaf toen kan ik zeggen dat mijn twijfels begonnen te ontwikkelen. Want ik zag haar beweging in die buurt. En ik zag geen... Je voelde aan dat er was geen echt contact met die massa. Ja? Ja, het was eindelijk iets van de massa gebruik om aan de macht te komen. En toen ze heeft overgenomen, had ik in een analyse erop gewezen dat als je een coalitie sluit met partijen als de ABOP, en de NPS is vraag om problemen. De NPS zie je niet dus dat. En als goed de verdeeldheid daar is. Paulo Rego is duidelijk afgezand van de reactionaire deal van de NPS'ers. Die buiten zijn. Die tegen Rusland zijn. En de man stelt zich op. Ja. Tegenover deze regering. Door nu een samenwerking aan te gaan met de VAP. Met Karaboybaga. Gajadien die eigenlijk geen moer heeft gedaan. Tenis gaat ook niet om iets te veranderen. Dan komt hij ineens dat hij loon van de president gaat veranderen. En dan gaat iemand van de coalitie ja, dit ding ondersteunen. En Simons kan niets doen. Ze zit daar en kijk maar. Kijk, als je op deze wijze ja, een coalitie gaat leiden waarbij je dus eigenlijk tot niets in staat zijn, dan met je dat gua ofzo. Schrijf nieuwe verkiezingen uit waarin een betere verhouding gaat ontstaan. Want je gaat daar zitten en je kan geen moer doen. Je gaat 5 jaar zitten. En niets gaat in het land veranderen. We zien dus dat niets kan worden aangepakt. Het binnenland te groot sector is voor de kerkhoorij. De belangen zijn daar te groot en je kan niet ingrijpen. Je kan Blunzee totaal niet aan. Ja, je kan NPS niet aan. Rusland kan geen moer doen. Hij zit daar. Hij is al kort. Hij valt niet op. Hij doet niet mee met zijn lengte. Hij valt wat hij wil. In de NPS heb je aan de ene kant Paulo en Play. Die doen wat ze willen. Die conformeert zich niet aan geen enkele vorm van discipline binnen de coalitie. Wat is die coalitie nu? Het is volgens mij een... Die is echt naar mijn karwaan soort. Je weet, nu ben je boy. Ja. Dan... wil ik een playbal hebben, of nou een president. Jouw zang voor piki play. Dus dan heet dat Herman Konja, Bali Konja, Diskonja of Diskonja, de zeg maar piki play. Ja, daarop lijkt het. Het lijkt niet op iets dat duidelijk vooraf is gepland. Ja, je gaat geen... Wat meer is je nou moet leren? En dat is eindelijk, ja, ik heb erop gewezen. Formeren betekent niet dat je let alleen op zetels. Ja, en ik vind het jammer, en dat is even afgekikt op zijn, want je had beloofd dat het systeem zo kinky. Abel Kinka systeem. Maar dan kik niet af naast me al bij de eerste kleur. Is dat binnen een uur hebben ze elkaar gevonden dat ze een coalitie hadden, dat ze hebben gelet op zetels. Ja, en nu hebben ze al die zetels, maar ze kunnen geen moed voor het volk doen. Ze kunnen geen moed voor het land doen. Ja, het is een van de meest zwakke kabinetten die ik zie, die ik heb gezien uit Suriname. Ja, Manas Bouffa stelt niet voor. Je weet toch, hij kan niet functioneren zonder de hulp van de oude minister Polak. Mishikaba, die weet niet van gezondheidszorg. Noem maar op. Je hebt de andere figuur daar, Bassaron, die doet geen ene moer. Ja, zit daar achter de meisjes van de VAP-terrein op zijn kantoor. Je hebt die andere van Telesuur, die tweede woelding op oneigenlijke dingen bij Telesuur uitgehaald. Ja, zit daar bij het onderwijs, weet niets van het onderwijs. Ja, het kan niet zo zijn dat je een man komt uitleggen, hij is geen onderwijskundige. Dan moet je geen minister worden, toch? En je hebt toch veel andere mensen die kan zetten om minister te worden. Ja, en als we zo doorgaan, het hele kabinet. Ja, Moer Salim, ja, die is een kleine boer. Ja, die zit daar, mag nu ook. het is een ministerie bestaat eindelijk een minister, een ministerie die eindelijk werd geleid door de grootste boef in Suriname. Ja, minister Sirdin, die nog steeds rondloopt, vrij rondloopt. Ja, en dan gaat Rosalien daar, een kleine boef, en die gaat de boeverij voortzetten. Ja, we zien dus dat de regering ook niet kan handelen. Simons is bang om te handelen, omdat ze wordt gechanteerd door de rechterlijke macht. De PG doet wat ze wil. Als mevrouw Simons iets doet, krijg je dat niet van Palmentuin. Ja, eindelijk word je gedwarsboomd door iemand door de rechterlijke macht. Ze is bang om besluiten te nemen, omdat ze weet dus dat als ze één besluit neemt en dan denken naar de rechterlijke macht, ja, krijgt ze een schadevergoedstelling op de macht. Als je dan president moet zijn, ja, dan vraag ik me af dat je dat hoeft het niet, ja, meteen. Dat NAVO, ja, dat NAVO. Ja, schrijf liever nieuwe verkiezingen uit, omdat je gaat niets kunnen doen. Niets gebeurt er in het land. Laat men me uitleggen wat in het land gebeurt. Je ziet hier bij Pagapasi, kijk, alles is verlaten. Lijkt op een brokken per nasi al, stoeroe brokken. Doe goed, ja, kijk hier. Gaten, gebroken, wat nog meer. Alles in het land is in grote chaos. Erger dan Santoki. Ja, dat ik liever Santoki gelaten. Want die was nog een beetje sexy. Tamai kwam, hij doet aan zijn. Amai creëert spanning en dan wordt er een. Is er toch een beetje sfeer. Je weet toch, maar nu hebben we een president, ja, die maar zit en praat. En verhaaltjes gaat houden bij de VN. Ja, dan zie ik laatst, jongen, is dat niet zo irriterend, dan zie je daar dat ze een interview afstaan, dan zie je dat achter haar staat Bova en een andere man, perschef, die zich bezig gaat houden met het daspeld, microfoon. Als je daarvoor, iemand moet minimaal zo'n internationale conferentie om het daspeld te zetten voor je, een microfoon, ja, dat weten we al. Dat eigenlijk het land totaal aan het vervallen is. Je weet toch, want je gaat daar met een hele grote delegatie. Ja, en eindelijk, ja, ik het geld gewoon te verbrassen. Je had liever een paar scholen kunnen bouwen, een paar lokalen kunnen bouwen. Zo erg is het in Suriname. Maar min of meer de morgen. Je weet toch, ik ben er ook moe van geworden. Dus ja. Ja, min of in de spijt in de morgen, maar je kijkt en je ziet wat gebeurt. En dan kan je zeggen, ik verwacht van deze coalitie niets. Er is geen enkele basis meer om samen te werken. Ja, ja. Rusland die geniet van zijn salaris. Ja, hij wilde ook in het begin stelen door een deal te gaan maken met de Chinezen. Maar hij is direct op zijn kop getikt. Hij is nu slim geworden. Ja, hij doet die voortjes niet meer. Hij zit en met ik heb geen salaris. Af en toe aan mijn takje in de assemblee. Maar, volgens mij is het een goed probleem. Simons kan als president moet ze move, maar iemand moet iemand een sterke persoon hebben die dat beleid moet. Ja. De enige man die eindelijk zo mee zou kunnen. Nou, is ding, is van je karaboy baga. Maar hij is bij de assemblee. Is uit die weer. Adin. Tja, de pleem had je tijdens de vorige regering. Ik was gewoon een, ja. Ik was gewoon, ja. Ja, man, toen was hij vrij, pleit president. Ja, maar een man die het land draaide naast de fiets. Santoki had in één ding wel, je weet toch. Hij deed alles, hij deed twee functies tegelijk. Af en toe mocht dingen niet meer in de lucht liefde. Weet je wel. De man van de OAS, ja. Maar alles werd gedaan door Santoki. En zijn kabinet die was veranderd in een tweede regering. Met allerlei commissies en mensen die daar zaten. Ja, dus Santoki had een heel systeem gebouwd buiten dus de formele structuren die het land bestuurde. Ja, maar dat kan nu niet het kinky systeem. Het systeem zo kinky. Ja, je hebt een stelletje adviseur daar bij de president. Ik vraag me af, ja, of ze wat echt een bijdrage hebben. Ja, het zijn de sterkste mannen. Ja, niet te vergelijken met een team als een Ali Burks, een Weiden Bos en Rudy Piedagoog weer. Of, hoe heet die weer? Ja, het team was daar. De drie man sterke team die daar zat bij het kabinet van Boutersen. Ja, het waren sterke jongens. Maar het huidige adviesteam van de president stelt ook niet veel voor. Ja, dus ik zie het niet zitten met deze regering. Ik denk dat Mevrouw Simons liever morgen kan opstaan en zeggen van kijk, ik kan het niet meer. Ik lief over aan de samenleving. We hebben geen gouverneur meer. Maar ga en zeg de bevolking van kijk, we gaan binnen 3-4 maanden verkiezingen uitschrijven. Dan kijken wat we krijgen. Een betere machtsverhouding kunnen we maken. Misschien kan de NDP dan meer zetels verkaren. Of misschien, ja, VAP, dat moeten we niet meer aan denken. Dat, die moet in de eerstkomende 50 jaar nooit meer aan de macht komen. Ja, wat ze hebben uitgespookt hier, wat ze hebben aangericht, wat ze hebben vernietigd in deze samenleving, zal nog tijd nemen, jaren nemen om het weer op te bouwen.
2: Dat duidelijk van me.
0: Zo, dat was meneer Dulder, zoals hij gesproken heeft. Je kan weer, hè? Ai, meneer Dulder heeft hem. En nogmaals, mensen, wanneer iemand als meneer Dulder de zaak zo analyseert op bepaalde punten, als je het mij vraagt, te hard, te scherp, maar if zo maar het taki, dan moet het inderdaad een wake-up call zijn. En ik heb een paar, daarnet een paar comments gelezen van. Weet je, zodra je kritiek hebt, gaat men zeggen. De man dat meneer Minos op Samuel Dulder, waarom hij jaloers zou zijn. Ik heb meneer Dulder maar één keer gezien hoor. Maar jaloers op wat en op wie? Dat bedoel ik met de emotionele reacties. Jaloers op wie? Hij wil een functie. Wat voor functie? Begrijp je? We moeten in staat zijn om naar mensen te luisteren die het anders zien. Toch? Dat is het probleem soms van aanhangers van politieke partijen. Je moet in staat zijn, je moet in staat om te luisteren naar mensen die het anders zien. Want als je niet ziet dat de president inderdaad in een coalitietang zit, daar heb je oogkleppen op. Je ziet niet wat er gebeurt in coalitieverband, daar heb je oogkleppen op. Dus sorry hoor, wij hebben het afgedraaid uit overtuiging. En in elke relatie, in elk whatever, moet je durven om je stem te laten horen. Als je het anders ziet, moet je durven om je stem te laten horen. If you have your own meaning. En net maar wie leg je uit daarnet. Zolang het maar gebaseerd is op een stuk eerlijkheid. Je hebt geen dubbele agenda. Isabi, geen dubbele agenda. Ik ben blij dat hij gezegd heeft. VIP nooit meer. Misschien had ik het eerder moeten zeggen. Want je hebt ook sommige mensen die zeggen, VIP kom bakken. Ik vind dat ook overigens, dat beleid super slecht was. Maar als je in een regering zit met diezelfde mensen die er toen bij waren, en je maakt december het draaitapu, dan heb je geen tanden toch. Dat is voor mij althans, Isabi, dat hele eieren eten hoor. Zo simpel is dat. We doen wat advertenties en daarna gaan we luisteren naar een bijdrage van Jason Pinas in deze bakanatorie. Ik zie stroop niet. In de badassa, jongen, Brian. breng me hier in verlegenheid met die advertentie. Moest de advertentie afdraaien, maar goed, we gaan alvast met deze starten. Ik ben zo bij u terug. In een moment.

0: Nati. Als we net hier om de hoek gaan.
1: Maar dan verstaan je niet verstaan dat mijn wan.
0: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essentie. Hoe door op elkaar.
1: Is op zang? Doe zij wan.
0: Mijn popje. A city, hè?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Ma na Hollandse ne verstaan. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jong a jiang ten fun.
0: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
1: Nee, ik voet na tjal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat je zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
1: Stop deka dif ko aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
0: Si mo ipa

0: Avond. At the Imperial Venue, Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee bij Dansconnect.
1: Naks. We gaan enkele berichten lezen. Let's go. Oeps, sorry. We lezen aan toe bericht. En daarna laat me Jason alvast standby zetten. Want ik... zeer belangrijk voor Suriname en daarvoor hebben wij de media nodig, mijn waarde broeder. Dag Cliff, ten aanzien van de inborst van onze gemeente... Oh, dit is een oud bericht. Dag Cliff, ten aanzien van de Mennonieten. Precies daar waar we de vorige regering van beschuldigd hebben, namelijk het gebrek aan due diligence met projecten zoals HSPG. Precies hetzelfde is hier gebeurd met Mennonieten. Het ziet er naar uit dat de regering niet beter is ter informatie. Due diligence betreft onderzoek op financieel, juridisch, operationeel en commercieel gebied van de organisatie, inclusief de risk-analyse, alvorens te beslissen met hen in zee te gaan. Wie heeft het gedaan, de due diligence? Wie heeft gecontroleerd? Wie heeft goedgekeurd? Waar is het dossier? Wanneer gaan onze leiders leren om van ons land te houden en niet alleen hun eigen zak? Waarom is Suriname er niet bij? Wat bedoelt u precies? Oh, the list of 75 countries that walked out before Netanyahu his speech. Oh, dus waarom Suriname niet is weggelopen? Nou, ja, sinds jaar en dag hebben we wel een policy van... we stellen ons neutraal op. Ja, toch? Ik ben het helemaal eens met meneer Dulder. Vandaar dat ik zeg, ik ga nooit voor het land werken. Ik werk voor mijn gezin. De regering die dus daar zit om het land te besturen... zij moeten voor het land en het volk werken. Limbotiek bouwer kouteren, noja sojo hor frigiteren. Morobedra frigi disi waja da onsa sit frigi baga. Nu moet mevrouw Simons het bossen en de verkiezingen uitschrijven. Niet wachten tot VHP gereshuffeld heeft. Kunt u dit luid voorlezen? De Surinaamse politieke partijen zijn zes handen op één buik omdat ze allemaal elkander beschermen. Kan het volk dat nog niet begrijpen dat de politieke partijen kweekvijvers zijn van toekomstige corruptelingen? En ik vind het belachelijk zo. Ik zou niet zeggen, er zijn in alle partijen mensen die het beste voor hebben met het land. Alleen ze breken niet door en ze krijgen geen ondersteuning. Dus ik ga niet zeggen dat alle partijen kweekvijvers zijn van... er zijn ook genoeg Surinamers in alle partijen. Isabi, de mama Duan Boonsan. Deze meneer heeft het verkeerd beeld van het geheel. De regering moet uitkomen en het volk informeren over wat ze hebben overgenomen. Het is zwaar, maar transformatie kost wat. Er zijn bezig systemen te veranderen, dwars door alle politieke banden, vastgeroestere systemen en netwerken. Het gaat daar lukken, ik heb er alle vertrouwen in. Cliff, niets wat jij of meneer Dulder gezegd heeft, is verkeerd. Het is pijnlijk om de waarheid te horen. Ook ik ben van mening dat vooral Brunswijk de regering in een wurggreep heeft. Heel pijnlijk, gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ik ben niet op het punt van nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dat zeg ik niet. Dat zegt meneer Dulder. Mireta Palijn van je tanden te laten zien. Dat is mijn lijn. Niet over je heen laten lopen. Dat is mijn lijn. Duidelijk laten merken dat you're calling the shots. Dat is mijn lijn. Isabi, ik vind niet dat je in deze fase de verkiezing moet gaan uitschrijven. Maar je moet duidelijk laten weten in die coalitie. Isabi, je moet niet onder druk laten zetten van mannen van... Die man zegt jezelf toch, als ik wegga, dan heb je niks. Nou, als je weggaat, kunnen er anderen bij komen, hoor. Zo simpel is het toch? Ik vind weer dat zang. Komen er anderen bij. En de politiek, je moet weten te schaken met de poppetjes. Je moet mekaar maar bluffie. Ik heb veel geleerd en gezien hoor. Je moet weten te schaken met de poppetjes. Je moet mekaar maar bluffie. Anders naf in de toestand, hoel in de bucket. Dat is wat ik u uitleg. Je moet mekaar maar drukken. Je moet mekaar maar drukkie. We lezen door. In die podcast ga je horen wat Simons gezegd heeft. En daar is het kwartje voor mij gevallen. Lim Dief, heb ik al gelezen. De heer Dulder weet waar hij over praat. En hij is eerlijk. En weet je wat ik ook zo irritant vind? Zodra was mij dat kwam staan hier, sommige mensen, waar was jij de afgelopen 5 jaar? De man, ik zie meneer Dulder, waar hij was de afgelopen 5 jaar. Die man heeft tijdens het hele proces van zijn tokie, op zijn bank in zijn tuin heeft hij de regering alle hoeken laten zien. Constant. Hij ziet uit de hemel komen vallen, toch? Want dadelijk, ik zie me, waar was Slim FM tijdens Jan? Wij hebben die afgelopen 4 jaren behoorlijk kritiek geleverd. Uiteindelijk een man zegt dat aan, maar ik kon je nooit meer. Of nooit aan mij kon je. Maar dat kon toch. Dus laten we niet wanneer we geen argumentatie hebben zeggen, waar was jij 5 jaar? Want dat is niet correct. Meneer Dulder heeft de spijkers op de kop geslagen. Of, hij heeft gelijk op een correcte manier verwoord wat de huidige situatie in het land is. Ja, de beste stuurlui staan. Laten we het maar daarop houden. Allerlei assumpties. Ik deel de mening van de heer Dulder en van jou niet. Even goede vrienden hoor. Misschien kan de heer Dulder zich de volgende keer kiesbaar stellen als president. Hij weet toch heel goed hoe het moet en niemand deugt. Ik ben aan geen enkele politieke partij gelieerd, maar ik ben echt niet eens met Dulder. Maar uw reactie zegt ook niks. Uw reactie is te licht. Uw reactie is te licht als een tandenstoker. Toch? Is makkelijk om te zeggen, dan word jij president als iemand kritiek levert. Je reactie is een tandenstoker reactie. Sorry. Weet je wat ik bedoel? Dan moet hij zich verkiesbaar stellen. Waarom? We leven in het land. Dus zodra we kritiek hebben, dan moeten we ons verkiesbaar stellen. En zodra er oprechte kritiek geleverd wordt, gaan we zeggen, beste stuurluister aanwal. Beste stuur, die uitdrukking is bestemd voor de mensen die bij alles zitten te kletsen en te zeuren en op alles denken een punt te vinden om kritiek te leveren. Voor die mensen is het bestemd, maar niet voor mensen die oprecht vinden van hé, im kenka duur. Begrijp wat ik bedoel, dus ook ik zeg, even goede vrienden, maar uw reactie is lichter dan van een tandenstoker. Ik hoop dat men de kritiek van Dulder tot zich neemt en het ziet als een wake-up call. Er is een groot deel van het volk het ziet op dit moment. De regering blijft op het juiste pad. De man zijn mening, daar kom ik niet aan, maar ik ben het voor 80% niet eens met hem. Maar hij mag zijn mening geven als Surinamer. Oké. Limbo als Suriname 600.000 inwoners stelt, heb je 600.000 politieke analisten in Suriname. Ja, dat is ook goed, want iedereen moet zich bezighouden met de richting van het land. Zeker aan de vooravond van oil en gas. Iedereen moet zaken analyseren. Dus als het land 600.000 mensen heeft, moeten al die 600.000 mensen nadenken over... Ze hebben de plicht om na te denken over de toekomst van het land, want het is ook hun land. As simple as that. Ik geef u groot gelijk om de naakte waarheid aan te halen. Laat u de mond niet storen. Zolang je netjes blijft en blijft. Niets aan de hand, oké. Okay. Suriname heeft een leider nodig met een stevige ruggengraat. Zoals de man van Singapore en Traore. Ga zo maar door, zegt Francis. Die snabbenadering, ik sta er helemaal achter. We moeten afstappen van deze comedieopvoeringen. Zo bestuur je toch geen land met grappenmakers. Dat is de meeste adviseur van toen, Bosje. Heeft aan de kant gezet met de bedoeling nieuw elan, nieuwe gezichten in het bestuur. Oké, we komen tot rust en we zijn moe van chantage politiek. Ik vind het verregaand dat iemand in een coalitie zegt, je hebt de verkiezingen niet gewonnen. Isabi? Je hebt de verkiezingen niet gewonnen. Je hebt nog nooit aan Santoki gezegd, je hebt de verkiezingen niet gewonnen. Ik zou je dat orde roepen, ben je met mij of ben je niet met me? Ik ben teleurgesteld, ik als NDP'er ook, ja oké. Nou goed, ik denk dat ik het bovenstaande heb ik sinds 21 juli opgestuurd. Wat is dat? Ik luister naar al de meningen van de verschillende mensen die reageren. Met echt veel verdriet en een gevoel van betriek naar afgang. Vraag ik me af of de regering die veel goeds van plan was, maar opgezadeld zit met figuren die willens en wetens een vorm van sabotage plegen om zo de bevolking te ontmoedigen. In het buitenland is men niet bang om met een minderheidskabinet te werken. Oké. Super glue hier dat ding. Ja, super glue als een ding. Dat plak zo aan een lusum. Oké, we gaan naar Jason. Want we zijn al bijna 4:09. Jason heeft een item. We draaien in het nieuws, maar weet ik. Ik schuif hem gewoon weer in Baganatori. En laten we luisteren naar de bijdrage die hij dus vandaag geleverd heeft. Let's go.
2: Bewoners van het inheemse dorp Grand Creek in Saramaka trekken opnieuw aan de bel over zandafgravingen die volgens de gemeenschap steeds dichter bij hun woon- en leefgebied plaatsvinden. Kapitein Angelique Palmtak benadrukt tegenover journalisten dat er veel onduidelijkheid is vanuit de centrale overheid, terwijl de ondernemer plannen heeft om verder te gaan met zijn werkzaamheden die het gebied bedreigen.
3: Hoe deed jij zo'n zandput voor mijn meneer Jovan. En Ude Jaso, je schreef het ook naar wat meer aan de rivier moro, naar wat meer. En ja, Jaso de bepleiding activiteiten, de bepleiding de kassanti, Fuchagwe. En ook niet, dat is dichtbij het dorp, dus dan waardoor we op een stop zetten samen naar ADC, naar de overheid natuurlijk. Je schreef het ook de mango in een leefgebied voor de dorp. En nu de Libengwe en Atanso. Dus had de echt een bedreiging in het dorp namelijk. En if trang alleen kon. En je ziet subtiel zo wat er aan nu, maar even extreem alleen kon de app. Bewek na pu jasa nono. A watra ikon tapadang en e gwin de losing na fesi en da sayu abi a liba watra eko uktu in na dorpu en da sayu abi overstrome. To? Dus vandaar dat we tak nei ano kango so doro. En ja, lekfa usabi ano unu abuleti en naf dat we feti uktu. En ik vraag aan de overheid de drapen ook toe. Deze heeft ook de plicht naar de bedrijven. Dus zo ik een zaak vind, door Poeko in opstand. En zo je ziet nu dat je, als je om je heen, je ziet dat alle dingen, activiteiten die stopgezet. Ten aan de heeft idee. Ik denk dat een ondernemer ook later voor door naar de Europa natuurlijk niet stop. Voor fetafeti, maar zolang sowieso aan oma godoro, toch? En Uwanna natuurlijk dat hij aan moest herstellen, maar van oude herstelling, toch? En Uno laat en toe.
4: En zijn Granlanti voor Saranantaki, zijn de tegen nu?
3: Ten aan nu, Granlanti, ik vijf sabi, Uno kies antwoord, mijn schriftbriefje. Een aantal lezen mis zijn briefing voor kies aan duidelijkheid voor Lanti, de desbetreffende autoriteiten, de ministeries. En ten aan nu naar MNA, MNA reageer en dat we in na onderzoek geven aan dat je de hoorde schrijven naar de voorwaarden. En ja, natuurlijk naar ministerie van NH, ik geef de concessievergunning uit. Dus we wachten op Lanti voor, trek alles aan in, toch? En naar het woon- en leefgebied voor de inheemse. Dus we verwachten voor Lanti dat moest trek de vergunningen in.
2: Hoe ben je het dorp, dat je bedoelt, om eens maar eten in het dorp Grand Creek?
3: In het dorp Grand Creek noemde na plus minus 500 inwoners aan het dorp Eteri.
2: En Aladdin Smarati, eigenlijk is naar een leefgebied voor de smaak, de smaak, Gwenti, Drailon, te doen.
3: Precies, dat is naar een leefgebied bij de koffie, bij de onti. Maar nu, hoe heb je morofara? Diep in de bus en als je morofara in de bus, dan heb je big swamp. In een bereik heb je dat makkelijk. Dus doordat de man pleegt de activiteiten, ja, dat de met je morofara. Toch? En dat is een gevaarlijk sanigi uno ook toe.
2: Ja. Maar mijn aksmisser is kapting. Vaar zijn die sponsorfara? Nou, dat me bedoel, vaar een ondernemer. Kies a passi suma jeng aleti fu kon dikija na
3: tuurlijk yo kies toestemming fu a ministerie die de belasting a vergunning uitgeeft toch goeie manier bij me contact na mi en toen mi legge uit dat ki if yo go diki yo kies probleem na dorpu maar doordat ja de man taki te yap moni yap machti toch en amango na een ministerie gaat een verzoek in en via een ministerie een man kiest een vergunning. Bij ben de ma overheid schrijf je no pleeg a FP toe. De man ook kan een dorp ook dat je van oké, we gaan zo'n onderneming, een pisifu, kan die kassanti. De man ook met contact En deze schrijft de verzoekschriften Godrapi en de wijs af. Maar is dat plek van de politiek in Suriname? Als je een beetje zo'n manier dat ik kan doen, maar de manier bewandel de juiste wegen. En zoals ik vaak met tegen een ondernemer bij mij contact tegen mijn motaki, ik is toestemming voor een hoger hand. En ik is ten dat ik dat ook bij wijlen een gewisse wijlen een president Santoki aan regeren dat die en is dat bij ik ben niet zo goed als ik, maar ik ben niet zo politiek naar dat en ik als het ware. Toch? En ik ben niet zo kleine, ik kan normale burgers, dan heb je niet echt veel te zeggen. Toch? Maar dit is ook al een bewijs van hoe men omgaat met gemeenschappen, inheemse gemeenschappen. Ze slaan de inheemse gemeenschappen over om hun doel te bereiken. En dat mag niet, want we zijn, het is niet iets nieuws. We zijn al jaren terug bezig met het vragen naar onze recht. Maar we krijgen het nog niet. Een reden waarom, ja, moeten we dan vragen aan de overheden die komen, de regering die komen, die weer gaan en die komen, snap je? Dus we zeggen, we blijven maar vechten voor onze recht.
2: En vanaf Otengaman begin je ook, ja, met access aan die kapitein, omdat Timmy Lukulon, dat prespaman dikke, hij begin maar op een voetbalveld, bijna toe, dan gaat drie voetbalveld schrijven. Seyanga sei toch? Dat want ik amau rokwa mooi pisi. Olanga vanaf Otengaman begin en Otenga stop.
3: Aman begin een jaar geleden. Een jaar geleden aman begin en in februari we stoppen.
2: Oké. En vanaf Otengaman ben je de bezig voor twee aanvraag. Otenga eerste lijst is aman benader aan dorpo.
3: Het was aan een benader mee telefonisch. Okay. En abede vorig jaar, mijn man sap zo ding moro, maar abede vorig jaar. Dan waren ze stukken al in orde. Dan had ik aan mij actie eerst, toestemming of wat, maar dan waren ze stukken al in orde. Want hij heeft ook aangegeven van ja, maar zoals jullie weten is er ook een tjotkan die schelp en zand graaft. En had hij ook zelf het voorbeeld aangehaald van ja, maar als tjotkan hier zou komen graven, zou je het toelaten? Ik zou het ook niet toelaten. Ik zeg, als u wilt doen, ga maar, dan gaat u zelf merken wat er zou gebeuren. En dit is het geworden.
2: Asantro wa yo hario terus sam kan verstaan, want a ondernemer wan godoro, mi begrijp dat zijn briefie gaan naar commissarissen, dorpsgemeenschap die naar trace uno wani, san a punt sa ude no no de?
3: Ude tapa punt taki uno wanden, of kom na taki, de gemeenschap no wan, de ondernemer more in a gebied. Want if you laten toe, dan gi u egi recht weg. Toch? En uno kan laten toe tak de moko van die tahabu sit godoro. Dat pewog officie. Want zij ook kiezen, dan moet je bakken naar het gebied af. Dat is een mango officie en een mango ontimor. Dus sowieso gaan we het niet toelaten. Het enige wat de regering of de instanties moeten doen, is een intrekken van die vergunningen.
2: Dat is nog niet gebeurd?
3: Dat is nog steeds niet gebeurd. Dus we zijn ook via de VIT zijn we echt hard bezig aan hun deuren kloppen. Maar tot nu toe heeft de minister van NH niet gereageerd. Op geen van onze mailtjes, op geen van onze brieven. Alleen het ministerie van GBB heeft laatst gereageerd. En geeft aan dat die tweede zandput buiten het gebied van Grand Creek ligt. Maar wie zegt dat? Hoe kan je dat aangeven? Want wij als inheemse hebben niet maar een klein gebied waar we onze medicinale planten halen. Als je zelfs kijkt, zie je die podociriebomen. Ja? En waar we vissen, waar we jagen. Dus daarmee zijn we ook niet tevreden. Maar we gaan verder. We gaan gaan verder. Men zegt, we vechten tot het bittere eind. Totdat we een duidelijkheid krijgen. Totdat er echt een goede duidelijkheid komt. En dat men zegt van, hey, dit is het gebied van de inheemse. Het is eigenlijk het gebied van de inheemse, want dat is inheemse bij de Jana en Fossi. Toch? Dus ik vind het alleen maar jammer dat we steeds als inheemse dan door moeten vechten naar onze recht. Ik snap het, er zijn ook de overheden die hun dingen willen doen. Maar pleeg die FPIC eerst. Kom eerst met de gemeenschap praten. Vraag wat de gemeenschap wil. Of dan hoor je, dan heb je dit niet. Waarbij nu de ondernemers de staat voor het gerecht moet slepen. Dan krijg je dit soort zaken niet. Maar je geeft een gebied uit. Binnen dichtbij de inheemse dorp of een gebied van de inheemse, dan ga je dit krijgen, ja.
2: Dat was kapitein Angelique Palmtak van het inheems dorp Grand Creek in Saramaka. Het is onze nieuwsdienst nog niet gelukt om de districtscommissaris van Saramaka te spreken over dit vraagstuk.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Fantasy-siroop, gemaakt om van te genieten.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Housing International, uw partner. Nee, ik kan hem niet nadoen, maar de stem is te mooi en te apart. En uniek. Uw partner. Ik ga proberen, maar niet door. Wij gaan... Eens gewoon een tjoentje meer, ik ga draaien. We draaien van... Wat mooi pokoe. Voor Bob. Je lauw me, alle scholen met Irko Limbo, dat heer Jari Leo op tapstroom. Want ook scholen betalen niet op tijd. En de mensheid is reed hoor. Wat er ook niet is gebeurd, geef de familie closure. Geef ze een. Ja. Laat zei iemand tegen mij dat ik een type ben van my way or no way. Simons mag een beetje van me. Natuurlijk werkt het niet altijd, maar ik laat me niet chanteren. Bij de NP was er een keer een vergadering, Bosje kende me nog niet. Dat was man, ik klaag, hij heeft zoveel gedaan en niks gehad. Hij gaat dan maar eruit stappen. Bosje is Safa Pissi Gokong. Na een kwartier mee op om takbaas. Daar is de deur, niemand gaat je tegenhouden. Ik neem aan dat je het hebt gewerkt. Omdat je gelooft in de idealen van iets en voor het land. Maar je gaat niet chanteren. Iemand die belangrijk is, mag niet ziek worden. Iemand die niet belangrijk is, wordt ziek.

Jama imut on, iman se jama imut on så mening och respektera och kanske är det inte ens med u. Jag respekterar ju mig, ingen problem. Men als u för mig skrev, var was Dulder de afgelopen 5 jaar? Dan moet ik dat respecteren. Ik, dat zijn waar ik meningen respecteren, is mooi en waar. Maar ik kan geen kolder accepteren, toch? Want die man is 5 jaar bezig geweest, toch? Kom je me vragen waar hij was? Die man is constant bezig geweest. Die man is constant bezig geweest. Amasachchan beleid, dames en heren, op de

hevige kritiek op de regering op basis van de stand van zaken in september. Lembo Dulder heeft argumenten op tafel gelegd en met de feiten onderbouwd hoe hij tot die argumenten is gekomen. Als je het niet mee eens bent, moet je proberen zijn argumenten met feiten te weerleggen. Dan ben je inhoudelijk bezig en maak je sens. Mijn korte objectieve kritiek op de regering op basis van de stand van zaken in september. In één zin samengevat, de regering Simons heeft veel aangekondigd over systeemverandering. Maar de toets en de komende periode is of die verandering zichtbaar wordt in deskundige benoemingen, sterke instituties, uitvoering en aantoonbare maatschappelijke resultaten. Bepaalde gasten hun mond vol bij Chan toen hij niet in de file stond. Hè? Je wil niet weten hoe er net gereden is aan de van het Hogeruitstraat daarnet. Op basis van zaken die wij gezien hebben, tenminste, sinds de vorige regering kan ik met zekerheid zeggen dat de president Simons het ook nog te verduren heeft rond twee ernstige kwesties met vier belangrijke functionarissen. Als we geen haast maken met Midago Abikunstgebied, dan zo blaf kan blaf. Maar die schrijft staan hier. Als we geen haast maken met opruimen, laat Singapore ons gewoon met oil en gas links liggen. Zo keihard zijn ze wel. Limbo, klopt het wel dat de minister LVV heeft getekend voor de grappenmaker in het binnenland? Dat weet ik niet. Dus daarom heb ik gezegd, ik ben niet full-out eens met meneer Dolu dwars door alles. Kijk maar naar IBS, Stas en ga zo door. Limbo, tanden laten zien, maar ook voor jouw mensen op kabinet. Tanden laten zien overal. Ik weet niet wat Simons tegenhoudt, want Brunswijk, oké, dat ga ik niet lezen, is te hard. En als ze ook geen kritiek willen, moeten ze tijdens stemperiode ons huis niet aandoen. Vooral van ik ongemeld. ...75% van de huidige politici zijn landverraders en zakkenvullers. De resterende 35% die wel wat kan doen, komen niet goed uit de verf. Ik ben het eens met Dulder met verkiezingen uitschrijven. Als het nog een jaar zo doorgaat, bos dat ding. Ja, dus als het nog een jaar zo doorgaat, moet je het bossen. Wachten jullie rustig op de evaluatie, op het evaluatiemoment. Jullie zullen schrikken en... Ja, dan laat me schrikken. Ik wil schrikken. En ik herhaal. Ik wil niet met je samenwerken en elke keer zeg je dat jogwe. Je irriteert me. Begrijp je? Te weer rokken, weer rokken. Nou weer mee in met ik ga weg, ik ga weg. Maar dan ga ik je iets zeggen. En hard. Mi denk ik dat ik bara. Ik kom goed zondering mi sapjara. Het is we gaan eruit, man. Drama poku. En ik moet nog iets opstellen, want daarom niet te lang. We don't own the rice. Oh, je hebt het al van me gezet. Farmacie aan poku. Amor, een mooie pogoef, Bob. Some will hate you. Pretend they love you now. Then

0: behind they try to eliminate you. Poko la tira mi livelings poko fo nama ataki la ta sone skein moro wa ta te a te a san kom moeilik da ga je zien wie uw vrienden zijn. Te a san kom moeilik da ga je zien wie uw vrienden zijn. Dat is een levensles. Begrijp je? Sommige mensen, ze omringen je. Ze zijn de hele dag geweldig, heer die de pet. Je moet goed naar ze kijken. Een moment, Iraba Maktimoro. Zijn ze je vergeten? Een moment, dames en heren, Iraba behartigt dit belang, Moro. Zijn ze weg? Daarom in omspanning aan dit belang. Luka belang van kondre. Want if je doet belang van kondre en hier ook al kondre. De president moet één ding doen. Ze moet vaker praten met het volk. Isabi. Am takanga volk. En meneer bedoelt persconferentie. Die dingen zijn mooi. Maar het onderdeel van. Ze moet het uitbuiten. Uitbuiten dat ding. Uitbuiten. Je mag niet vervreemden van de samenleving. Never, nooit. Persconferenties zijn mooi en die geweldige formele dingen zijn mooi. Maar het is niet voldoende. Maar goed, mensen. Lim FM blijft u informeren. We hebben vanavond de Reggae Jam met Brian Mann. Hij zegt altijd... Wansansa langa noka sweetie. En wansansa sweetie noka langa. En we werken dat uit. Maar voor Brian heeft Sylvana de hitparade. Met Ma van Pa. En Doe Normaal. Morgen hebben we de herhaling van het jongerenprogramma. Hoe heet het programma van je ook alweer, het jongerenprogramma?
1: Gen Today.
0: De man bedenkt wat mooi in het programma van Gen Today. Dus Generation Today, het programma. Gen Today. In mijn complimenten, maar dus Gen G-E-N streep 2D. Met Richo. Morgen hebben we dus de herhaling van Gen Today. En dan heb je ook de herhaling van Cher. Met Kulturu Leri, The Next Level. En zondag. Je moet naar zondag bij jou. Mijn god. Dan de Belnoas Magiritro. Wie willen jullie hebben? De vorige week was top met Willy Duiker. En wie was die andere man ook alweer? Ah, Winston Ramotar Singh. En meneer Schreuder, dat hier meneer Ramotar zingt dat hier. Me e Tjaringa rechter. Maar ik heb het voor Winston gestuurd, alleen heeft hij niet gereageerd. En ik ken Winston niet als een man zou te kast krijgen. Want meneer Schreuder, dat hier meneer Trasandak, want hij heeft hem niet bang aan man. Gaat hij zich nooit meer deskundig noemen of whatever, zou man schrijven. Meneer reageert, meneer Mooi. Wij brengen een programma en we laten kritische burgers aan het woord. Meneer Schreuder zei, is dat een kritische burger? Hij is een kritische burger, meneer Ramotar Singh. Die, hoe zeg je dat? Amei Takin Sani. Isabi. Noem ik me nou draaien hoe de kaffee, maar draaien trap ook. Nee, maar hoe de kaffee. Ai, meneer... Winston kan zijn mannetje staan, dus ik weet niet, ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar het is retrospectie op zondag. Maar ik spring, want we jumpen aan Susanne, want we hebben eerst... We beginnen de zondag natuurlijk eerst met Gods woord. En God's woord toe, dames en heren, is bij dit station op de eerste plaats. Daarom moet ik weer being alamanting... 6:06 van maandag tot zondag zondag uitgebreider, maar maandag tot zaterdag hebben we Word of God. We hebben begin aan nieuws en verder zijn weerbericht naar nee en horoscoop. Gods woord wordt naar u toegebracht om 6:06. En op de zondag uitgebreid in Revival Now met pastor, profeet Patrick Botse, the man of God, met zijn organisatie. Daarna gaan wij om 10:00 senior speaker herhalen, waarbij we dus op de zoek hadden de luitenant-kolonel buitendienst John de Mees. Dat is de herhaling zondag aanstaande 10:00. En om 1:00 Robbie Parabersing Rappa met Connecting the Dots. Dus spits de oren. En retrospectie zondag. Even kijken wie we gaan uitnodigen voor zondag. Maar één ding moet ik u wel zeggen. Soms klaagt men van we horen steeds dezelfde mensen. Mensen zijn niet bereid om... Sommige mensen zijn in een functie. En oké, je begrijpt dat. Je moet niet verwachten dat je... sommige mensen zijn... Maar het is niet makkelijk om iemand te vinden. Dus even kijken hoe we deze zondag gaan invullen. Overigens weet ik niet als ik met Schiek had afgestemd dat hij het programma gaat presenteren. Want we hebben zo'n halve afspraak. Maar als hij het is, er is, dan ben ik blij. Dan kan ik een beetje gaan slapen zondag. Bakana. Maar goed, het maakt niet uit. Belangrijk is dat het programma moet worden gepresenteerd. Wie hier zit, dat is punt 30. Zolang de presentatie maar doorgaat. En zondagavond hebben we dus het oude plapperprogramma. En dan maandag begint alles weer opnieuw. Weet je wat? Maak van het weekend het beste. Je moet geen problemen hebben wanneer mensen... Je hebt niks aan jaken, nikkers en likkers. Je hebt niks aan mensen die je gaan likken. De hele dag gaan smeren, stroop gaan smeren voor je. Van kop tot teen. Je hebt meer aan mensen die jou kritisch en durven je de waarheid te zeggen, right in your face. Je hebt niks aan likkers. Je hebt niks aan jakenikkers. Je hebt niks aan slijmerts. Je hebt meer aan mensen die heel eerlijk tegen jou zeggen, brother, hier ben je fout. En ik zeg het niet om het te zeggen. Je bent fout op dit stuk. Op basis van deze 4 punten. Dan gaat u luisteren naar die 4 punten. Begrijp je? En laten we ophouden met die nonsens, die BS. Waar was jij afgelopen 5 jaar? Isabi, als iemand die grap tegen u is, vooral even Isabi. Waar was je afgelopen 5 jaar? Ik was onder je dingen. Onder je rok was ik geklets. Dat was een nonsens. Waar was je? Zeg, waar was Lim FM 8:05? Hoeveel mensen durfden hard die regering, Isabi, hard elke bagana te wijzen op de domme en onverstandige en corrupte dingen die ze deden? Welke actie apoti maar de waar hij was. Waar hij was afgelopen 5 jaar. Laten we ophouden hoor. Isabi, anoteer je nog de eerste naam van Mario, dat waar was je afgelopen 5 jaar. Want tenminste durfde hij. Maar sorry, visie met zijn kop en al kwam hij praten. Waar was jij? Maar goed, laten we weer beginnen op te winnen aan het eind. Ik ga weg. Ik hou van jullie allemaal. Hou ook van mij. Zo Bouter ze zeggen. Nee, Bouter ze zei, je hoeft niet van me te houden. Isabi, maar ik hou van jou. Dat is een mooie uitspraak geweest. I love you, mensen. Fijn weekend. Let goed op jezelf. Ga geen ruzie maken. Luister naar elkaar en wees kritisch naar elkaar onder alle omstandigheden. Goedemiddag. Tot maandag. Met Gods wil.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik je beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is van je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bijna €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, amoni zei bijna gisteren. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
2: Mama!
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city komoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering. Tadawai.

Caribbean. En natuurlijk de jarige Nax Kaseko Kawina Loco. Kom play this na laatste float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis, de Nieuwdraver, Gabian Treffen, Annie's Place, Boston Corner, Boston Eethuis, de bandleden van Nax Kaseko Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30. Bel of Boston voor meer informatie met 0618.

0: at the Imperial Venue. Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee bij Dansschoenen.
1: Alibi bo moro, sweetie. Alibi bo moro.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

glasses. Hedges. I promise I swear, I swear. I'm there, bitty.

0: Explosion.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
2: Als je van huis gaat, plan niet alleen je route, maar zorg ervoor dat je ook op tijd vertrekt. Brigadier Blackson van de politie legt het belang hiervan uit.
3: Als je haast hebt omdat je te laat bent, is de kans groter dat je haastrijdt gevaarlijke inhoud maakt of andere risico's neemt in het verkeer. Door voldoende reistijd te plannen, reed je rustiger, maak je betere beslissingen en houd je meer rekening met andere weggebruikers. Een paar minuten eerder vertrekken kan veel stress en verkeersongevallen voorkomen. Veilig rijden begint met een goede planning.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

0: Zo, wat vliegen de dagen voorbij. Het is vandaag al vrijdag 25 september. Goedenavond, lieve luisteraars. Het is vrijdag en dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd. Ik ben Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. De vakantie zit er bijna op en vanaf 1 oktober is het weer lekker knallen op school. We doen de Phenomenal Top 10 en in dit programma laat ik jullie de 10 heetste pokoes op dit moment in Sweetie Stranang horen. Als je net hebt aangeschakeld, welkom erbij. Luister je via het internet, dan duurt dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. De hele week door horen jullie de recap van de top 10 op Lim. Maar voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van onze top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 hun doen en laten van Abtij. Die kwam nieuw binnen. Op nummer 9 kwam ook nieuw binnen Pluman van Psycho. Op nummer 8 stond Pareltje met Crazy For You. Op nummer 7 hadden we Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 6 hadden we Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie. Op nummer 5 stonden Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 4 hadden we Brady van Enver. Michiko van DJ Goya stond op nummer 3. Op nummer 2 hadden we Doe Normaal van Psycho. En onze nummer 1 van de vorige week was Ma van Pa van Sankofa. Yes, lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.

0: Radio.
1: Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
2: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: We hebben genoeg gebabbeld. Ik denk dat het nu echt tijd is om te beginnen met de top 10 van deze week. We starten zoals altijd met plekje nummer 10 en deze week hebben wij ook een nieuwe pokoe op de lijst. Het is een lied met een heerlijke beat, geen onbekende beat als je het aan mij vraagt. Het is eentje van Floyd Menor, hij doet het samen met Oscar Maiden en het heet Pastellitas de Color.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week nieuw op de lijst. Pastelitas de Color van Floy Menor featuring Oscar Maiden. Op tijd kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 9 met hun doen en laten.

0: Asaskivi.
1: Dat is onze nummer 9 van deze week, hun doen en laten van Abdij. 4 plekken achteruit voor Enver. Hij stond de vorige week op nummer 4. Hij staat deze week op nummer 8 met Brady.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week, Brady van Enver. Stationair op nummer 7 deze week, Nico en Vince met Let's Rewind. Let's

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince.
1: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op 91.7 Lim FM en je luistert nog naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Psycho maakt een mooie sprong vooruit. Hij kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Hij gaat 3 plekken vooruit en staat deze week op nummer 6 met Pluman.
2: Boy, boy, fire boy. Ah. 6.

0: En deze week Pluman van Psycho. Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie gaat één plekje vooruit deze week en staat op nummer 5.
1: What else? You know what time it is.
2: Coming on.
1: Open the big palm, baby.

is onze nummer 5 van deze week. Rude Boy en Sarkodi met Blessed and Alive. Ook Kenny B en Benjamin Faya gaan deze week een plekje vooruit en staan op nummer 4 met Lobby Baka.

0: Color van Floy Menor featuring Oscar Maiden. Op nummer 9 staat Abtijd met Hun Doen en Laten. Op nummer 8 Brady van Enver. Op nummer 7 hebben we Nico en Vince met Let's Rewind. Op nummer 6 hebben we Pluman van Psycho. Rootboy en Sarko die staan op nummer 5 met Blessed and Alive. En op nummer 4 hebben we Lobby Baka van Benjamin Faya en Kenny B.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Zo, onze nummer 1 van de vorige week, die is verslagen. 3 weken lang stonden ze op nummer 1. Helaas, deze week moesten ze plaatsmaken. Op nummer 3 deze week, Ma van Pa van Sankofa.

0: wil je een sausje bij?
1: Dat is onze nummer 3 van deze week, Ma van Pa van Sankofa.
2: Hit music belongs here, on your number one station.
1: Een plekje vooruit voor Michiko van DJ Goya, ze staan deze week op nummer 2.

0: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Michiko van DJ Goya. Nou, lieve luisteraars, dan zijn we beland bij de populairste pokoe op dit moment op Lim FM. De meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim op de Phenomenal Top 10. Psycho met Doe Normaal.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim. Unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.
6: En hier is hij dan, nummer 1.

Ja, we hebben deze week een nieuwe nummer 1 en dat is Psycho met Doe Normaal. Een nieuw lied op de lijst wil zeggen dat er ook eentje uit de lijst is. Crazy for You van Pareltje is eruit. Ze stond in totaal 8 weken op de lijst, waarvan 1 week op nummer 1. Guys, ik zei het al eerder dat de vakantie er bijna op zit. Je kan nog genieten van de komende dagen, maar geniet op een verantwoorde manier. De meeste scholen starten op 1 oktober. Doe vanaf het begin hard je best en maak jezelf en de mensen om je heen trots. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Lukt dat je niet, dan kan je dat morgen om 1 uur doen. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende.